Dat was Thalassa van de International Soleil Band. Het is nu ook al 6:08 en dit is Radio Rauwkost, live vanuit de Ernest van Dijkkaai. En ik ben Nando van den Branden. Ik ga jullie vergezellen voor nog een uurtje tot het 7:00 is. Dus ik hoop jullie van genieten en ik hoop dat jullie aan het genieten zijn van jullie vrijdagavond. Het weekend is net begonnen en voor de mensen die toch nog moeten werken of die nog gewoon gaan werken dit weekend. Ik hoop dat de muziek het een beetje beter maakt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is O Tengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Maar dat klinkt vreemd in het Nederlands.

Dat was Otengo Suerte van Masayoshi Takanaka. Ja, echt heel, heel smooth sound, heel cool, echt heel zomerachtig. Hè? Zo die goede mix van Japanse jazz en zo Braziliaanse funk. En ik ben daar een enorme fan van. We gaan ineens naar het volgende nummer. En dat is Canned Heat van Jamiroquai. De meesten van jullie zullen dit nummer wel kennen. Van de befaamde scène in Napoleon Dynamite. Waar hij eigenlijk... het is, ik zal even snel uitleggen wat er aan de hand is. Dus Napoleon is een jonge middelbaar. En ze heeft een nieuwe maat die recent nieuw is op school. En hij wil gaan voor schoolpresident. Schoolpresident. Want dat is zoiets in de VS, hè, met zo'n hele verkiezing. En dat is een jongen aan Pedro. En er is een speech op het einde, op de verkiezingsdag. En een skit, een act. En dat wist hij niet. Dus hij dan danst op dat nummer op Canned Heat. Super toffe scène. En het cool is eigenlijk dat de acteur eigenlijk dat ze drie nummers hebben gedaan. En op elk nummer heeft de regisseur gevraagd om drie verschillende awkward dansjes te improviseren. En dan hebben ze ook gesneden en gekut wat zo bij elkaar paste. En dan het nummer erop later opgezet om het echt zo

Ja, dat was Jamiroquai met Can't Heat. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Tank met een roepteken. Het beroemde openingsnummer van de anime-serie Cowboy Bebop. Voor mensen die grote fan zijn van Akira of Ghost in the Shell of andere anime. Zeker een aanrader. Echt een klassieker van de jaren 90. En dat is gecomponeerd door Yoko Kanno en is uitgevoerd door haar band The Seatbelts. Het is een energiek en krachtig instrumentaal nummer in de stijl van big band, jazz en bop. En het is uitgekomen in 1998 in het titulaire album Cowboy Bebop. Dus, hier gaan we.

Ja, dat was Cowboy, dat was The Seatbells met Tank, het intro-nummer van Cowboy Bebop. Het volgende nummer is echt gewoon, ik heb twee nummers van de quintessele vadermuziek in mijn mening. Ik denk dat er misschien wel vader hier een beetje, hoe zeg je het? Dit is beledigend, dit wil zeker niet als beledigend, is met alle respect bedoeld, maar dit is Alice in Change. Chains. En dit is Man in the Box. Geniet ervan. Ja, ja.

Ja. Dit nummer en het volgende nummer zijn voor alle vaders op de wereld. Buiten jij, Maurits van Einde. Ik heb een persoonlijke vete met jou. Jij bent echt... ik weet voor de mensen die weten wie Maurits van Rijnde of van Einde is. Dat is zo'n nieuwe politieker. Allee, die was al mee aan het draaien met de Open VLD hiervoor, geloof ik. En nu heeft hij zijn eigen partij, genaamd de Durfpartij. Maar eigenlijk gewoon een alternatief is op het Vlaams Belang. Ik had weer een video van hem. Ik moet eigenlijk echt gewoon die mens blokkeren. Maar ik blijf clips van die zien. Van hem in het parlement. Waar het ging over het feit dat Eamon Horsch is gearresteerd geweest. Een paar weken terug. Hier op de Suikerui. Een politieker die gewoon legaal aan het protesteren was. Er was dus geen geweld. En hij zegt van, ja, dit is ook schandalig dat er gebeurd is. En heel hard, ze hebben een van de artiesten van Black Wave in een chokehold gehouden en zo. En die heeft er zelf ook over uitgesproken. En dat wordt aangekaart. En hij trekt natuurlijk direct in defensieve. Want, veel van zijn stemmers zijn politieagenten natuurlijk ook. Hè, want hij gaat een harde oplossing brengen naar alle criminaliteit en de financiële problemen. En alle vuile politiek, alle politiekers zijn klootzakken buiten hij. Hij was bezig van, ja, jij bent hier bezig over dat ze hier te gewelddadig bezig zijn tijdens een protest, terwijl de politieagenten in Antwerpen, Brussel en Gent al jaren te kampen hebben met het geweld van het links gespuis. En zij worden uitgescholden en geïntimideerd en in elkaar geslagen. Ten eerste, is het ook niet prettig als wijkagent. Ik heb me voorstellen dat je altijd als stront van de straat wordt uitgescholden, maar het zijn niet alleen de linkse die van politieagenten houden. Dus ik denk als je als politieagent staat te werken in het stadium van een bosuil, denk dat je er ook wat dingen naar je kop gegooid krijgt. En ik denk niet dat die jongens al te links zijn. Allee, misschien ben ik fout, hè, maar ik denk niet dat die links zijn. En ten tweede, je voelt je geïntimideerd als politieagent. Je bent een politieagent. Jij hebt een pistool op zakken, maat. Ik niet, hè. En jullie zijn me meer. En jullie hebben maar trekker bij. Allee, ik weet het niet. En ik denk dat het omgedraaid moet zijn. En dan van het links... En dan, ja, dan was ik weer bezig van het links gespuis. Alsof de CCC hier nog altijd rondlopen is. Het is niet dat hier wekelijks politieagenten en rijkswachters doodgeschoten worden door linkse terroristen, hè. Allee... Het is gewoon... Het is even mijn tangent over Maurits. Als je deze hoort... Kusje, ik hou van u. Sorry, mijn excuses. Hey, ik zal een goede knuffel geven als ik u zie. In ieder geval... dit linksje spuis heeft een nummer voor u. En dat is Wood van Alice in Chains. Geniet ervan. Vooral jij, Maurits.

Ja, dat was Alice in Chains met Woods. Ten eerste, big ups naar Burbage in Hinckley. Dat is een klein dorp. Ik ben daar, daar is een goede maat van mij aan het luisteren. Helemaal vanuit de UK. We zijn wereldwijd aan het gaan, jongens. met mijn, ik weet niet, 6 luisteraars. Maar in ieder geval... het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. En dat is eigenlijk een nummer van Cabo Verde. En het heel cool eraan is dat je gaat merken, als je luistert, het heeft een heel harde synthesizer sound. Want het coole is, er was een schip dat voor een synthesizer expo in de jaren 80 naar Brazilië moest gaan. Maar tijdens een storm is dat schip gezonken. En zijn die synthesizers allemaal aangespoeld, duizenden synthesizers, over de kust van Cabo Verde. Omdat ja, de stroom gaat zo waarschijnlijk, hè, waar die gezonken zijn. En de revolutionaire leider van Cabo Verde heeft die gevonden. Ze hebben die gefixt. En dan heeft hij, besloten gezegd dat al die synthesizers naar muziekscholen moesten gaan. En scholen. Dus veel jongeren daar zijn ook opgegroeid door muziek te maken met synthesizers. En zo is er ook een unieke muziekstijl ontstaan waar zij hun klassieke muziek mengen met die synthesizer sound. En dat is supercool. En dit is eigenlijk een voorbeeld hiervan. Dit is Dia Guamanche van Dionoso Mayo. In hun album Space Egg.

Ja, beste luisteraars, het zit er hier bijna. Tijd is bijna op. We zijn er bijna klaar mee, nog 20 minuutjes. En het weekend kan bijna beginnen. En je nou is ook tijd voor het volgende programma natuurlijk. Hè. Maar het weekend kan bijna beginnen. En daarom heb ik dit nummer klaarstaan voor jullie. En dit is The Weeknd van Michael Gray. Geniet ervan.

keuken opgesloten. Rappers zijn nog nepper dan de opgespoten. Geen een burn-out, yo, maak me dan niet wijs. Net als eigen makelij is alles eigen in mijn galerij. En al dat gedoe, dat is al lang voorbij. Maar toch voelt het nog zo dicht alsof het zit hier aan me zij. En de bars, dat lijkt wel alsof ik studie heb gedaan. Dat is niet waar, gewoon gewerkt aan structurele mind.

mik me niet op jou, hè, want jij snapt de missie. Je wil me binnenkant zien, ja, het even. Je wil me binnenkant kennen, leer met problemen. Maar pas problemen, het moet zo zijn. Als ik op café ga, dat is niet om sociaal te zijn. Ik blaas muziek door mijn oren, yo, het muzikaal talent. Ik zing gelijk de Erik, maar ik heb

0: gaan weg hier, snel, snel. Hey, meneer, daar gaat het.
1: Hey, goeie avond. We zijn er bijna, we zijn bijna klaar. En ik heb nog een nummertje klaarstaan voor jullie. Dat was Vrijheid van Meningsuiting van Kaba en Twan Apart. In plaats van Vloeibaar Goud tezamen. Maar ik heb nog een Vloeibaar Goud nummer. En dat is Broer Zijn. En dat is van hun album De Rommel, maar dat is recent hebben uitgebracht. Geniet ervan, beste luisteraars.

0: brothers. Ik wil gewoon uw broeder zijn, ervoor zijn.
1: Hey, goeie. Dat was even een kleine technische storing, maar het nummer was praktisch al gedaan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is ook van Vloeibaar Goud. We zijn een beetje in een Vloeibaar Goud aan het gaan. Want het is gewoon een Vloeibaar Goud type avond. Maar ook gewoon de mensen aan mij gaan heel veel hip-hop draaien. Dus mocht deze u eens interesseren, blijf dan zeker blijf dan zeker luisteren. Dit is Marcel van Vloeibaar Goud. Ik vind dat een heel bangelijk nummer. En ook gewoon, ik ben ook wel heel trots erover. Ik heb daar de LP-cover voor geschoten, dus... Ja, ik ben er een beetje trots op. Maar hier is hij. Geniet ervan. Oh. Ik denk dat we een probleem hebben. Oh. Ik heb even een kleine storing. We hebben geen muziek even op het moment. Oké, hier gaan we. Geniet ervan. Beetje een duistere vibe.

of centen. Maakt niet uit, weer al van die coke gebeest. Higher dan uw hoogtevrees en strekker dan een pokerface. Hij gaat erover, hij pakt meer dan hem nodig heeft. Marcel is het voorbeeld,

0: Ja, en zonder tune, openingstune, zijn wij nu in de ether. Want die computer is hier traag, zeg. Wacht, hè. Het komt. Want het is weer Anderwerpjes en daar is Rafa. Hey Rafa. Nog niet verklappen uit welk land onze gast is, want we gaan een kleine quiz doen. De luisteraar en een aantal vragen stellen. En dan kunnen ze zelf al dan niet te weten komen waar dat onze gast van vandaag vandaan komt. Oorspronkelijk komt ze uit Antwerpen, maar
1: ja,
0: ze is ooit verhuisd. Maar naar waar? Naar waar?
2: Naar waar? Ik weet het.
0: Jij weet het?
2: Ja.
0: En misschien kun jij de luisteraar al met een vraag op pad zetten, op het spoor brengen.
2: Een vraag, oké. Okay. In welk land heb je zo wat minder last gehad van corona?
0: Oké, okay, dat is een goede vraag. Dus ik ga er ook in stellen. Nee, je mocht nog niet antwoorden. Ah nee, de luisteraar moet het weten. Ik zeg, het land ligt op ongeveer een 30 uur vliegen van hier. Of reizen van hier. Je moet er 30 uur voor over hebben. Met vliegtuig en al.
1: Ja.
0: En overstappen.
1: Ja.
0: Waar gaat overstappen?
1: Ja, dat Singapore.
0: Singapore. Je moet overstappen in Singapore.
2: Ja, ja. We gaan niet de taal vermelden, want dan weten misschien mensen dat. Hè? De taal die daar gesproken wordt veel. Ja.
0: Ik zeg nog een hint. Het is 9 keer zo groot als België, ja, waar jij woont nu.
1: Klopt.
0: Het is een jong land.
2: Een jong land?
0: Een heel jong land. Het is maar 150 jaar oud. Het is jonger dan België.
2: Als staat bedoel je?
1: Als land, niet als...
0: Als staat, ja. Ja. Staat.
2: Als nazi-staat, natuurlijk, ja.
0: Het is natuurlijk al eeuwen uit, want het is gevormd door vulkanen die dan boven de oceaan...
2: Ja, ik weet niet zoveel van het land. Ik heb onlangs wel wat met iemand gepraat, een aantal keer, die in het land heel lang gewoond heeft. Nu okay, ook in Antwerpen woont.
0: Ja.
1: Ja. Ook fijn.
0: Ik las er gisteren nog over het land en er wonen heel veel Nederlanders, blijkbaar.
1: Nederlanders.
0: 60% voornamelijk, kan
1: dat? Nee. Ja, zou kunnen. Voornamelijk gemigreerd, ik denk in de 50, 60er jaren.
0: Ah zo?
1: Ja. Aha. Denk ja, ik.
0: Ja. En spreken die dan nog Nederlands? Of,
1: Mag ik de taal verklappen die we spreken? Nee, die eigenlijk weigeren eigenlijk om Nederlands te spreken. Die spreken de taal dat daar gesproken wordt.
0: Ah ja, maar die kunnen
1: als
0: het wel,
1: ik dan Nederlands tegen hen spreek. Ja. Want dat vinden ze dan heel onbeleefd. Als je in dat land waar je bent, Nederlands tegen elkaar zou spreken.
0: Ja.
1: Maar dat is meer de oudere generatie, niet zozeer de jongere generatie.
0: Aha.
2: Hoe lang duurt deze quiz?
0: Wel, hij duurt zo lang dat de computer wil vertrekken.
2: Ja, dus, ja, de computer
0: we kunnen
2: vertrekt
0: nog niet. Het is een land waar tot voor kort amper zoogdieren voorkwamen. Alleen vleermuizen of zo. Maar ja, sinds
1: dan
0: de westerling heeft daar natuurlijk zijn huisdieren, ja, en allerhande dieren
1: die
0: binnengebracht. Maar dus toen het nog van de...
1: Ja, dat klopt, want er waren ook geen bijen.
0: Aha.
1: Dus zeg, ze hebben de bijen geïntroduceerd.
2: Hoe lang ben jij in dat land geweest?
1: Ik woon daar nu al 20 jaar.
2: Ah ja. Dus je bent nu hier even op vakantie?
1: Niet echt vakantie, een beetje dubbel. Sterfgeval en een 60ste verjaardag voor mij. Maar een beetje, ja, een beetje van alles. Ik ben hier ondertussen mijn 9e week aan het ingaan.
0: Ja.
1: Dus, maar ik vertrek volgende week in dinsdag, ja, vertrek ik terug naar mijn land.
0: Maar het is inderdaad intens, je hebt mij verteld. Mogen de luisteraars dat weten? Jij,
1: ja.
0: Uw moeder is er niet goed.
1: Die is stervende,
0: toe.
1: Ja.
0: En
1: ja, en dat...
0: Jij vertrekt terug.
1: Ik ben ook in dat land terechtgekomen om... Doordat mijn 25 jaar geleden mijn vader is gestorven. Mm-hmm. En doordat mijn vader is gestorven en wij waren naar dat land al naartoe gegaan, hebben wij de keuze gemaakt voor gewoon hier achter te laten, alles achter te laten en daar.
0: Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, want ja, je laat natuurlijk ook dingen achter. Hè. Bedoel,
1: zekerheid, alles wat normaal voor je is, moet je achter je laten. Ja.
0: En ook een stuk
1: gewoon
0: een stuk,
1: opnieuw beginnen. Gewoon open-minded zijn en gewoon een nieuw pad volgen.
0: Ja. Ja.
1: Maar een nieuw. Ik was 40 dat jaar, dus voor mij was dat. Een beetje als herboren worden. Ik ging naar daar en ik kon gewoon het leven dat Lin wou leven, heb ik eigenlijk daar opgebouwd.
0: Ja. Ja. Ik ga de tune van ons radioprogramma opzetten en ik ga even vragen, misschien is er een luisteraar die al weet naar welk land jij bent geëmigreerd als Antwerpse. Dus een expat, zeg jij, hè?
1: Ja.
0: Hè, zo noemen ze dat, hè? Ik vind dat een heel vreemd woord, eigenlijk. Expat.
1: Expatriot, denk ik dat dat bestaat,
2: expat in Antwerpen. Of wat bedoel je?
0: Wel, zij was Belgisch. Zij was woonachtig in België, Belgisch. Ja, ja. Zij is naar een ander land verhuisd. Zij heeft ook je hebt ook die nationaliteit nu.
1: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben nog wel Belgisch in... Mijn ander land.
2: Of zij is expat in Nieuw-Zeeland.
0: Oh, sorry.
2: Ik heb het.
0: Daar gaat het.
2: Zet de begintje maar op.

0: Lin, dat is de Morendans. Hè. Dat is onze openingstune van ons programma. En de Morendans is een lied dat geschreven al of althans verzameld is door het ene Tienman Susato. En Tienman Susato was de kerk- en de orgelmeester en de muziekmeester in de kathedraal in 1500. Dus uw vader, waar we het straks misschien... over gaan hebben. Die moet hij ongetwijfeld al als figuur hebben gekend. En die zal, volgens mij ook, die Morendans, dat lied ook wel gekend hebben.
1: Of misschien zelfs gedanst hebben, maar dat weet ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daarover zullen we het straks even hebben, hè, over waar jij een beetje vandaan komt.
1: Ja.
0: Je hebt nogal een fantastische vader gehad die hier volksdansen gaan opzoeken is in het verleden. En die terug in de roulatie heeft gebracht. En met de Lange Wapper als dansgroep die nog altijd bestaat.
1: Ja.
0: Maar laten we daar het straks eens over hebben.
1: Ja.
0: Ik wil graag even... als jij daar in Nieuw-Zeeland...
1: We mogen het zeggen nu.
0: Stap eens buiten uit uw huis en beschrijf eens waar dat jij

0: in de tijd van de dag vormt dat andere figuren. Ik woon dus tegen de oceaan. Ik woon eigenlijk tegen de Tasmaanse Zee. Maar wij noemen dat de oceaan.
1: De Tasmaanse Zee, dat is de zee hangt tussen Australië en Nieuw-Zeeland?
0: Ja.
1: Dus je kijkt eigenlijk naar Australië. Ja, je kunt het niet zien, want dat is 2000 kilometer ver, heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Maar die kant.
0: Ja. Het is een goede 2 uur vliegen naar Sydney. Als je van Auckland vliegt naar Sydney, is het een goede 2 uur vliegen.
1: Ja, want gesitueerd... Hamilton had jij gezegd, hè?
0: Hamilton is de dichtbijzijnde stad, maar dat is 45 kilometer van waar ik woon.
1: Het is een dorpje.
0: En ik woon echt midden in de bossen. En onze bossen moet je voorstellen als dense native forest. Mm-hmm. Onze bomen waren vooral op het Noordereiland aan, want Nieuw-Zeeland bestaat uit 2 eilanden, Noordeiland en Zuideiland. Noordeiland is een beetje subtropisch. Zuid-Eiland is meer het Europese klimaat, wordt het ook kouder in de winter. Wij hebben nooit echt koude winters. Nu is het er winter bijvoorbeeld en het is ongeveer 13 tot 18 graden tijdens de dag. Het wordt wel kou, misschien min 1 of min 2 s'nachts, maar niet zo dikwijls.
1: Ja.
0: En ons bomen worden bijvoorbeeld ook nooit kaal. Dus ook in de winter ziet alles nog altijd heel groen. Ja. Dus geeft u gewoon ook een heel ander gevoel. Om met uw dag om te gaan. En als het regent, bijvoorbeeld het grote verschil wat ik ook altijd vond met België, is als het regent, zelfs als het regent, blijkt er toch altijd zon door de wolken te komen. Dus het ziet er niet grijs-grijs. Het heeft altijd een bepaalde lichtinval.
1: Ja.
0: En ik weet niet of dat te maken heeft met waar Nieuw-Zeeland ligt en hoe dat de zon erop schijnt.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel mooi. Het is nooit echt grijs-grijs-grijs-grijs.
1: Mm-hmm.
0: Voor weken aan een stuk, dat kennen wij eigenlijk niet.
1: Okay. Ja. Dus je staat in een tuin en dan heb je... De straat, maar er zijn een paar huizen.
0: Ik woon eigenlijk op een gravel road. Wat dus een onbe... want ik moet vaak soms een beetje Engelse woorden gebruiken.
1: Ik hoor dat je ondertussen ook een beetje een Engelse... Hoe zeg je dat?
0: Een intonatie waarschijnlijk. Wij wonen op een sealed... Een gravel road, wat dat een unsealed... Dus geen een betonweg of een... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Geen gecementeerde weg. Dus, en
2: geen asfalt.
0: En allemaal groen. Dat zijn eigenlijk weilanden en er staan dan zo'n paar huisjes.
1: Ja.
0: Maar mijn driveway is heel, heel steil omhoog en is allemaal bos langs. Dus ik moet, als ik van de weg kom, de grote weg naar mijn huis, is dat een goeie 8 minuten dat ik gewoon door het bos ga voor ik aan mijn huis kom.
1: Echt?
0: Ja.
1: Amai. Dus helemaal afgelegen?
0: Niet echt afgelegen, maar wij wonen in een stadje, maar wij wonen eigenlijk in dat stadje op een klein beetje een schiereiland, want de oceaan komt eigenlijk binnen in een soort harbor en die komt dan binnen... En die hebben heel veel baaien en estuaries daar rond. En ik woon aan een van die estuaries. Dus, maar ik moet ook helemaal rondrijden om in het stadje te komen. Maar als ik eigenlijk op mijn verhoog, mijn dakterras ga staan, bij wijze van spreken, dan zie ik ook het stadje heel dicht bij mij. Maar ik moet gewoon heel ver rondrijden.
1: Ja. En hoe zijn ze daar gekomen, dat huis?
0: Mijn man, die als wij immigreerden, die had... want wij moesten... Als wij immigreerden was het niet zo heel makkelijk, maar omdat die fietsmechanieker was, viel die onder de skilled migrant list.
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn wij, voordat wij immigreerden, nog eens teruggegaan. Want in totaal zijn we 5 keer in Nieuw-Zeeland geweest voordat we echt zijn gaan wonen.
1: Ja.
0: En dan hebben wij naar Hamilton gegaan om werk te zoeken. En hij heeft dan in Hamilton werk gevonden. En dan zijn we, omdat we niet meer in een stad wouden wonen, omdat we zeiden, als we ons leven veranderen, doen we dat gewoon ook helemaal 360 graden ronddraaien. Doen we ook gewoon iets anders. En zijn we in een klein stadje terechtgekomen, een surfstadje. Helemaal anders dan elk ander stadje, want wij hebben geen ketens van winkels of zo. Dat noemt Raglan en dat is een surfstad. En nog niet zo heel lang geleden, in mei, was daar de World Championships van de surf competitions.
1: Ah zo? Ja. Dus er zijn goede golven?
0: Ja, heel goed geholpen. En left hand brake, dus heel speciaal naar
1: left hand brake?
0: Ja, normaal gezien komt dat van rechts, de golf.

0: surfen en bij ons komen die van links. Dus ze komen bij ons van over heel de wereld komen ze voor te surfen. Ja.
1: Dat surfen, dat doet mij ook direct denken aan het feit dat er nu meer en meer mensen gebeten worden door haaien.
0: Is bij ons nog niet zo heel veel voorgevallen, maar tijdens de surf, de World Championships, is er toch zoiets gebeurd, maar ze weten nog altijd niet of het een haai was of een seal.
1: Oh,
0: een zeehond. Ja,
1: dus, ja. Maar onlangs was er dus wel iemand in, ik geloof, was het in Sydney of in Melbourne?
0: Ja, daar is het een beetje meer in Australië, maar in Nieuw-Zeeland en zeker waar wij wonen, wij hebben ook orka's die in onze haven binnenkomen. Dus als de orka's komen, dan staat het stadje stil en dan gaan we gewoon allemaal kijken. En er is heel veel voeding in de waters er rond. Dus de haaien, die
1: hebben genoeg.
0: Genoeg voedsel, die moeten eigenlijk niet.
1: Ik heb gelezen dat een haai, als die een mens ziet, dat eigenlijk meer uit curiositeit is. Dat hij daar is gaan nippen. Maar ja,
0: het probleem is, het zijn meestal de surfers, omdat die een wetsuit aan hebben en die hebben vaak vinnen aan of surfschoentjes. En die trekken eigenlijk heel vaak op zeehonden. Of voedsel dat ze kunnen eten. Dus die denken dan vaak ook dat is. En die vallen dat dan eigenlijk ook aan daarom. Maar niet echt. Ik denk dat ze niet echt jou willen opeten.
1: Dus jij bent er niet echt bezorgd over als jij gaat zwemmen? En ga jij zwemmen in de oceaan?
0: Maar niet zo echt want de stroom is nogal heel sterk.
1: Ja.
0: En vaak, je moet echt wel voorzichtig zijn, want er verdrinken eigenlijk wel heel vaak mensen, omdat ze eigenlijk verrast worden door de echte sterke stroming in de oceanen.
1: En dus ik kan mij ook inbeelden dat het er niet is, gelijk hier, dat er om de zoveel meter een redder op het strand zich bevindt.
0: Dat is een kleine. Je hebt wel surf lifesaving, noemt dat dan.
1: Toch, ja.
0: Want mijn oudste zoon was ook, als hem opgroeide, was daar ook vrijwilliger bij de surf lifesaving. Die hebben een stuk van het strand en die bewaken bepaalde stukken. Maar als een strand kilometers lang is, is dat natuurlijk ook maar een bepaald deel waar dat je. En die kijken een beetje waar dat de golven eigenlijk veilig zijn en ze halen je er gewoon uit als je niet als het te onveilig is voor te zwemmen.
1: Dus het is niet de bedoeling dat je om het even waar gaat zwemmen omdat je spreekt van al die bikes
0: mensen doen dat wel. Ja. En vaak in een baai is dat een beetje, zijn de waters een beetje kalmer en dan gaat dat wel. Maar toch, de taaien zijn ook heel sterk, zeker aan de Tasmaanse Zee, veel meer als de Pacific Ocean. Je moet een beetje voorzichtig zijn, toch? Mm-hmm.
2: En jij woont in bosrijk gebied?
0: Maar vlak tegen de oceaan wel, hè. Dus ik woon in bosrijk gebied. Maar dat is het mooie aan Nieuw-Zeeland. Je hebt de oceaan, maar vlak daartegen ligt ook de bossen. Dat is niet gelijk hier dat je het water hebt en je hebt dan de dijk en er is niks, er zijn vaak geen huizen op het strand, er zijn geen cafés,
1: brasserie, geen
0: je moet daar een beetje voor rijden, dan ga je naar het stadje, ga je dat doen, maar als je naar het strand gaat, ga je echt voor watersporten te doen of te wandelen.
1: En dat doe jij ook?
0: Ik wandel heel veel, ik doe niet zo heel veel, want ik ben bijvoorbeeld geen surfer.
1: Ja.
0: Ik ben meer een fietser en een wandelaar.
1: Want het gaat er berg op berg af.
0: Heel veel berg op
1: berg. Is dat daar wel fietsbaar dan?
0: Elektrisch misschien?
1: Of?
0: Nee, ik wel ondertussen met mijn rugklachten. Maar mijn man die fietst, doet heel veel fietstochtjes rond Nieuw-Zeeland.
1: Dus aan alle fietsers hier, want fietsen is geweldig in de lift. Nieuw-Zeeland is een.
0: Bikepacking, want mijn man is er ondertussen mee bezig voor bikepacking tours te doen.
1: Geweldig.
0: Ook uit Europa kunnen ze dan het grief huren. Dus kan jij hem ook altijd opzoeken.
1: Ja.
2: Maar het is wel bergop, bergaf.
0: Het Rafa. Is bergop, ja.
1: Rafa, dat is een idee voor ons.
2: Uh-huh.
1: We moesten een bikepacking tour gaan doen in Nieuw-Zeeland.
0: Je bent altijd welkom. Je hebt twee caravans waar je altijd in mag blijven slapen.
2: Kijk eens, dat is niet bij de deur. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Het is niet zo zoals daar binnen. Het is makkelijker fietsen, denk ik.
0: Nee, het is niet makkelijker. Want de wegen zijn er ook niet zo echt op gemaakt. Wij hebben niet echt autosnelwegen, meer highways.
1: En geen fietspaden.
0: Nee, geen fietspaden. Nee. Ondertussen in de grote steden beginnen ze daar wel aan te werken. Maar niet gelijk hier. Dit is gewoon bicycle paradise. Ja, ja dat ken. Maar er zijn ook niet zo heel veel fietsen. Nieuw-Zeelanders gebruiken de fiets ook niet vaak als een transportmiddel, maar meer als een hobby of... of hen fit te houden, maar niet echt. Ja. Een Nieuw-Zeelander is wel een beetje te auto-minded.
2: Zoals en, veel landen.
1: En als jij dan, is beslist, ik ga naar de zee vandaag. Hoe gaat dat dan? Jij, wat grief in de auto of in de fiets?
0: Dat is ongeveer, ik kan dat met de fiets doen, maar met mijn elektrisch fietsje dan, want die bergop voor mij is ondertussen al een beetje te veel. En dat is een goeie, denk ik, kwartiertje fietsen voor mij. Ja. En dan, dan kom je aan het strand. En dat is een zwart strand, want het is vulkanisch. Dus het strand is zwart. En dat geeft het water ook altijd een heel mooie kleur. Zeker als de zon ondergaat, dan heeft dat zo een heel zilverachtige... heel magisch. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Dus
1: je kunt daar wel eens uren zitten dan? Of zijn,
0: of wandelingen gaan doen. Ja. 'S morgens. Of, zeker als ik een hond had, want ik had vroeger een hond. En dan vond je mij eigenlijk een paar keer per dag eigenlijk wel op het strand.
1: Ja. En als je dan honger hebt, dan moet je je picknick wel meedoen. Het is niet dat
0: Dat wordt er ook veel meer gedaan. Zo, dat ze afspreken... En dan zeggen ze bring a plate. En een bring a plate betekent...
1: Potluck.
0: Een potluck. Ja, in het begin dacht ik, als wij daar gingen wonen, als mijn kinderen naar huis kwamen, bring a plate, dacht ik echt dat ik een bord moest meegeven. Maar die zeiden dan, maar nee mama, dat is echt, je moet iets van eten meebrengen. Ja. Oh ja, oké. Het werkt er gewoon anders. Je gaat daar... Anders op café en zo. Het werkt gewoon een beetje anders.
2: Anders, hoe bedoel je?
1: Mensen kennen elkaar daarmee.
0: Ik heb hier vaak de indruk dat de cafés en alles wat in een... Dat is natuurlijk in een groot stad sowieso meer. In een groot stad heb je dat ook die cultuur en film. Maar in een klein stadje... is dat niet zo echt entertainment. Ik vind vaak dat mensen naar cafés gaan of een film voor zich bezig te houden, dat ze niet moeten kijken wat er rondom hen is. En ik vind, als je in Nieuw-Zeeland en je gaat een wandeling maken, verrijkt je gewoon.
2: Maar Nieuw-Zeeland heeft ook grotere steden.
0: Je hebt Auckland en er wonen over 1,5 miljoen mensen ondertussen ook al. Maar het ligt ook rond water. Hè. Overal zie je water en dat is toch een heel groot verschil, vind ik, dat je altijd over de oceaan uitkijkt.
2: Meer dan de Schelde.
0: Een ander gevoel, Wellington bijvoorbeeld ook. Ja. Die hebben, als je daar in die stad een stad en een kunststad en eigenlijk een heel mooie stad... En heel fijne mensen, omdat ze zo kunstig is. Maar je ligt daar vlak tegen het water. Je kan ook de ferry pakken naar het Zuid-Ierland. Wat een van de mooiste trips is, dat is bijna een cruise. Want je komt dolfijnen tegen als je geluk hebt. En die omgeving is zo mooi. Je gaat de Marlborough Sounds binnen. En de sounds zijn een beetje gelijk de fjorden, maar niet zo hoog. Maar dat is gewoon adembenemend mooi. Gewoon.
1: En Wellington is ook niet zo ver van waar je woont.
0: Ja, toch wel. Dat is een goeie 700 kilometer.
1: Ach, nee, dat is ver.
0: Ja.
1: Of is dat niet ver in Nieuw-Zeeland?
0: Dat is niet zo ver in Nieuw-Zeeland, want ik deed er vroeger ook wel. Ik heb altijd Marten gedaan en ik ging daar ook wel Marten doen. En als ik dan probeerde ik mij voor te stellen, als ik in België woon en ik zou dat doen, zet ik ergens diep in Frankrijk. Ja. Als ik zou maar te doen 700 kilometer verder. Ja. Maar dat is gewoon ook heel normaal.
2: Ja. Ja, want dat interesseert ons natuurlijk vooral zo van wat zijn de verschillen met België en Antwerpen. En het is nu niet ecologica, dat is pas volgende week op dit uur.
1: Wij wisselen elkaar af. Dus de ene week op vrijdag is Rafa ecologica, ecologische kwesties.
2: En nu is het Antwerpen. Dus het gaat Antwerpse over kwesties. Ja. In Antwerpen.
1: Maar een Antwerpse kwestie, we zijn u kwijt. Hè?
0: Ja, je bent mij kwijt.
2: Ik wou toch vragen, want ja, hier in België hebben we niet zoveel last van bosbranden nu als in Frankrijk en Spanje. Maar ik las zoiets in de Gouden van dat in Australië niet lang geleden er ook veel bosbranden waren. Hoe zit dat in Australië?
0: Natuurlijk niet Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland hebben wij ook veel bosbranden en we moeten er ook wel heel voorzichtig mee zijn.
1: Ziet je het klimaat daar veranderen?
0: Ja, heel veel.
1: Of voelt je dat? Ja.
0: Op 20 jaar dat wij daar wonen is het heel veel veranderd.
1: En ook kwestie
0: veel
1: van...
0: warmer, minder regen, maar als het regent, feller, veel meer torrential. Dus echt heel, heel fel. En dan krijgen wij heel veel overstromingen. Als het te droog is, ja, dan moet maar... Je moet maar het gras afrijden, één klein vonkje en het schiet gewoon ook allemaal in brand.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje over de hele wereld, denk ik.
1: Ja. Dus is het dan een plek om naartoe te vluchten als het hier te warm onder onze voeten wordt? Ja, dat is niet per se duidelijk. Of misschien wel, want ik heb wel eens gehoord, in de aanloop van ons gesprek heb ik dat wel eens verteld. Dan komt iemand die naar Nieuw-Zeeland is gegaan. Dan zei iemand mij, ze zijn daar, de rijke kapitalisten zijn daar allemaal grond aan het opkopen. En, om dan eventueel te kunnen daar naartoe vluchten als het nodig is. Dat is iemand mij.
0: Dat weet ik zo niet echt. Maar allee, ja, de rijken, en dat is een beetje over heel de wereld, die kopen huizen overal op.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: En die willen daar geld en geld en geld van maken. Vandaar dat de huisprijzen ook altijd stijgen en stijgen. Maar ik denk dat het een beetje over de hele wereld hetzelfde probleem is. De rijken kopen huizen op, maken hun huren zo duur en de kleine mens kan er niet meer wonen.
1: Dus dat is niet anders in Nieuw-Zeeland?
0: Nee, dat is niet anders. Ons huisvestingsprobleem is groot.
1: Ja?
0: Heel groot, ja.
1: Te weinig huizen?
0: Niet te weinig huizen, maar gewoon...
1: Te duur?
0: Niet. Veel mensen hebben te veel huizen en verhuren het als Airbnb.
1: Ah,
0: een beetje hetzelfde probleem als in Barcelona en in Madrid, dacht ik ook een beetje. En ook, ja, mensen willen huizen bezitten, maar willen er dan vaak ook, als ze op vakantie willen gaan, en als je 7 huizen hebt verspreid over Nieuw-Zeeland, en je denkt, ik wil naar de bergen, ja, dan ga ik in dat huisje wonen voor een paar weken. Dus ja, staat dat ook gewoon altijd leeg. Ja. Er staan heel veel huizen leeg, maar er zijn ook heel veel daklozen. We hebben ook wel... Dat probleem is een beetje wereldwijd, denk ik.
1: Ja, dat is ook hier aan onze...
2: De ruimtelijke ordening, dat zegt toch ook wel iets. Ik las ook van dat er een probleem is in Frankrijk, dat er minder mensen op het platteland wonen en dat er daardoor ook meer problemen ontstaan, bijvoorbeeld. Misschien kan men in de zee vluchten in Nieuw-Zeeland als er een bosbrand is. Ik weet het niet.
0: Ja, maar het hangt er vanaf als het in het midden, want nog niet zo heel lang geleden stond Tongariro National Park. Dat is echt in het midden van het Noordereiland. En dat is eigenlijk een heel mooie oude wandelweg. Dat is allemaal oud bos en woud eigenlijk. En dat stond in brand en dat hebben ze echt een beetje moeten afsluiten nu voor dat terug te laten groeien. Maar dat verspreidde zich heel, heel fel, omdat wij ook gewoon een hele droge zomer hebben gehad. Hele droge zomer.
1: Ja. Dus. Maar op zich is er nog wel veel plaats, hè? Want ik heb het gezegd, 9 keer groter dan België en 5 miljoen inwoners verspreid over die twee eilanden.
0: Een beetje meer over 5 miljoen.
1: Of 6 miljoen?
0: Nog geen 6 miljoen, nee. We zitten juist over de 5 miljoen, denk ik. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden, als wij er kwamen wonen, zaten we nog maar net over de 3 miljoen, denk ik.
1: Oh god,
0: er komen heel veel mensen binnen, maar er gaan er ook heel veel buiten. De jongere generatie Nieuw-Zeelanders komt naar Europa of gaat naar Australië werken, omdat je daar gewoon meer kan verdienen.
2: Van waar komen die dan, die mensen? Van waar migreren die naar Nieuw-Zeeland?
1: Azië,
0: de grootste groep op het moment zijn eigenlijk de Indiërs, die de grootste deel van de bevolking van Nieuw-Zeeland uitmaken. Niet meer de Europeanen.
1: Och zo.
0: Dat zijn Indiërs. En dan volgen de Chinezen, denk ik. Ook een heel grote Chinese...
1: Dus als we nu nog eens teruggaan naar uw dorp, dus als jij dan in uw dorp in dat dorp komt, dan moet je eerst iets
0: goeie,
1: voor wandelen?
0: Nee, als ik met de auto ga, is dat ook een goeie echt minuutjes rijden. Want ik heb zelf een galerij. En op mijn galerij heb ik mijn studio. Ik maak kleren in Nieuw-Zeeland. Waar ik dan ervoor marches mee deed. Maar nu heb ik met een kunstschilder heb ik een galerij begonnen. En dat is ook mijn studio. Ik werk vandaar. Ja. En mijn collega... dat is dan een kunstschilder en wij wisselen een beetje de dagen af dat we er werken. Ja. Maar het is beide onze studio en wij verkopen eigenlijk kunst van alleen maar lokale kunstenaars.
1: Mm-hmm. Ja, en daar komen toeristen langs ook?
0: Vooral van oktober begint dat. Oktober beginnen de backpackers zo'n beetje binnen te komen tot eind april. Tot na Pasen. En dan begint het stiltjes aan kalmer te worden van mei tot september is het een beetje winter en dan is het echt heel kalm. Ja. Want dat moest ik in het begin wel heel gewoon aan worden, financieel dan, dat in de winter verkoop je bijna niks. Het is zo kalm en geven de kiwis ook gewoon geen geld uit. Begint het zomer te worden, zijn de toeristen er en dan geven de kiwis ook gewoon meer geld uit.
2: Ja. Zeg, we zijn meer dan een half uur bezig en we hebben niet eens iets meer dan de begintune gedraaid. Zo gefascineerd waren wij door uw verhaal over de geschiedenis, of de situatie van Nieuw-Zeeland en de verschillen met België.
1: Ik heb hier een aantal muziekjes klaarstaan, maar ik zal aan Lin de keuze laten, want we gaan er maar weinig kunnen doen van jullie van al uw voorstellen. Dus welk zou je dan kiezen?
0: Goh, dat is een moeilijke. mag ik er maar eentje kiezen?
1: Nee, je mocht er paar kiezen, maar nu...
0: Nu, Fat Freddy Drop Wandering Eye.
1: Oké, dat is goed.
0: Want dat is eigenlijk een beetje het liedje, als we in Nieuw-Zeeland zijn gewonnen in 2006, was dat een beetje de sfeer waar we toen in zaten. En er wierd nogal heel veel rondom ons. Mijn man is dan ook een grote fan van Fat Freddy's Drop geworden en een paar concerten gaan zien.
1: En dat was nieuw toen jullie naar daar
0: gingen? Niet nieuw, want die bestaan al een tijdje, maar die hadden toen een nieuwe LP uit, geloof ik. En dat zijn wel heel gekende Nieuw-Zeelandse muzikanten ook.
1: Dus het brengt u terug aan dat groot moment dat je echt die
0: dat ik eindelijk herboren
1: stap maakte.
2: Ze waren
1: wat een verademing. Ik voel het gewoon.
2: Ze waren hier al langs ook in Borgerhout. Ik heb ze daar live gezien.
0: Ja.

0: Zeg, je hebt al een paar keer dat woord kiwi laten vallen. Dus jij bent een kiwi.
1: Ik ben een kiwi.
0: Jullie zijn kiwis. Het is geen scheldwoord. Je zei proud to be a kiwi.
1: Proud to be a kiwi,
0: en een kiwi, komt dat dan alleen maar van die vogel? Is het dan,
1: de vogel, en de vrucht misschien ook, weet het niet. Ja. Maar het is eigenlijk wel de vogel, denk ik, die gebruikt wordt. Ja. Dat die ook maar alleen in Nieuw-Zeeland bestaat.
0: Ja. Zit die in hun hof?
1: Nee, die zit niet. Want die was tot voor kort bijna uitgeroeid door hetgeen wat de Engelsen in de tijd ook allemaal hebben binnengebracht. Ratten, honden, weet ik wat, alles. Heeft die kiwi het heel moeilijk gehad. Maar er zijn wel terug zo heel de programma's voor die terug te integreren in de bossen zo, voornamelijk dan in gebied waar ze dan proberen predators buiten te houden, dan wordt dat ook een beetje afgesloten voor het voor de mensen.
0: Het is niet dat het beest kiwi, kiwi zegt? Nee.
1: Het maakt wel een heel hoog scherpend geluid, dat is wel zo. Maar het zal niet echt kiwi klinken, maar het is wel zo. Je hoort, als je het hoort s'nachts, want dan hoor je ook alleen maar s'nachts, want het is een nachtvogel.
0: Dus je hoort hem wel? Als je
1: in sommige plaatsen waar je in Nieuw-Zeeland, in de bossen, waar het heel stil is, hoor je ze eigenlijk wel, wel roepen.
0: Welk dier hoort jij dan s'nachts? Of
1: mijn tuin is een beetje gelijk een dierentuin op het moment.
0: Echt?
1: Wij hebben heel veel vogels.
0: Ja. Kleurrijke vogels?
1: Kleurrijke vogels, maar de kleurrijke vogel, de echte kleurrijke vogel, komt eigenlijk van Australië. Dat is de Rosella, dat is een parkiet, die is eigenlijk overgevlogen.
0: Okay.
1: Of een papegaai, ik weet het niet.
0: Die voelt zich goed daar.
1: Die voelt zich goed daar. Maar de Tui heeft ook dat is een echte typische Nieuw-Zeelandse vogel.
0: Tui?
1: Een Tui. En die zijn gezang klinkt eigenlijk wel Tui, Tui, Tui. En die heeft zo een wit kwabbeltje hier hangen en zijn kleur van blauw is gewoon echt heel mooi. Naar gelang hoe dat de zon erop schijnt, gaat dat van petrolgroen tot bijna oceaanblauw. Is echt heel mooi.
0: En die zit in uw hof?
1: Die zit in mijn hof. Ik heb ook wood pigeons. Dat zijn echt heel grote bosduiven.
0: Aha.
1: Maar die hebben ook een heel mooie groene kleur. Ik heb pukeko's. Dat zijn een soort, ik noem dat een glorified chicken. maar die zijn ook blauw en die hebben een heel felle rode bek. En dat is eigenlijk een waterhoen, denk ik, een soort waterhoen. Ja. Dus die zitten ook bij mij.
0: Ja.
1: En dan fazanten en konijnen en alle soorten dieren roffen er rond.
0: Ja. En insecten en zo, en veel muggen, waarschijnlijk wel met de dichtbij, of niet?
1: Als je dichter tegen het water zit, heb je een beetje minder last van de muggen.
0: Maar dan moet je wel mee oppassen, een klamboe moet hebben.
1: Nee, toch niet. Dat is meer Australië. Ik vind niet dat wij zo heel veel last hebben van muggen. Nee. Ik vind dat ik er hier meer last van heb dan in Nieuw-Zeeland. Wespen hebben wij wel. En op het moment is de hornet een beetje voor chaos aan het zorgen.
0: Dat is hier ook. Dat is wereldwijd. Ja. Dat beest dat gedijt fantastisch nu. Hè?
1: Ja.
2: Jij zegt, de Engelsen hebben van alles binnengebracht. Maar is het dan ook zo dat, zoals in Australië, veel Nieuw-Zeelanders afstammen van gevangenen?
1: Nee, niet de gevangenen. De gevangenen werden naar Australië gestuurd. Bij ons waren het meer, denk ik, haalden ze de Engelsen en de Schotten en Ieren ook wel, denk ik. Die haalden ze over voor op boerderijen te komen werken, voor te komen nieuwe gronden. Maar dan vooral boerderijen, denk ik, open te stellen en al het bos vrij te maken. Want in het begin hebben die eigenlijk wel heel lelijk huis gehouden.
0: Bomen gekapt.
1: Heel veel bomen. Maar wij hebben zo een organisatie die noemt DOC. En die probeert zo echt een beetje het behoud van alle natives. Dus native bomen en dieren ook. Want in Nieuw-Zeeland is de grond zo vruchtbaar dat als je bijvoorbeeld een Europese plant binnenbracht, bijvoorbeeld netels of wat dan ook, wordt dat zo een pest, een weed noemen ze dat dan. Maar dat zijn ook vaak hier dat dat echt een mooie bloemen zijn waar je echt veel moet kweken, wordt daar dan een pest. Ja. En die moeten ze echt, dat moet je weghalen, want dat doodt gewoon alle natuurlijke, van natuurlijke oorsprong van alle planten.
0: Ja, dus heel vruchtbare grond. Het doet mij een beetje denken aan wat wij eerder hebben gezegd. Het feit dat als wij hier in het Westen naar onze geschiedenis kijken, dan denken we al vaak aan gebouwen en koningshuizen en oorlogen en dingen. Maar jullie, hebben mij gezegd, jullie denken aan iets anders. Hè? Als je denkt aan de geschiedenis van ons land hier.
1: Waar... Ja, de oudste geschiedenis voor Nieuw-Zeeland vind ik gewoon hun natuur. Ja. Hun vulkanen, de bomen, het woud. Die hebben gewoon de Tanimiahuta bijvoorbeeld. Is een heel grote kauriboom. En kauri is een heel hard houtsoort. Wat de Engelsen ook wel doen, allemaal toen ze daar... hadden gekoloniseerd, hebben die dat, ja, in de huizen ook. Dus heel veel kauri's zijn verdwenen, maar dat is gewoon een heel...
0: Maar die groeit nog en die plant zich nog voort. En
1: ja, maar je moet gewoon heel voorzichtig zijn, dat je niet op die wortels zijn, ondanks dat het een heel grote boom is, zijn die wortels heel gevoelig, want dan doe je de wortels kapot en dan gaat de boom ook gewoon dood. Ja. Dus als, moeten ze, eigenlijk als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland gaat wandelen, moet je echt op de paden blijven, want anders kan je gewoon ook... Ze hebben paden gemaakt door... Maar dat is echt een wild forest. Je moet je dat niet zo voorstellen als een park hier. Dat is echt gewoon heel dicht begroeid. Mm-hmm. En dan moet je ook je houden aan op de paden te blijven. Want anders doe je de natuur ook gewoon kapot.
0: Ja.
1: En dat is toch een van de Maori values. Is toch van de natuur in Mother Earth te behouden, gelijk dat die is. Wat dat je gekregen hebt, moet je ook verzorgen en moet je zien dat je dat verder kan geven aan de volgende generatie.
2: Ja. Dus ja, want dat vroeg ik mij ook af. Hoe is er dan met de inheemse bevolking omgegaan?
1: Niet zo fijn. Ja, nee. Zoals we weten hebben de Engeland veel... tijdens kolonisatie veel verkeerd gedaan. Ja.
0: Allemaal met goede intenties, hè? Want zo is het dus. Hè.
2: Met goede intenties.
0: Elon Musk, wat hij allemaal aan het doen is, die zegt zelf dat dat eigenlijk voor het goed van de wereld is. Hè.
1: Maar zo, dat geloof ik toch zelf ook niet. Zo.
0: Nee?
1: Nee, dat geloof ik toch niet.
0: Hebben die dat niet gezien als zijnde we gaan die mens daar beschaven? Hè? Dat is natuurlijk een heel kortzichtige visie, maar...
1: Maar ja, zo dachten de kruisvaarders er ook over. En daar ben ik het ook niet mee eens.
0: Schrikkelijk toch, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind de blanke mens vind ik soms toch echt... Die zouden ze gewoon moeten uitroeien soms.
0: Vier kunnen we toch moeilijk zijn, eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat echt... Ja. Ik vind dat ook heel erg. We zijn ook in 2026. We moeten ook voort.
0: Het is dat.
1: En niet iedereen...
0: Ja.
1: Gelukkig denkt niet iedereen gelijk dat ze vroeger dachten. En zijn we toch maar hier voor een betere wereld te maken, vind ik ook toch.
0: Ik las dat zo rond 1200 of zo, dat die Polynesiërs daar zouden aangeland zijn in Nieuw-Zeeland. Dan tegen 1500 was het dan
1: nog.
0: Die een Nederlander.
1: Abel Tasman.
0: Tasman.
1: Ja.
0: En die heeft zijn naam aan die zee gegeven, dan die zeeengte.
1: En ook Nieuw-Zeeland, denk ik. Ik denk dat...
0: Inderdaad. Want het zou komen van Zeeland. Hè?
1: Want die was van Zeeland, Abel Tasman. Dus die heeft dat gewoon Nieuw-Zeeland genoemd.
2: Maar de Nederlanders hebben daar ook van alles gedaan.
1: James Cook. Maar dan, James Cook heeft het dan eigenlijk echt... Zo gezegd, ontdekt.
0: En hij heeft zijn naam dan gegeven aan de vulkaan dan. Hè? Mount Cook? Is
1: dat komt. Ja, maar die noemt eigenlijk...
0: Of?
1: Noemt even de Maori-naam. Ik ben hem nu even kwijt, want mijn mind is blank. Aoraki, denk ik dat hij noemt. Mount Aoraki. Dus elke berg heeft normaal wel zijn Maori-naam. Ja. En de Engelsen hebben gewoon die namen veranderd. Wat ik niet altijd correct vind. Ik vind dat we maar de Maori-namen moeten behouden, want tenslotte waren zij er eerst. En, moeten de Engelsen hun daarom aanpassen, vind ik persoonlijk.
0: Ik heb één woordje hier staan, Aotearoa.
1: Ja, Aotearoa. Aotearoa betekent the land of the long white cloud.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk de inheemse naam voor wat ja. wij Nieuw-Zeeland noemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En zo, nog een woordje?
1: Kiora betekent hallo, of goed gedaan, of... en Haremai is welkom.
0: Okay. Dus er zijn woordjes die door iedereen gezegd worden eigenlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld familie is Fanau. En dat wordt dus ook dat Engels, in het heel groot gebruikt ook. Eens dat je tot een community behoort, ben je eigenlijk ook wel... Zeker bij Maori ben je ook deel van de Fanau.
0: Ja. Je hebt me ook gezegd dat de Maori dat die ondertussen een heel vermengde ja. Is met...
1: Ja, er is ondertussen, denk ik, dus, misschien... Ik heb ergens gelezen dat er zelfs geen volledig 1% volledig Maori ja. niet meer is. Dat het zo over de eeuwen heen... Gewoon ja. gemixt is.
0: Ik vind dat er rap gegaan, hè? 150 jaar of 200 jaar. Ja,
2: dus. Ja, misschien dan ook met misbruik daarbij ja. of zo.
1: Ja, ja. Er is wel van alles gebeurd, maar niet zo erg als gelijk in Australië, waar ze de Aboriginals echt weghalen uit gezinnen. Denk ik niet, dat heb ik toch nog niet echt gelezen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, maar misschien is het wel gebeurd voor sommige mensen ja. Of sommige families. Dat ja. weet ik ook niet natuurlijk.
2: Ja, het is een complexe geschiedenis dus natuurlijk. Hè. En
1: heel
2: eigenlijk
1: complex.
2: Ook heel anders dan die van Antwerpen en België. Want ja, wij denken, ze spreken daar Engels, het zal niet veel verschillend zijn van ons. Maar het is eigenlijk heel anders. Hè.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, het is gewoon een heel andere cultuur. Mensen zijn ook gewoon veel opener, veel gastvrijer. Veel vriendelijker, ik vind. Elke keer als ik in Antwerpen terugkom, betrap ik mij erop dat ik denk, man, de mensen zijn hier onvriendelijk en onbeleefd.
2: Ik zeg, je bent nu 9 weken hier, voel je je dan intussen ook een beetje gemigreerd opnieuw? Of hoe is dat gevoel?
1: Nee, dat is een beetje schrik, dat is een echt bange hart. Zo. Dat voelt allemaal zo familiaal aan. Uh-huh. En dan denk ik zo van... Is Nieuw-Zeeland allemaal een beetje een droom geweest? Of ja. is dit niet echt? Ik vind dat een heel raar gevoel, want dit voelt... Ja, ik ben hier grootgebracht.
0: Tuurlijk.
1: Ik was
0: 4, 8
1: jaar, als ik echt midden in de stad woonde, mm-hmm. in jouw huis. Mm-hmm. ik vind dat heel gek voor hier rondhangen, want dat voelt ook heel gewoon. Maar elke hoek heeft voor mij ook wel herinneringen, goede en slechte.
0: Ja.
1: Dus...
0: Ja.
1: Vind ik dat fijn? Niet altijd. Ik vind dat niet echt en altijd een heel fijn gevoel. Ja. Ik voel mij eigenlijk wel meer thuis en verbonden met Nieuw-Zeeland dan dat ik mij mee aan het woord
2: heb. Als je daar al 20 jaar woont.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk zo, als je even op reis bent en je komt terug hier, is altijd een beetje een bevreemdend gevoel.
0: Ja.
2: Maar ja, je bent 20 jaar veel weg geweest. Ik weet niet of je hier tijdens die 20 jaar nog...
1: In totaal 4 keer, denk ik. Ja. Dit is misschien mijn 5e keer dat ik ben teruggekomen.
2: Maar nooit lang?
1: Altijd zomaar, 6 weken of 8 weken.
0: Ja.
1: Een keer voor een operatie. Maar niet echt zomaar voor vakantie, want voor mij voelt dit ook niet als vakantie aan.
2: Ja,
1: het is een beetje, als ik hier kom, zo gauw ik land in Europa...
0: Familiebezoek.
1: Is er een heel zwaar gevoel op mijn schouder.
0: Ja, ja,
1: en ik kom aan in Nieuw-Zeeland en dat wordt er precies gewoon allemaal afgegooid. Die zeggen ook, als je je paspoort afgeeft, die zeggen, welcome home.
0: Ja.
1: Een heel groot verschil. Dan als je hier komt en bekeken wordt door de douane van, wat kom jij hier doen?
0: Ja, jij komt eigenlijk uit een nest dat heel verstrengeld was met onze geschiedenis. Uw papa, die was heel hard bezig met dansen.
1: Ja, was ook een historicus ook.
0: Volksdansen, historicus, voilà.
1: Een stadsgids, hij gaf...
0: Ja, dus hij was heel verknocht aan Antwerpen. Hè?
1: Ja, ook geboren hier op de kaai hier... is dat ook nog Ernest van Dijk? Ik weet het niet. Een beetje meer tegen het zuiden. Dat gebouw met die twee ronde torens. Daar is mijn vader geboren op de benedenverdieping. Dus die is echt op de kaaien geboren.
0: De senior.
1: Die is echt een senior.
0: Zijn ouders waren ook Antwerpenaren.
1: Alle twee, ja.
0: Renaat van Kranenbroek.
1: Ja.
0: Die was ook bevriend met Wannes van de Velde.
1: Ja, wij noemden die een onkel Wim, omdat die was eigenlijk de buurjongen van mijn moeder. En die woonde in de Zirkstraat. En dat was mijn moeder haar eerste vriendje. Mm-hmm. Dus, en die kwam als jonge man kwam die gewoon heel veel thuis bij ons. En ik noemde die gewoon onkel Wim. Dus voor mij was dat gewoon mijn onkel.
0: Ja. Kunnen we u overtuigen van de rijkdom van Antwerpen? Als we, ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Want dat heb
1: jij toch gedaan,
0: hier in Antwerpen.
1: Dat doe ik nog altijd, want het is heel gek als ik op een fietsje spring. Want, by the way, ik vind dat velo-systeem geweldig. ga ik ook altijd helemaal rond op mijn fietsje cruisen. En dat vind ik echt wel geweldig. Dat warmt mijn hartje wel. Als ik hier ben, dat is... Dat is ook alleen voor dat alleen zou ik eigenlijk al naar Antwerpen gewoon even terugkomen. Ja. Maar dat is dan voor rond jouw huis te fietsen. Ja. In de sfeer daar toch voelen. Want daar ben ik tot van mijn 7 jaar, of van mijn 8 jaar tot mijn 18 heb ik daar ook gewoond. En dan later terug weer even als mijn kinderen klein waren. Dus
0: We zullen even verdwalen dan in de straat van Antwerpen. Je hebt er nog een paar dagen verdwalen voor u. En dan vlieg jij terug. Hè?
1: Ja, en dinsdag vertrek ik terug. Ja.
0: En daar is het nu...
1: Het is daar nu...
0: Al laat in de namiddag of zo? Of
1: nee, niet? Het is daar nu 9 uur 's avonds.
0: Ja, oké. Wannes van de Velde, ook een beetje voor uw papa Renaat.
1: Ja. Heel
0: die voor mij ook
1: en voor mijn mama
0: geweldig
1: ook.
0: Tot mijn verbeelding spreekt met alles wat hij gedaan heeft. En uw zus, Katrien, die ik nog altijd tegenkom in de volkdansgroep met Lange Wapper. Dus dat is ook een beetje iets dat heel fijn samenkomt voor ons. Dat vind ik heel fijn. Hier is Wannes van de Velde.
2: Onkel Wim.
3: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke niet

We vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe we noemen en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus.

de verdwalende klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse waar. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren, en laat deze nachten nooit een einde zijn. Ik wil

0: Buurmankaas.
1: Zo. Heel mooi. Ja. Ook dus voor mijn moeken, want dit zong ze ook altijd heel uit volle borst mee. En mijn vader heeft hier eigenlijk ook een dansje op gemaakt. Dus ja. Ja. Heel toepasselijk.
2: Wat dat nog altijd gedanst wordt, hè?
1: Ja. Ik dacht eventjes dat het de lichtjes van de Schelde waren, maar het is eigenlijk dit.
2: Het was eigenlijk verkeerd.
1: Ik had nog
2: wat muziek opgezocht over Nieuw-Zeeland. Daar is ook die een band, Crowded House. Dat heeft ons ook...
1: Maar die zijn eigenlijk ook een beetje Australisch. Ik weet niet.
2: Ah, zo.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet echt, want dat zijn, denk ik, de gebroeders Niels. Nee, Fins. Fins zijn... Kiwi, mm-hmm. Maar die hebben altijd in Australië gewoond.
2: Ah,
1: dus
2: zo,
1: ik weet niet of dat ik die... Ja. Ik reken die niet echt als Kiwi.
3: Ja.
1: Kiwi.
3: Ja. Ja. Het zijn expats, Stef.
1: Ja.
3: Expats. Ja. En zo is de cirkel rond.
1: Ja.
2: Ik wil er nog even zijn, kinderen. Dus misschien als jij straks aankomt daar... Auckland zal het zijn?
1: Ja, ik vlieg op Auckland.
2: Dus Singapore, van hier naar Singapore en dan...
1: Singapore, 5 uur rusten. Maar er is een zwembad op het dak van de luchthaven.
2: Ah,
1: en daar kun je dan gaan zwemmen.
2: Oh,
1: dus dat ga ik dan ook doen, want... Dat ik me even kan verfrissen en eventjes ontspannen.
2: Ja.
1: En dan spring ik weer 9 uur op een vliegtuig.
2: 9 uur nog van Singapore?
1: Dus eerst 13:30 naar Singapore van Parijs. En dan nog eens 9 uur van Singapore naar Auckland.
2: Ja.
1: En dan nog 2 uur rijden met de auto.
2: En dan komt een Dirk u ophalen?
1: Dirk komt mij ophalen, ja. Die staat te wachten op mij. Ja. En ik denk dat hij niet kan wachten, want die is zeker aan het luisteren.
2: Ach,
1: die kan niet wachten dat ik thuis ben. Want Nieuw-Zeeland is ook wel echt mijn thuis.
2: Ja. En dan gaat het misschien in de nofse... Ja, waarschijnlijk wat jetlag en dan...
1: De volgende dag ga ik al terug beginnen werken.
2: Al zo?
1: Ja, ik ga gewoon al terug naar mijn galerij. Ik heb ook al mijn vrienden niet gezien. Al de mensen die ik daar heel graag zie. Nee, ik kom eraan om 2 uur 's nachts.
2: Mm-hmm.
1: Dus 2 uur in de dag bedoel ik. En dan ga ik rijk naar huis. En dan ga ik zo lang mogelijk proberen op te blijven om die jetlag tegen te houden. En dan vlieg ik terug. Dan vlieg ik er terug in. Ja. Begin ik terug te naaien en mijn creaties te verkopen.
2: Ja, ja. Ja. Dat is enkel in Nieuw-Zeeland dat je die verkoopt. Of kunnen mensen hier van hier ook... Zullen we eens reclame maken voor je website of zo?
1: Ik heb niet echt een website. Ik ben meer op Facebook onder Mozart Raglan.
2: Mozart.
1: M-O-Z-A. A-R-T.
2: Mozart.
1: En dan Raglan.
2: Zou dat muggenkunst willen zeggen?
1: Mozaïek. Want ik ben eigenlijk naar Ginder gegaan en dan deed ik mozaïekcursussen hier. En ik heb dat daar in het begin ook gedaan.
2: Ah,
1: mozaïek met steentjes. En ze vroegen mij ook direct of ik daar les wou ingeven.

0: Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
1: Ik kan niet bedenken, want het is nog 32 seconden.

mijn beste vrienden, mijn lieve vage kennissen. Alles goed met jullie? U luistert naar Lokaal Metaal op Radio Centraal. Maar vandaag gaan we, mondiaal. Want er zijn nog 8 ploegen in het WK. 8 landen, met elk ook hun eigen metalgeschiedenis. Ik ga ze u laten horen in de volgorde dat u ze kan horen. U de matchen ook kan zien. En we zijn inderdaad begonnen met Frankrijk. Dat was Les Jardins de Minuit van Alceste. Toch wel een van mijn persoonlijke favoriete bands. Niet per se Franse, maar gewoon in het algemeen. Fantastische band, live ook zeker de moeite. Zijn er nog andere bands dat ik had kunnen spelen voor Frankrijk? Uiteraard, je hebt Gojira, je hebt Landmarks. Wat had ik nog allemaal opgezien? Nog een hele hoop, maar ik denk, Gojira zal voor het grote publiek wel het bekendste zijn, denk ik. Zeker sinds hun passage op de Olympische Spelen, waar zij met Zaira, Zaira, Zaira heel de scène in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig, totaal ook onverwacht. Ik vond dat zalig. Maar goed, tegen wie moeten zij spelen? Zij moeten tegen Marokko spelen. Nu, je zou inderdaad denken, zo een moslimland of een Noord-Afrikaans land niet echt een grote metalgeschiedenis heeft, maar toch zijn er toch enkele bands die u zouden kunnen verrassen, waaronder deze Sakadoja. Dit is Victim's History.

Passé. Dus dat was inderdaad Sacagawea. Nu, als je er een beetje over de Marokkaanse metal gaat zien of zoeken, merk je een heel grote geschiedenis van toch ook wel black metal en ook wel thrash metal met bands als Trilogy, Vicious Vision, Ship of Wisdom, Into the Ever Night. Bands genoeg om toch ook eens een totaal ander land op uw metalkaart te zetten. Altijd wel leuk. Dus die match wordt morgen gespeeld om 10 uur. Of dat Marokko nu gaat winnen of verliezen, het gaat wel een woelige nacht worden daar in Borgerhout, denk ik. Maar even goed. Na zijn vorige match kwam ik net terug van de Trix. Ik was daar naar Sun gaan kijken en ik was over de Turnhoutse baan aan het wandelen naar huis. En ik was gewoon een cafeetje binnengewandeld voor te kijken hoeveel dat was, want ik had zelfs niet door dat Marokko aan het spelen was. En ik heb daar toch een half uur gezeten tussen de vriendelijkste mensen van heel de wereld. Ik heb daar nog een theetje gekregen en alles erop en eraan. Die waren gewoon eens blij dat er iemand geïnteresseerd was in de Marokkaanse ploeg. Sterke ploeg ook, hè? Zeker weten. Ik denk dat dat wel eens een heel spannende match kan worden morgen. Maar goed, dan is het over morgen. En dan is het aan Spanje.

nog aan een ander land, maar daar komen we subiet nog aan. Nu ook, Spanje heeft een niet al te rijke metalgeschiedenis, alhoewel, er bestaan toch wel een hele hoop Spaanse metalbands. Maar na wat opzoekingswerk blijkt deze toch de grootste te zijn. Als we afgaan op de luisteraars op Spotify natuurlijk. Deze is Mago Deos met Molinos de Viento.

Spaanse volk met wat metalmuziek. Als ze hier dat kunnen, dan kunnen de Spanjaarden dat toch ook zeker? Kom aan. Nu, er zijn uiteraard nog wel meerdere Spaanse bands, zoals heavy metal iconen Barón Rojo, maar ook Tierra Santa en Warcry. Maar ook in een thrash en groove metal, de Angelus Apatrida, die daar, als ik mij niet vergis, binnen 2 weken in de kit staan. Die zijn wel leuk. Ik heb die eens op een festival in Nederland gezien, dat is wel oké. En ja, bands gelijk Hemorrhage uit Madrid bijvoorbeeld, of Volst uit Madrid ook. Allemaal voorbeelden van Spaanse bands die je eens moet opzoeken. Zeker voordat zij ingemaakt worden door zo'n klein maar dapper landje dat zich tegen het grote Amerika een dikke vuist en een dikke fuck you heeft gedaan en een mooi dansje op YMCA in de kleedkamer heeft gedaan. Ja, dat gaat plezant worden den vrijdag, denk ik. Ik denk dat heel België om 9 uur gewoon plat gaat liggen. Alle straten gaan zijn zoals de titel van dit nummer. Dit is Doodskalm. Van wie je doodt.

het kalm, zo zal het zijn in alle straten in België. Laten we gewoon hopen dat onze brave duiveltjes zich niet zo gaan dragen op het veld, want dan worden ze gewoon platgewalst door die dekselse Spanjaarden. Moet ik nog andere Belgische bands opnoemen? Ik denk als je al langer naar dit programma luistert, dan denk ik dat je dat toch al wel wat kent, hè. Waarschijnlijk speelt je ook een paar, wie weet. We gaan gewoon verder naar toch wel een ander groot metalland, alhoewel land. Eigenlijk heel de Scandinavische wereld staat wel bekend om voornamelijk hun black metal, alleen extremere metal. En Noorwegen is daar zeker geen klein kindje in, want er komen echt grote bands, à la Dimmu Borgir. Mayhem is ook Noors, Kvelertak, Enslaved, Satyricon, Darkthrone, dat zijn toch allemaal wel grote namen, toch zeker in de black metal. Kvelertak is nou niet het black, maar die is wel kei plezant. Ik vind die toch plezant. Zeker nu dat die een oude zanger is, die nieuwe zanger is eigenlijk pakken beter. Ik ben even zijn naam kwijt, ik kan het zoiets wel opzoeken, maar die nieuwe zanger is wel pakken beter. Zeker die hun laatste show in Trix was echt geweldig. Ik heb ze 2 keer gezien, ook als voorprogramma van Metallica in het Sportpaleis, en dat was van met die naal op zijn kop. Maar ja, is wat. Ik wil er tak ook, dus absoluut aanrader. Enslaved is ook een van mijn favoriete bands die dat zo Viking metal, maar dan progressiever maken, niet zoals Godverdomme, denk ik, heb ik nu een naam kwijt. Alleen dan met die andere grote mannen in die Viking. Godverdomme. Zwat. Ik heb gekozen voor nog een andere Noorse band, ook wel een fantastische band, vind ik zelf. Ik ga niet proberen de titel uit te spreken, alhoewel. I Trollskog varen wild, dit is Ulver.

Over een band dat toch als black metal band begonnen is in de jaren 90, 94. Dus toch ook al wel even bezig. Hè. Absoluut aanrader. Eigenlijk veel Noorse bands, zoals ik al er juist heb gezegd. En de band waar ik niet kan opkomen, waren de Zweden van Amon Amarth. Ja, ze. Dan vind ik Enslaved toch wel een pakje beter, om eerlijk te zijn. Maar is wat. Dus als we kijken naar de bakermat, als je dat zo kunt zeggen, van de extreme metal, Scandinavië, Noorwegen, Finland, hè, maar dus Noorwegen, zij moeten het opnemen tegen de bakermat van de heavy metal, Engeland. Daar waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Toen een zeer onvoorzichtige jongeman een stopje van zijn vinger verloor, er een extra dingetje heeft opgezet en zo anders gitaar moest leren spelen. Een man, de band heeft gestart met een man die later een vleermuis de kop zou afbijten tijdens een live optreden. De startplaats van Eddie Diet van Maiden, van Sabbath, uiteraard. Maar ook, ja, er is zelfs een heel genre naar dat land vernoemd, de New Wave of British Heavy Metal. En dan heb ik toch gekozen voor een van mijn favorieten uit die New Wave of British Heavy Metal. Staan deze zomer ook op Alcatraz, waar ik jammer genoeg zelf niet kan bij zijn, want ik ben super grote fan van deze band. Ik zou ze toch heel graag nog eens live willen zien, want ze bestaan toch ook al wel even. Alleen Maiden is nu 50 jaar aan het vieren en ik denk dat deze Saxon dat toch ook binnenkort zou kunnen doen. Dit is een live versie van het Wacken. Even zien, Wacken, hoeveel? Wacken 2014, toen waren ze 40 jaar, dus ze zijn nu al 52 jaar. Dus ja, het is toch al wel even. Dit is Princess of the Night.

Princess of the Night, fantastisch nummer. Ja, ik zeg gewoon over een trein dat de post komt brengen, hoe zalig is dat? Dus ja, Noorwegen en Engeland, ook wel interessant, denk ik. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal interessante matchen. Buiten, alleen mijn ogen, de laatste waar we nu over gaan praten, maar de drie eerste gaan toch vonken geven, denk ik. Nu, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Ik heb het zelf niet gezien, de match van Argentinië gisteren. Tegen Egypte. Ja, toch, hè? Nee, jawel, ik weet het al niet meer. Zie, zo vergeetachtig ben ik. Ik heb het enkel beluisterd, maar dat ze 2-0 achterstaan. Het was wel Egypte. Dat ze 2-0 achterstaan in het laatste kwartier, toen nog eens even drie keer binnenknallen. Dus ja, Argentinië staat hier wel zeker, zeker beloond. Allee, toch wel zeker verdiend, ik zal het zo zeggen. Nu, heeft Argentinië ook een metalgeschiedenis? Goh, ja. Ze hebben een grote heavy metal band. Dat al in 87 is ontstaan. Die hebben ze biedt gaan opzetten, Rata Blanca. Maar je hebt ook nog groove metal bands, gelijk Animal, Hermetica, heb je ook nog. Alma Fuerte is ook een band in die stijl, heavy metal met Argentijnse volk mengt. Malon. Heb je nog, also, ik ben het ook gewoon maar aan het aflezen, nou, zo goed ken ik het allemaal niet. Ik geef dat eerlijk toe. Maar in ieder geval, deze Rata Blanca is wel een hele leuke, vind ik. Toch zeker, alleen in de heavy metal zo wat meer. Deze is La Leyenda del Ade y el Mago.

had u gezegd, hè, slecht is dat niet, dat is plezant. Zo'n beetje van die old school heavy metal. Die Dekselse Argentijnen moeten het opnemen tegen die Zwitsers daar toch. Stel je voor dat Zwitserland die verslaagt, zou wel cool zijn. Dan moeten wij daar tegen, denk ik. Dus wat, in ieder geval, wij gaan winnen. Maar dus je hebt nog een Zwitserse band te goed. Daar had ik ook wel een paar keuzes. Ik had kunnen gaan voor Eluvaiti. Ik had kunnen gaan voor Celtic Frost of Crocus. Maar nee, ik ben gegaan voor mijn favoriete band. Ze staan op mijn arm getatoeëerd, dus ik kon niet anders. Deze gewoon even keihard genieten. Deze is Seal and Order.

autour de chez moi. Il y a les Japonais.

Oh.

luistert nog steeds naar Radio Centraal. Tot middernacht, Tabasco, televisie. En we begonnen met bijzonder optimistische klanken. Blijf luisteren.

Hallo. Zo, het is 3:10 en het golfbed gaat zo beginnen. Welkom in het golfbed, tot 4:00. Ik vond de jingle niet, ik was wel een keer op tijd, maar toch iets te laat gestart. Vandaag gaan we het hebben over Lowrider Soul. Een beweging in de jaren 70, we gaan vooral terug in de tijd. Voor het komende uur. En ik ga je wat meer vertellen over de Chicano's in de jaren 70. Maar eerst luisteren we naar Amanita. En dit zijn Duitsers. Werd enkele jaren geleden opnieuw uitgebracht op Soundwave Records. Soundwave Sounds. Maar oorspronkelijk uit 1978.

We horen... Sol y Sombra van Aminata. Amanita uit 1978. Die heb ik gewoon even opgezet als introductie. Maar we gaan verder met een beetje Lowrider Soul. Wat sommigen doen denken aan auto's. Of synoniem voor rap, muziek. Maar de Chicano's in de Verenigde Staten in de jaren 70. En Chicano's zijn eigenlijk ingeweken Mexicanen in de Verenigde Staten. Ja, die, een deel ervan, toch heel wat mensen die... Die hielden van lekker zeemzoete soulmuziek. Waaronder deze. Van Jay Strongman. Night Owl.

Lowriders Knows Every Street. Dat zong War in hun nummer Lowrider 1975. Een soort van hymne aan de getunede auto's van Oost- en Zuid-Centraal Los Angeles, waarvan de vering was verlaagd zodat ze langzaam en laag konden rijden. En later speelden Lowriders een prominente rol in films over de zwarte gemeenschap van LA, zoals Boys in the Hood, maar denk ook aan muziekvideo's van Snoop Dogg en Dr. Dre en al die mannen. Waarbij dan zo de camera liefdevol langs de getunede lekkende hydraulische systemen gleed die de auto's lieten stuiteren. Maar de Lowrider werd eigenlijk uitgevonden door de Mexicaanse-Amerikaanse Chicano-gemeenschap, dus die Mexicanen die ingeweken waren, van LA na de Tweede Wereldoorlog. En hun bestuurders luisterden niet naar rap, uiteraard, was het een beetje te vroeg voor, maar naar Lowrider Soul. Een soort elegische R&B-nummers die nog steeds hun favoriete soundtracks zijn om mee te cruisen. Dus eigenlijk echt gewoon oude R&B-nummers, vaak B-kantjes. Een mooi paradox. En, ja, liefdesballades zijn niet wat je zou verwachten van deze vaak extreem macho bestuurders. Want ja, die jongens die zien er vaak stoer uit. Nogal gehard door het leven op straat en in de gevangenis. Maar ze stonden ook bekend om hun romantische aard. En de gevierde Chicano dichter en auteur Luis J. Rodriguez, die opgroeide met het bouwen en besturen van lowriders, die zei, ik denk dat velen van ons vasthielden aan de illusie van familie en een thuis, omdat ze geen goede familie of huizen hadden. Dus die oude R&B-nummers die spraken hen heel diep van binnen aan. En voilà, daarmee gaan we naar het volgende nummer en die heet Southside Story van de Siberians.

Deze opmerkelijke subcultuur van automuziek beleeft momenteel een opleving. In oktober 2023 schrapte de Californische staatsvergadering alle resterende wetten die lowriders verboden. En deze wetten bestonden al decennia en gaven de politie de bevoegdheid om bestuurders te beboeten, rijbewijzen in te trekken en zelfs hun auto's in beslag te nemen. De anti-lowrider-wetten, zoals het heet, varieerden van wetten die verboden dat een auto te laag zou zijn, tot anti-cruising-regels, meermaals gedefinieerd langs dezelfde plekken waar die mensen reden. De eerste van deze wetten werden aangenomen in 1958 en later aangescherpt in de late jaren 80. De politie van Los Angeles beschouwde lowriders als voertuigen bestuurd door bendeleden en drugsdealers. De Chicano-gemeenschap protesteerde dat de wetten bedoeld waren om hem te intimideren, terwijl ze gewoon genoten van het cruisen en het luisteren naar oldies. Zoals je net hebt gehoord, het zijn echt zeemzoete, zachte liedjes. Dus de ironie is wel degelijk daar. We gaan voort met Brendan Wood's 18 Best, Me and You.

als zwarte muziek, zoals velen weten. Maar de Chicano-gemeenschap die omarmde het echt. Sommige van hun bands en DJ's hielden elementen van soul levend die in de zwarte gemeenschap over het hoofd werden gezien toen soul overging in funk en R&B. En er is wel degelijk een correlatie tussen de zwarte en de bruine soulcultuur. Een handdruk zou je kunnen zeggen. Dus ja, Lowrider Soul is eigenlijk een grote uiting van samenhorigheid tussen zwarte en bruine mensen. Toch zeker in die tijd ook. De status van Los Angeles halverwege de vorige eeuw was zo een van de meest gesegregeerde steden van de VS, ten westen van de Mississippi. En dat betekende dat de raciale discriminatie, de band, tussen zwarte muzikanten en Chicano's, die werden gesmeden. In de jaren 50 en 60 konden zwarte bands niet meer spelen in de racistische clubs van Hollywood. Dus ja. Daarom. Misschien deze. Haunted by Your Love. Van Leo Vidal. Classic.

Haunted Love, Haunted by Your Love van Leo Vidal. En zoals jullie horen, ja, dus dit is gemaakt in 2025. Met andere woorden, Lowrider Soul is nog steeds alive and kicking. En ik hoorde er ook een heel mooie, wat een heel mooie sample zou kunnen zijn. Een ander Wu-Tang nummer of zo. Nog een bewijs dat Lowrider Soul alive and kicking is, is deze uit Helsinki, Finland, van zanger Bobby Oroza. We gaan eens luisteren.

Yes, we hoorden zo net Pratt & Moody met Last, Last, Last. En daarvoor was het dan This Love van Babi Oroza, de man uit Finland die doorbrak met een singeltje dat opgepikt werd door, wie was het ook weer? Mayor Hawthorne, of course. En dat dan opnieuw werd uitgebracht op Big Crown en zo zijn grote doorbraak kende. Hoewel ik van Bobby niet meer veel heb gehoord. En zo net Last Last Last van Pratt & Moody dus. Die ook werd uitgebracht op het originele label van Pratt & Moody uit Helsinki, Finland. Daar groeit iets. De volgende. Het Sincerely Yours, een instrumental. T. Sincere's uit LA.

Sincere's. Sincerely Yours. Het nummer heet What's His Name. Het is een volledig instrumentele plaats. En wordt geleid door Joey Quinones, de zanger en de pianist van de band, die dat dankzij zijn vader eigenlijk helemaal verkocht geraakt aan het genre. Zijn vader nam hem heel vaak mee naar drive-by shows in het zuiden van Californië. Ik neem aan dat het dat shows waren waar je gewoon met de auto naartoe reed en niet eens uit je auto moest stappen. Zoals het er wel vaker aan toe gaat in de Verenigde Staten. Lekker lui. En het is een achtkoppige band die we hebben horen. Uit de so-called soulies scene. Een kleine fun fact. Ze zetten T bij hun naam als een soort van tribute aan de oude Chicano bands die dat ook heel vaak deden. En het album is uit 2025. Next is Duran Jones and the Indications. Misschien wel de bekendste hedendaagse soulband die wel eens uitstapjes maken naar de lowrider soul scene. Stonden een aantal maanden geleden in AB en was wel echt zeer de moeite. Ik dacht eigenlijk toen dat die in de club boven zouden spelen, omdat ik dacht van ja, dat is niet zo'n bekende band. Maar ik was mis. Dat was echt in de grote zaal met heel veel mensen. En we gaan luisteren naar American Love Call. Het album American Love Call en het nummer heet Don't You Know.

I Can't Feel van Los Yesterdays van het album Frozen in Time uit 2024, uitgebracht op het label Now Again. Uit LA, wie had dat gedacht? We gaan voort met The Altons uit Maywood, Southeast LA. Ik kwam de eerste keer uit op volume 1 van het compilatiealbum T Sacred Souls en T Sincere's. Zeker checken. We horen hier Engelse vocals en Spaanse.

Dit waren The Eltons, Tangled Up in You, van het album Heartache in Room 14. Dus de laatste 4, 5 nummers waren eigenlijk allemaal nummers gemaakt na 2019. En het is duidelijk dat ze zich heel trouw blijven aan de sound uit de jaren 70 en vooral echt de analoge geluiden. Maar in een nieuw jasje steken, of niet? Zo ook deze dame, Vicky Tafoya. Zij. Van haar gaan we nu luisteren naar Love Don't Treat You Fair, een doo-wop soul ballad. Ze zong al in de jaren 80 voor groepen zoals Doo-Wop Society of Southern California. En had een eigen groep, The Big Beats, Vicky Tafoya.

Deze laatste die we hoorden was Here to Stay van Jalen Ngonda. Titeltrack ook, die we net hoorden. Dus het album heet hetzelfde. Ja, hij is de nieuwste lid van de Daptone family. Die sommigen zullen kennen van Sharon Jones in de Daptones bijvoorbeeld. Of Charles Barkley, The Frighteners. Heel wat coole artiesten. Op het label, dat eigenlijk nog maar een klein 20 jaar geleden is opgericht. En ja, trouw blijft aan die oude soul. Die geluiden lekker analoog. Lekker warm, zeemzoet. Beetje triestig met momenten. En voilà, we zijn aan het einde gekomen van deze show, van het Golfbed. Met een kleine focus op Lowrider Soul. We zijn begonnen met wat gouden oude, oldies eigenlijk, bekantjes van obscure soulplaten.

nummertje of twee spelen, zodat zij gemakkelijker kunnen transitionen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Woordensmid. Geniet ervan.

zo wat de microfoon is gekanteld. De low-tank touch. Hallo, hallo, welkom, welkom. Come on, Tom, en ik heb een kaskan voor jullie een leuk nummertje brengen. Zo, geniet ervan.

0: je hoort het, bitch.
1: Mensen die zijn boos wanneer je boven zit.
0: Dat omdat ik woorden spit. Ik ben de woordensmid.
1: Smit als Smith & Wesson.
0: Lyrics en mijn weapon.
1: De teksten terroristen.

0: Ja, dat was de woordensmid dat ik hier klaar heb staan voor jullie. We zijn hier bijna, we gaan bijna de switch doen hoor, mannen. Maar het gaat hier, ik ben jullie gewoon aan het easen. Ik ben jullie een beetje aan het voorbereiden, een beetje een appetizer voor wat er aan staat te komen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Pombak. Geniet ervan.
1: Ja, ja, ja. Check it, is een pan, een TWAN. Je weet, ik ben nu wel echt zeker, ben.

man, ben bezig met mijn lied. Alles draait die bom, maar mijn steek die moet een ton zijn. Wil drippen net de ocean en ga lachen als een dolfijn. Dames spreekt me aan, zeg me, ben je de van de holwe? En ik zeg er nu wel niet, maar ze vond me oudje dolfijn. Ik laat het regenen op zondag, fuck dat. Ik heb zelfs money in mijn pombak. Ik laat het regenen op zondag, fuck dat. Ik heb zelfs money in mijn pombak.

Bookie Town programma, welkom, welkom. Bookie Town programma, een keer in de twee weken met een freestyle show. Hip-hop finals, B-Bookie Town. Bookie Town programma, laten we.

af te wachten. Ik neem de trein en ik kijk naar. We wachten en we luisteren de binnenkant. We bekijken het van alle kanten. We zien een laten bezinnen, we zingen als de noten heen.

heden. Probeer het bij te leggen met het verleden. Hoe kan het nog? Wat zijn de woorden, wat de waarde? Ik heb ze wel verworpen, ik garandeer dat dat iets is. Wat had ik dan gedacht dat het kon zijn? Ik garandeer dat het iets is. Wat had ik dan gedacht dat het kon zijn?

buik. Maar maken het blijft allemaal toch serieus. Al zit er weer aan het lachen met een dit dat. De wat kunnen weten komen, ik had verwachten. Ik kan niet meer zien, nee. Ik ben verblind door de pijn, hoe kan ik zijn? Ik ben mezelf toch gaan vinden, ik vind het fijn. Ik vind het fijn. De ene zegt van zus en zo, zo is zo. De ene voor de ander gaat niet meer, niet nou. Ik wil wat meer, ik wil niet minder, wil niet elke keer dezelfde dingen aan mijn koppenhoofd. Ik verzorg de pijn met de pijn. Rappetank uit de pijn. Ik wil het allemaal, ik wil het in mijn zakken steken om te delen. In stukken breken, zoals de taart neemt. Check it out.

anders veranderen. En moeten we dezelfde de richting uitgaan. Nu zijn op de feiten gedrukt, maar ze zien nog steeds in de wolken met de in het zand of wat. Als ik wist wat ik wou, als ik wist wat er was, als het anders kon zijn. Is het nog begin tot het eind, is het nog wel fijn, is het nog wel het een of het ander? Ik weet niet meer zeker, dus ik kijk naar het verleden. Ik rot de dobbelstenen rollen, ik vergeef mezelf tot te kunnen bezinnen en ik zing nog steeds. Hoe kan het, hoe is het, wat zijn alle opties dan? Met z'n allen in dezelfde richting.

0: is wat ze zeggen.
1: Ik kijk naar het nieuws en begin me af te vragen. Zijn dat echt wel feiten? De waarden die zijn toch vervlogen. Wat is de reden dat je het allemaal wel voorgeformuleerd hebt?

begrijp tussen vorige koude en meningen die daarin aan een stoppen kop wordt gedouwd, nee. En kun je nou een tijd nog eens nemen om te kijken naar de omgeving en wat ze zeggen, wat. Ik zet me neer en ik neem de tijd analyseren. Ik wil het weten, de reden van dat vorige koude leven. Ik wil kunnen begrijpen, begrijp helemaal niks meer van.

where they want to dip and keep walking in circles. Als ik mijn rondjes loop en in mijn hoofd, als ik mijn kikker ga gaan doven van het vuur, als ik mijn eigen mag gaan vinden in het laatste uren van het moment dat ik mijn eigen nog rondjes blijf lopen in mijn hoofd, dat ik kan weten wat ik wil zijn, dat ik verdoof, dat ik wat kan gaan uitgeten, putten en slapen met het gevoel dat ik voldoening heb van een dag, dat ik kan weten wat de morgen mij kan brengen.

0: Are we on the air? We on the air?
1: Play that beat.

wil het allemaal te weten komen, dus ik steek het in een search engine. Ik stel de vraag, kijk naar de woordenschat. Ik wil het allemaal kunnen verwoorden, maar soms schieten woorden tekort. Op zoek naar een gevoel, wetend wat ik wil doen. Hoe? Stel de vraag en hou hem vast.

water. Spreken als een spraakwater. Spreken, spreken niet als spraakwater. Met de daden in de. Met de daden in de. Met de daden.

0: fam, ik wil je hangen toch? Ik wil alleen manifesten met de beste en ik wil echt een opgevoed zijn, hè. Alsjeblieft, niet te veel morsen. En ik kwam in de clip met een nice shirt, goeie broek en kapoef. De ene om mijn teef een bier op mijn vloei. En daarna was een saffe dat me zei van allee.
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. What I use in a battle for the mind. Hit

de O. Ja, in je naar gekot. Ja, ik vind het toch wel spuiten, zeg ik even mijn jas, want ik zeg jou bro, die is pas echt fucked up. Helemaal vuil, helemaal niet proper, ik zeg oplossingen bijna niet gevonden. Een pakje water hier en daar neergezet en dan moest ik even door, dan heb ik een weg. Weg is weg, weggerept, weggesneld en gegeven, gesnapt.

engere gehad. Yo, ik moet er hier ergens af, maar ik weet niet exact jou den haalt, dus ik ga voor random, ik kom maar om het even leven. Ik kon er een pakje weten. Dit is al overal, is toch een café of niet? Met mijn strak pak, tweede haas. Dat kan nieuw, maar dan juist het was. Dan weet ik zeker wie dat ik was. Zat lap eerste klas. Ik ging de nacht en af te stappen. Trap

werd geschreven. Laat dan weten wat ik overvoel. Ik kan niet weten wat de goden echter wilden. Dus ik vraag mijn eigen nog steeds af aan vriend. Ik wil wel weten wat ze van mij willen verwachten. Maar ik kan er niet aan doen, ik kan niet mee. En met de hele kudde lopen, want ze zeggen zoveel. Wat ik ervan zeker ben, dat het niet oké is. En sommige dingen, dan denk ik van, dat moet, maar dat is niet eens. Dat is niet eens acceptabel. En je verwacht dat ik zo door het leven stap elke dag.

eraan. In het begin zijn, zijn wie ik ben. Bij het beginnen mijn. Een tijd ik door, een tijd ik door, ja. Ik heb het niet meer niet gewoon, ik hoor, ik verloor. Al mijn emoties die zitten in de clinch. Ik wil weten wat het is het begin. Het is een einde, ik wil er herbeginnen, het is fijn man. Ik vraag me af waarom en zus en zo. Ik vraag me af wat vinden andere mensen. Ik heb een mening en sommige mensen hebben ook een mening. Daarover praten waarom die mening is. Niet zozeer over mijn mening, uw mening, wij zijn anders, ik heb gelijk, je hebt gelijk, maar waarom vind je dat daarom? Hoe maak jij iets en waarom doe je dat zo en niet zo? Want kijk, ik doe dat zo en voor mij werkt dat. En wat is de reden dat voor jou werkt? Het is toch het interessantste. Het is toch het interessantste. Ieder man had een man anders op zijn eigen weg. Dit is toch te fijn te kunnen zijn. Niet gelijk, maar toch anders. Maar ergens, ja, toch wel gelijk, sorry.

zeggen kon hoe dat je nu voelt. Wat zit er nog van binnenin? Laat het vliegen en ik geef u de kans. En als je het hoort, ze zet u erover. Neemt een tijd, schrijft een brief. Verwoord het. Want het is niet meer fijn om te zitten met het blijven herblikken op

0: Zijn meneer een ander, man of vrouw, die dacht je eigenlijk gewoon als vriend zijn. Maar ze laten haar niet losgaan, dat is het moment dat je ze moet laten gaan. Spijtig in dat je het zo moet zijn. Wie zijn de kikken, wie zijn de gaan?
1: Plastic man. Give it to them.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12 uur hier in de Ernest van Dijk Kaai. Het is hier Radio Rauw met Nando van den Branden, live vanuit Radio Centraal in de Eter. En ik zit vandaag, zoals gewoonlijk, niet alleen in de studio. Ik ben hier met iemand. Vertel maar.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je zit hier in de studio, mysterieuze man.
1: Je zit hier in de studio met Louis Peters.
0: Ja, en voilà. Ja, stel even kort voor de luisteraars die Louis Peters niet kennen.
1: Yes, voilà, ik ben Louis. Ik ben 24. Ik ben, dat is het minst interessante wapenfeit misschien, maar ik ben werkzaam bij de Vlaamse overheid als een risicobeheerder. Dat is niet waarom ik hier vandaag ben. Ik denk dat ik hier hoofdzakelijk vandaag ben als, om een beetje een woordje te komen spreken over krachtsport, over mijn krachtsport, streetlifting specifiek, maar dat ook een beetje in relatie met activisme en al dat soort overtuigingen en zien waar dat ons naartoe gaat brengen.
0: Ja, bangelijk. En zoals altijd, beste luisteraars, heeft mijn gast twee nummers bij. Drie nummers, mijn excuus. Wow, dat is erg, hè? Mijn eigen programma niet kennen. En het eerste nummer dat je bij hebt, welk nummer is dat?
1: Het eerste nummer is... we gaan heel eclectisch gaan vandaag, volgens mij. Maar het eerste nummer is Canción del Poder Popular. Zal ik er alvast een beetje uitleg bij geven?
0: Als je dat wilt.
1: Canción del Poder Popular is een nummer uit Chili, de vroege jaren 70. En dat eigenlijk een beetje een promotienummer was van het verkiezingsplatform van de socialistische president Salvador Allende. En dat nummer heeft wel een speciaal plekje in mijn hart, om meerdere redenen. Enerzijds heb ik een redelijk persoonlijke band met Chili. Mijn vriendin is zelf van Chileense afkomst, is daar ook opgegroeid. Een van mijn beste vrienden is eveneens afkomstig uit de Chileense diaspora. Ik ben er dit voorjaar ook geweest, prachtig land. Maar ook het nummer zelf doet politiek en emotioneel heel veel met mij, omdat het nog getuigt van een heel strijdvaardig optimisme voor en een heel oprecht geloof in een betere wereld en een omslag naar betere tijden, die natuurlijk heel bitter is verlopen door de staatsgreep, de CIA, door de VS-gesteunde dictatuur die daarna is geïnstalleerd. En daarom is dat een nummer dat voor mij een heel diepe emotionele impact heeft. En mij ook, denk ik, zoals veel anderen nog een beetje doet durven hopen naar geloof in betere tijden.
0: Heel mooi. En ik heb gezien, toen je het nummer had doorgestuurd naar mij, dat er verschillende versies waren van verschillende artiesten.
1: Klopt.
0: Waarom? En deze is van Inti Illimani.
1: Inti Illimani, klopt.
0: En waarom die versie?
1: Wel, Inti Illimani is een heel bekende folkgroep uit Chili, die heel veel van dit soort nummers heeft gemaakt. Ook nummers die een minder politieke inslag hebben, maar ik ben wel een enorme fan van hun sound, van het Chileense volk in het algemeen. En ik heb specifiek de link naar u doorgestuurd van de renditie van het nummer die ik echt het allermooiste vind. Dus voilà.
0: Alright, dan is het genoeg gesproken en tijd voor de luisteraars om miskennis te maken met dat nummer, hè?
1: Yes.
0: Alright, hier is hij. Canción del Poder Popular. Klopt, hè?
1: Yes, sir.
0: Yes, alright.

0: Hallo beste luisteraars, wij zijn terug hier in de studio. Ik ben hier met Louis Peters. Louis, jij had verteld dat jij een streetlifter bent.
1: Ja, ja.
0: Wat is streetlifting?
1: Ja, dat is een vraag die ik vaak heel verschrikkelijk vind, omdat het effectief zo'n niche is dat ik het mij altijd als een sukkel voel als ik het moet uitleggen. Maar om het eens uit te leggen, streetlifting is een krachtsport, kort gezegd. Het is een heel niche en ook een heel jonge vorm van krachtsport. Krachtsport is sowieso al iets dat een acquired taste is, denk ik. Maar de streetlifting is eigenlijk nog een beetje de hipster versie, zal ik daarvan zeggen. En concreet is het doel van de sport dat je eigenlijk met 4 verschillende oefeningen een zo zwaar mogelijk gewicht gaat tillen. Die 4 oefeningen zijn ten eerste de muscle-up, voor wie dat niet kent. Dat betekent dat je optrekt aan een bar, met je bovenlichaam daar ronddraait en dan nog je naar boven duwt. Dus dat is eentje die al best moeilijk is. De tweede oefening is pull-up, dus je gewoon optrekken, maar dan ook met een riem met extra gewicht eraan. De derde oefening is een weighted dip. Dips, dat is eigenlijk jezelf opduwen op 2 stangen, terwijl dat je benen loshangen. Maar in dit geval ook met extra gewicht. En de 4e oefening is een squat. Dat kennen veel mensen denk ik wel. Dat is door je knieën gaan met een halterstang op je rug en terug recht staan.
0: Ja, dus ik had er onderzoek over gedaan. Ik merk dat is een mix van, wat ik gelezen heb, dat is een mix van gewicht, maar ook calisthenics.
1: Calisthenics, ja.
0: Sorry, man.
1: Het zal veel jargon zijn.
0: Ja. Maar om, we zullen beginnen bij het begin. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik kan daar heel diep op ingaan. Ik ben al heel lang met krachtsport bezig. Eigenlijk al sinds mijn 14e. En zoals met heel veel mensen begint dan met calisthenics. Dat zijn echt de basic oefeningen.
0: Wat zijn calisthenics?
1: Het is goed dat je het zegt inderdaad. Calisthenics is een vorm van krachtsport die eigenlijk als enig principe heeft dat je enkel oefeningen doet met je lichaamsgewicht. Dus dat je eigenlijk je eigen lichaam als vorm van weerstand gaat gebruiken. En daar starten heel veel mensen terecht, met zaken zoals je opdrukken, push-ups, je optrekken, dat soort dingen, sit-ups. Valt daar allemaal onder. Daar ben ik mee gestart. Dan op latere tienerjaren meer in een traditionele gym gaan trainen. Maar dan kwam COVID. Ik denk zoals heel veel mensen, wanneer dat soort centra gesloten werden, heb ik calisthenics terug ontdekt. Als iets dat altijd in handbereik ligt. En ook al een bepaald charme heeft om heel geïmproviseerd te gaan zitten trainen. Maar ik merkte dat mij niet enorm gelegen was. Veel van de doelen van mensen die in calisthenics trainen, zijn echt gericht op heel acrobatische, statische houdingen. En ik ben nogal lang en ook nogal zwaar. En dat zijn 2 factoren die dat een pak moeilijker maakten. En door gewoon op de online scene ontdekte ik dan van maar mensen beginnen zich ook op te trekken en op te duwen met extra gewicht. En ik merkte dat mij wel lag, dat ik daar best wel goed in was. En die jaren, 2020, 2021, zijn ook zo de eerste jaren geweest waarin een paar atleten in Duitsland heel underground, heel grassroots zijn begonnen met wat competities daarin te gaan organiseren. En dan ben ik dat eigenlijk steeds meer en meer gaan oppikken. En eigenlijk parallel in de tussentijd, fast forward naar 2026, is dat echt al uitgegroeid op een heel snelle tijd naar een toch wel een redelijk volwaardige competitieve sport met een federatie en alles.
0: Ja, heel chic, heel interessant. En wat zijn zo wat de struikelblokken geweest voor u waar je zo wat over bent gevallen in het begin, toen je het begon?
1: Oef, blessures. Ik denk dat iedereen die in krachtsport begint een paar blessures moet meemaken om een reeks van heel belangrijke lessen te leren.
0: Ja.
1: Over opwarming, over programmering, over jezelf inhouden op de juiste momenten. Maar ook serieuze investeringen doen op vlak van je eigen kennis. Ontsteking van mijn borstbeen, een tenniselleboog. Ik heb het allemaal meegemaakt.
0: Ja. En nog een vraag. Hoeveel uur per week ongeveer, give or take, spendeer jij met trainen of in de gym? Of hoe lang ben je daarmee bezig per week?
1: Goeie vraag. Ik denk dat mijn sessies meestal 1,5 uur ongeveer duren. Dat durft soms wel al een beetje langer te worden. Maar in combinatie met een fulltime job en ook gewoon een huishouden hebben en een persoonlijk leven, probeer ik het allemaal gedaan te krijgen binnen 4 sessies in de week. Dus dat komt in totaal meer neer op een dikke 6 uur per week, laten we zeggen.
0: En ja, je bent al vrij lang bezig, je bent even 14. Is je leven veel veranderd toen je begonnen bent met echt... je bent al van je 14 bezig met power training.
1: Mm-hmm.
0: Maar is je leven heel erg veranderd sinds de lockdown 2021? Sinds je echt heel competitief en echt heel passief... ik zie dat je ervoor passief waard, maar mm-hmm. dat je echt erin bent beginnen... mee bezig bent beginnen houden.
1: Op dit vlak zou ik eigenlijk zeggen van niet. Het is meer... een logisch gevolg van iets dat toen al lang was aan het opbouwen. Maar de manier waarop dat ik training benader als ook gewoon een deel van mijn leven, is eigenlijk hetzelfde als dat het altijd al geweest is. En ik denk dat ook wel erg... daar gaan we denk ik ook nog wel verder op ingaan.
0: Ja,
1: maar ik denk dat dat ook een heel belangrijk gegeven is om juist niet naar heel specifieke of numerieke doelen te gaan toewerken, maar het echt als een intrinsiek deel van jezelf te laten worden. En dat is eigenlijk waar dat enerzijds paradoxaal genoeg juist de numerieke doelen het beste vandaan komen, maar waar dat eigenlijk ook de grootste meerwaarde te vinden valt.
0: Ja, en zoals gezegd, je doet mee aan competities. Kun je de luisteraar en mij eens meepakken wat dat is om aan zo'n competitie mee te doen?
1: Oef, dat is heel plezant, vind ik eigenlijk.
0: Ja?
1: Dat is ook iets heel persoonsgebonden, want ik denk dat iedereen zo'n wedstrijd mentaal heel anders benadert. Dat is een heel andere ervaring. Nu, het ding is, omdat de sport nog steeds in kinderschoenen staat, is dat nog niet een professioneel gegeven. Dus er hangt voor een heel beperkte groep mensen hangt er echt iets... Ja, vanaf dat te maken heeft met hun levensonderhoud. Voor veel mensen is het eigenlijk gewoon een passie. Maar dat maakt dat die sfeer daar wel heel tof is. En eigenlijk, voor een solo-sport, of een sport die niet in teamverband is, is dat eigenlijk best collegiaal. En, of toch zeker in de gewichtsklasse, of de groepen waarin dat ik wedstrijden doe, is de sfeer onderling tussen de atleten eigenlijk ook best wel tof. En wordt er backstage tussen onze pogingen in ook wel gewoon... gelachen en ondersteunend gebabbeld met elkaar. En zitten we elkaar aan te sporen en zo. Dat is best wel tof. Maar dat hangt voor mij ook samen met de manier waarop ik wedstrijden benader, is door eigenlijk heel hard al die adrenaline en spanning, om dat heel hard toe te laten. En bijna een soort impulsieve, explosieve houding op die dag. Dat staat u juist toe om dan fysiek juist nog zottere dingen te gaan presteren. Dus zo zou ik het beschrijven. Ik u gewoon even helemaal aan die spanning overlaten. En daar komen gewoon magische dingen uit.
0: Ja, en je vertelt, net gezegd, dus de collega is heel collegiaal. Tussen u en uw, zullen we zeggen, uw competitie.
1: Mm-hmm.
0: En de vraag is, hoe verschilt dat bijvoorbeeld van... van wat jij, ik weet niet hoeveel dat je daarmee bent, maar van bijvoorbeeld ander powerliften of bodybuilden, is daar een verschil in? Of is dat denk ik zowat hetzelfde doorheen de lijn?
1: Het is moeilijk om te zeggen, omdat ik die andere scenes natuurlijk minder ken vanuit eerste hand. Maar ik denk dat daar wel een verschil in zit. Mm-hmm. Omdat het nog wel wat meer in zijn kinderschoenen staat. Zeker bij een lokale of een nationale wedstrijd is dat best chill, denk ik. Ik denk als we het over een EK of een WK hebben, dan zit dat denk ik wel wat anders. Maar zelfs dan zie je ook wel op sociale media dat die atleten onderling ook wel echt een grote mate van respect naar elkaar toe hebben. Die ook wordt geuit in grapjes en dat soort dingen. En dat vind ik wel een gezond gegeven. Daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, en zo qua voeding en zo zit dat natuurlijk... sommige luisteraars niet weten, maar powerlifting en met dingen, dat is niet enkel gewicht te tillen in de gyms, dat begint ook bij voeding, hè?
1: Absoluut, absoluut.
0: Vertel eens erover.
1: Ik ga eerlijk zijn, ik denk dat ik daar redelijk atypisch in ben. Dat is misschien zelfs een beetje anticlimactisch of zo, maar ik tel niks in mijn voeding na. Ik doe alles op intuïtieve basis. Nu, dat is ook wel een beetje een geprivilegeerd statement dat ik kan maken, omdat er wel heel veel achtergrondkennis is, waardoor ik wel redelijk spontaan juiste keuzes kan maken. Maar voeding, wat kan ik zeggen? Zoals verwacht, hopen eiwit vreten.
0: Ja.
1: En in het algemeen gewoon hopen eten. Hè. Ik denk, alle mensen die mij persoonlijk kennen mij al als een enorme eetmachine. Maar ja, voor mij hangt dat ook wel samen, dat ik ook heel graag kook. En ja. Ook graag bewust kook. En het lekkere, het genieten probeer te laten overlappen met het gezonde en

0: examen vandaag tussen 10 en 12 uur plaatsvond. Net voor onze sessie hier. Dus dat heb ik hier nog in de vergaderruimte even afgenomen. En ik kan met grote blijdschap zeggen dat ik geslaagd ben. Dus voilà.
1: Ja, voor personal trainer. En wat is, weer de vraag moeten stellen, wat is een personal trainer?
0: Ja, een personal trainer is, dat is iets dat je natuurlijk ook op heel veel manieren kunt gaan invullen, maar in C komt het erop neer dat ik professioneel mensen van allerlei slag, met allerlei soorten doelen, in hun fysieke reis eigenlijk ga begeleiden. En dat kan heel droog zijn op vlak van trainingsprogramma's maken, oefeningsselectie, juiste techniek aanleren. Ik probeer dat juist... Het leren aspect is voor mij persoonlijk daar ook iets heel belangrijk in. Omdat dat van, ik zal het maar de klant noemen, niet een passieve ontvanger maakt. Maar ja, hoe meer dat die leert, hoe meer dat ook... Dat die leert zelf reguleren en een soort sparringpartner wordt voor mij. Wat ik een enorme verrijking vind. Die wisselwerking vind ik ook enorm tof, enorm zingevend om mee bezig te zijn. Maar veel verder gaat dat natuurlijk ook in op alle levensfacetten die impact hebben op je fysieke prestaties. En dat heeft dan natuurlijk ook allemaal te maken met je emotionele toestand. Hoe dat jij als sporter mentaal staat, met welke overtuigingen dat je dingen doet, welke zaken dat voor je gevoelig liggen. En op die manier vereist dat ook best wel wat intuïtieve mensenkennis of zo om mensen hun fysieke bezigheden ook echt te gaan afstemmen op hen als persoon. En me daarmee bezig houden, vind ik echt de max. Dat is enorm zingevend voor mij.
1: Ja, heel, heel mooi verwoord, als ik het zelf mag zeggen.
0: Dank je.
1: Wat is uw favoriete, even terug naar de streetlifting, wat is uw favoriete oefening om te doen?
0: Dat is een moeilijke. Ik zou vroeger de weighted dip hebben gezegd, maar dat is eentje waar ik een paar kleine blessures mee heb opgelopen, dus die hinkt een beetje achterop op dit moment. Dus op dit moment is het toch wel de squat die mij het meeste plezier geeft, omdat ik daar ook met mijn specifieke bouw daar ook het beste voor gebouwd ben. En dat is de lift die op dit moment ook het hardste is aan het gaan. Dus op dit moment zal ik dat zeggen.
1: Alright, alright. En we gaan nu zo dus aan naar het tweede nummer gaan.
0: Yes.
1: Het tweede nummer is Which Side Are You On? Van Rebel Diaz, die heb ik meegenomen.
0: Klopt.
1: Waarom dat nummer?
0: Ja, nu ga ik weer in een heel zijpad moeten afstappen.
1: Maar nee, we hebben nog tijd tot 1 uur.
0: Voilà, dus perfect. Zoals u wellicht al hebt gemerkt, ben ik naast een gepassioneerd atleet, ben ik ook wel iemand die toch wel begaan is met het lot van de wereld en van mijn medemens. En daar toch ook wel zoveel mogelijk politieke invulling en activisme aan probeert te koppelen. En dit nummer vond ik een mooie intersectie tussen enerzijds mijn maatschappelijke overtuigingen, maar anderzijds is het ook gewoon een nummer dat af en toe bij mij tijdens mijn training ook wel naar boven komt, omdat het gewoon een heel goede beat per minute heeft, denk ik, om op te trainen. Maar het is een rapnummer van Rebel Diaz, is een beetje een linksmilitante hiphopartiest uit de VS, van Latino afkomst. Technisch gezien vind ik het een heel cool nummer, omdat het een oud vakbondsnummer uit de VS, een vakbondsstrijdlied, Which Side Are You On? Het heeft dezelfde naam, van Pete Seeger, eigenlijk als een sample gebruikt. Maar het is eigenlijk een heel breed nummer, zal ik zeggen, waarin dat hij zijn steun betuigt aan allerlei bewegingen en bevolkingsgroepen die voor een betere samenleving op straat komen. Alles daarvoor geven en de mensen voor wie dat we ook moeten opkomen. Dus voilà, voor mij is dat een mooie overgang tussen het gym-gerelateerde en het activistisch-gerelateerde.
1: Ja, perfect, perfect. Dan zullen we het afspelen, hè?
0: Let's go.

0: Which side are you on? Hallo beste luisteraars, ik zit hier in de studio met Louis Peters, voor de mensen die er nu pas bij zijn. Powerlifter en activist.
1: Streetlifter.
0: Oh my Jesus, schandalig hè.
1: ik neem het u echt niet kwalijk.
0: Ik ben vandaag ook niet zo scherp. Mijn excuses.
1: Het is waarom.
0: Ik merk dat zelf ook op. Als ik bijvoorbeeld social media open doe, en toen ik nog gezond was, voor de fitness, lifte ik ook veel weights en zo. Mm-hmm. Omdat ik ben lange tijd bokser geweest. Mm-hmm. En dat hoort erbij, je strength and conditioning.
1: Yes, sir.
0: En dan volg ik wel wat fitness influencers. Mm-hmm. Right? En ik merk nu, de laatste jaren, zeker dat zo Trump in office is terug, spijtig genoeg, mm-hmm. is de gym en powerlifting, dat is iets heel politiek geworden.
1: Ja.
0: Ja. Wat is uw mening daarop? Wat is uw eerste impressie daarop, op die shift in gymcontent?
1: Ja, dat is iets waar ik veel over te zeggen heb. Ik denk sowieso sport en krachtsport bij uitbreiding, maar toekoer, sportief bezig zijn, fysiek bezig zijn, is sowieso een basisbehoefte van de mens. Hè. Zo zie ik dat toch altijd. En dat maakt dat het, ja, in welke maatschappij dan ook, zal dat ook een politiek gegeven zijn. Want politiek bepaalt wie dat sport, wie zich welkom voelt tot sport, wie daartoe aangesproken wordt, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat er ook altijd wel een belangrijk onderscheid gemaakt moet worden tussen sport in perceptie op sociale media en krachtsport in de realiteit. Mijn persoonlijke ervaring, maar dat is natuurlijk ook weer vanuit een meer geprivilegeerde en veilige positie als een witte cisgender man en whatever. Zijn mijn ervaringen in de meeste gyms altijd heel positief geweest. En mensen geven in het slechtste geval niks om andere mensen, zijn daar gewoon voor zichzelf. Of zijn gewoon heel gezellig en ondersteunend. Dat hangt ook natuurlijk ook wel een beetje af van de plaats waar je binnenkomt. En ik denk een meer gemeenschapsgebaseerde gym. Zo zijn er wel een paar. Dat gaat vaak al een pak hechter zijn. Dat gaat ook een meer familiale sfeer hangen. Daardoor vaak ook wel wat meer sociale controle. Terwijl in een grote keten, zoals een Basic Fit of zo, kan dat wel eens een ander verhaal zijn. Zodat dat terzijde. Ik denk wel inderdaad dat er zeker een duidelijke shift is het valt op te merken in wat dat er online toch door krachtsporters zelf en zo wordt geplaatst. En daar effectief een heel rechtse shift in begint. Dat daar zich een rechtse politieke shift in toont. En dat is op zich niet een gegeven dat uniek is voor krachttraining. Ik denk dat zich overal wel vertoont. Maar het is wel iets dat daar heel gevoelig voor is, omdat dat natuurlijk heel dicht ligt bij ook ideeën over sterke mannen, over individuen die het voor zichzelf allemaal gedaan krijgen en machismo en weet ik veel wat en allemaal dat soort asociale ideeën en zo. En dat is iets heel jammer, omdat dat voor sommige mensen inderdaad begint vast te hangen. De sprong naar zaken zoals wat we nu de manosfeer noemen, wordt heel snel gemaakt. Ik denk dat ideeën over hoe dat je er ideaal fysiek uitziet, is zeker iets, en ik kan daar natuurlijk zelf ook over meespreken, waar dat zeker tieners en zeker jongens, maar meisjes eigenlijk ook, heel vatbaar voor zijn. En ja, mensen in heel formatieve jaren van hun leven kunnen daar heel snel in van allerlei richtingen getrokken worden. En ik denk dat er vaak zelfs ook vanuit een soort commercieel standpunt wordt daar natuurlijk heel hard ingespeeld op die onzekerheden. En merk je dat zeker met figuren zoals een Andrew Tate of zo de link ook heel snel gaan maken van die onzekerheden naar heel asociale, heel schadelijke denkbeelden. Daar vaak dan ook cursussen en whatever aan gaan vastkoppelen. En dat is gevaarlijk. En dat maakt gyms soms onveiligere ruimtes. Want die zaken geraken gewoon geïnfecteerd met die ideeën. Zeker als daar dan nog eens een robuust businessmodel aan vast kan hangen. Tegelijkertijd merk ik dat er ook wel een tegenbeweging bestaat. Mm-hmm. En gelukkig ook op sociale media. Dat is jammer genoeg waar dat moet gebeuren. Maar ik kom zelf ook steeds vaker wel ja, influencer, ik vind het een verschrikkelijke term, maar ik zal het maar online persoonlijkheden noemen, van echt van grotendeels vrouwen, ook die, die echt, echt actief zijn in krachtsport, op heel hoge niveaus presteren, en die heel expliciet tegen die zaken ingaan. En niet alleen op het niveau van, oh, dit is slecht, laten we allemaal kumbaya betere vrienden zijn, maar die naast hun... hun kennis over krachtsport en video's over hun zotte prestaties, ook echt met volslagen politieke analyses opkomen, die echt heel goed zijn. En die ook veel meer ingaan op een soort tegendiscours, waar ik zelf natuurlijk veel grotere fan van ben, van hoe dat krachtsport als een politiek gegeven juist ook omgedraaid kan worden. En het betrekken van meer vrouwen, maar ook queer personen, is een enorm belangrijk gegeven daarin, omdat hun uitsluiting van het krachtsportgegeven natuurlijk ook iets enorm politiek geïnstrumentaliseerd is. Niet alleen vanuit het oude idee van een man is een kostwinner en een man moet sterk zijn en whatever, maar ook in een heel letterlijke fysieke zin om vrouwen minder weerbaar te maken en om vrouwen letterlijk en figuurlijk klein te houden. En je merkt daar echt een tegenbeweging ook in. Waar dat ik zelf toch ook altijd wel gelukkig van word om dat te zien, dat ook bestaat. En hoe dat zij krachtsport ook als iets emancipatorisch eigenlijk gaan vastnemen. En ik denk dat daar gigantisch veel potentieel in zit. Omdat krachtsport fundamenteel, zelfs los van het politieke, is echt een daad van autonomie voor mij. En ik denk dat dat iets is wat ik heel graag wil meegeven aan mensen vandaag die nog niet echt... Ja, die daar eigenlijk geen fluit mee te maken hebben op dit moment, die daar niet veel interesse in hebben. Of die dat ergens terecht vaak ook nog associëren met een heel toxische omgeving en iets dat vooral uitgaat van onzekerheid en een laag zelfbeeld en een heel krampachtige mentale situatie. Dat het in tegenstelling daartoe iets enorm bevrijdend kan zijn in een heel letterlijke zin. Het voor u mogelijk kan maken om dingen met uw lichaam te doen die voorheen nooit mogelijk waren. Wat dat iets enorm zot is en enorm verrijkend voor mij. En zeker naar latere leeftijd toe is het nog meer een daad van autonomie, omdat krachtsport is in feite een van de beste preventieve anti-ouderdomsmedicijnen die je kunt nemen. Dat is hetgene dat het verschil maakt. Of dat je op je 70ste nog zelf uit je bed kunt stappen, of dat je een hulpverlener of een soort rollator nodig hebt of zo. En jammer genoeg zijn vrouwen daar op dat vlak wederom ook benadeeld, omdat zij sneller last gaan krijgen van osteoporose. En vanaf hun 30ste vaak al per decennium 10% van hun spiermassa gewoon kwijt zijn. Dat is iets dat je veel sneller laat verouderen en er veel sneller voor gaat zorgen dat je een serieus fysiek letsel kan oplopen of zelfs kan overlijden als je maar gewoon valt op latere leeftijd. Dus het is voor mij iets veel breder dan louter het ego en het aanzien.
0: Ja. En ik vind dat wel een goeie, iets heel... op het moment in het nieuws, je zult er waarschijnlijk wel van afweten, ik vind dat wel een heel passend onderwerp voor nu. Mm-hmm. Dus we hebben die Belgische vrouw met Congolese roots, die powerliefst. Ik ben haar naam is mij.
1: Sonita.
0: Is mij even vergaan.
1: Yes.
0: Zij is haar titel, haar poging tot naar de wereldtitel kwijtgeraakt.
1: Klopt.
0: Wegens deze manosphere en zo, wegens gewoon racisme eigenlijk. Hè.
1: Klopt.
0: Als je de luisteraars even wilt bijlichten over wat er is gebeurd.
1: Ja, dat is inderdaad een pijnlijk goede timing van een nieuwsitem. Dus Sonita is... Ik ben haar achternaam ontgaat mij even. Sorry, Sonita.
0: Sonita, mijn M, maar ik wil het ook niet verkeerd
1: uitspreken. Ja, het is met een M, maar ik ben haar achternaam ook even kwijt. Dus Sonita bij deze, mijn excuses. Maar Sonita is op het internationale niveau zelfs een van de meest vooraanstaande vrouwelijke powerlifting-atleten. Dus dat is een krachtsport die redelijk hard lijkt op wat dat ik doe. Dat is nog iets grotere sport. En Ik weet niet of dat de competitie dit jaar was.
0: Dat
1: is dit jaar.
0: Echt een week geleden.
1: Precies. Zij heeft op een internationale powerlifting-wedstrijd een poging ondernomen om een wereldrecord neer te zetten op de squat. Hè, dus door de knieën buigen met de barbell. En bij dat soort pogingen, zeker met dat soort geschifte gewichten als dat zij doet, want het is echt een onvoorstelbaar sterke vrouw, moeten er altijd heel veel spotters aanwezig zijn. Hè? Voor mensen die niet weten wat dat zijn. Dat zijn mensen die tijdens zo'n oefening eigenlijk preventief rond het gewicht heen gaan staan om het gewicht op te vangen indien de atleet het gewicht niet kan verplaatsen, zodat er geen accidenten gebeuren. Want het risico op blessures is altijd wel aanwezig als je dat soort dingen aan het doen bent. En wat is er gebeurd tijdens die wedstrijd? Er was een Litouwse spotter die de zijkant van haar barbel mee in de gaten moest houden. En die heeft, terwijl dat zij helemaal door haar knieën ging, expres zijn knie eigenlijk onder dat gewicht geplaatst, waardoor het gewicht op zijn knie is gekomen. En volgens het regelboek van de Powerlifting Federatie betekende dat haar poging tot die squat als invalide werd toegekend. En initieel werd er vanuitgegaan dat een probleem was. En is zij zelfs in het publieke debat heel hard opgekomen voor die man. Om te zeggen van, kijk, mensen, geef niet af op hem. Shit happens, weet je wel. En nu zijn er recent Instagram comments van die spotter opgedoken. Waar dat hij expliciet zegt dat hij dat expres heeft gedaan. Dat hij haar allerlei racistische termen naar haar hoofd slingert. Dat is gigantisch pijnlijk natuurlijk. Heeft gelukkig wel een groot debat over racisme, over uitsluiting in de krachtsport naar boven gebracht. Maar ja, het is natuurlijk gigantisch triestig om te zien dat het nog steeds wel zo aanwezig is. Het is zelfs bovenop een racist, zelfs van een expliciete neonazi, zichtbare tattoos op zijn Instagram en zo, weet ik veel. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat is gebeurd, zeker voor iemand op zo'n niveau. Langs de andere kant is de kanttekening die we daarbij natuurlijk ook moeten maken van, ja, dit is ook maar een voorval dat we ook maar zien, omdat het op dat niveau is. Dus dat is maar een minieme blik op de hoeveelheid van dat soort zaken die echt gebruiken, hè? Die voor de rest gebeuren, of laat staan de ongemakken of ongewenst gedrag of al andere vormen van uitsluiting en onderdrukking die dat vrouwen, maar ook andere mensen uit onderdrukte groepen op reguliere basis ondervinden in sportcontexten.
0: Ja. En gewoon even voor de luisteraars om een idee te krijgen. Dus zij heeft een poging gedaan om 334 kilogram te squatten.
1: Dat is echt geschikt.
0: En ik heb opgezocht wat er ook 330 kilogram ongeveer weegt. En ik zal het even vertellen. Een middelmatig grote eikhouten kast, een armoire. Een grote mannelijke grizzlybeer. Of een Grandson vleugelpiano. Daar heeft hij gewoon gesquat. Dat is toch mental.
1: Echt een titaan van een vrouw.
0: Titaan van een vrouw, ja. 100 bowlingballen gewoon. Hey, niet iedereen kan dat. Dat is dan schandalig. Hey, want zoals gezegd, die kanttekening, dat je dat niet ziet. Maar zoals gezegd, het is schandalig dat die vrouw zo'n poging doet voor zo'n gewicht. En dat is niet eens waar het over gaat. Het gaat over, het is weer een witte man, een witte racistische man, die het verprot en alle aandacht krijgt. En dat is het meest schandaligste van allemaal. En ik wou nog even teruggaan, ik weet, dat is geen tof onderwerp, maar over echt zo die verrichting van, van zo gymcontent. Mm-hmm. En zo dat linken, ik link dat graag met zo'n anti-intellectualisme, dat heel hard gepusht wordt door het nieuw-rechts.
1: Ja.
0: Altijd al door het fascisme, maar nu echt zeker van, omdat dat een goede manier is om tegenargumenten tegen te kletsen. Want als wij aan het in debat zijn en ik zeg, en jij zegt de lucht is blauw door de Joden, en ik zeg eigenlijk is dat niet, want dat is ook door de ozonlaag en met het licht daarop breekt, en dan kun jij gewoon naar mij wijzen van nerds, en dat is gewoon nu, en dat zie je nu ook heel hard in de gymcontent. En wat is daar de reden voor, dat die daar zo naar shift is? Aan monetaire reden? Geloven die daar echt in? Van waar komt dat, denk je?
1: Dat is een heel... Oef, dat is een moeilijke vraag. Dat is geen gemakkelijke. Ik zeg het, dat soort tendensen komen altijd overwaaien. Ik denk dat dat altijd een gemengd antwoord gaat zijn van mensen die daar oprecht in geloven. Maar dat er uiteraard gebeurt er ook heel... Allee, ik ben ervan overtuigd dat daar ook heel bewuste aansturingen gebeuren vanuit bedrijven, maar ook vanuit politici die bepaalde figuren gaan steunen. Denk maar aan Trump, die bijvoorbeeld in zijn achtertuin voor het vieren, wat is het, van het 250-jarig bestaan van de VS, een UFC-match in zijn tuin, alleen de tuin van het Witte Huis organiseert. Die infectie van ik kan het niet anders noemen, fascistische ideeën naar verschillende delen van het dagelijks leven, om mensen daar steeds verder en op laagdrempeliger manier mee te gaan overtuigen, dat gebeurt. Dat gebeurt sowieso. Dus dat is altijd een gemengd verhaal van de mensen die actief worden ingezet om die zaken echt de wereld in te sturen. Ik denk maar ook bijvoorbeeld aan een atleet zoals Conor McGregor bijvoorbeeld. Ja. Dat is een heel oppervlakkig voorbeeld daarvan, maar wel een heel sprekend voorbeeld. Hè. Voor wie ze niet kennen, is een heel beroemde, heel bekende Ierse UFC-vechter. Natuurlijk ook allemaal verkrachtingsallegaties onder zijn riem heeft en zo, naast zijn bokstitels.
0: En connecties met de Ierse maffia en...
1: Voilà, ja. en die in Ierland dan ook... Ja, als je dat zo bekijkt, is dat heel random, dat die dan ook allemaal allerhande anti-migratiestandpunten en anti-feministische standpunten begint over te nemen. Maar dat soort mensen zetten wel een precedent voor... jongeren die dat dan niet raar vinden, dat soort ideeën in een sportcontext ook gewoon deel worden van het geheel. En met zo'n figuur begint het. En dan heb je mensen die dat eigenlijk, ik zal het bijna zeggen, als zelfstandige agents gaan overnemen. Hè. En dat uitzicht dan in een heel, heel brede, toch wel een bepaald deel van het krachtsportpubliek dat meestapt in dat soort anti-intellectualisme, dat eigenlijk... een beetje aan de basis staat van fascisme. Hè? Het niet meer gaan in vraag stellen van autoriteit en elke poging tot een serieus wetenschappelijk debat eigenlijk met dooddoeners kapot gaan zitten maken. Daar valt ook bijna niet op terug te komen. En ik denk dat in de gymsfeer, om maar een paar lucrake voorbeelden uit de lucht te halen... Ja, de hele hype rond carnivore-diëten, dat soort toestanden.
0: Ja, Jesus.
1: Van, je moet alleen maar dierlijke producten en alleen maar vlees vreten. En dan ga je een soort van comicboek superheld worden, weet ik veel. Dat is op geen klote gebaseerd.
0: Dat is
1: pure levenskeuze op basis van vibes. En omdat je dode beesten en overal een overdaad aan dode beesten associeert met jouw gevoel van zelfstandigheid en mannelijkheid en blablabla. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is iets dat wel al langer bestaat, maar ook een toename van echt schrijnend jonge gasten voornamelijk, niet uitsluitend, maar voornamelijk wel jonge mannen, of echt tieners, die gewoon op steroïden hoppen.
0: Ja,
1: die gewoon allerlei groeihormonen beginnen te pakken, zonder dat hun lichamen... überhaupt volgroeid zijn, laat staan dat steroïden pakken sowieso niet echt een top idee is, naar mijn mening. Maar ja, in dat soort zaken vindt dat dan ook wel wat uiting, maar ja, dat zijn ideeën die wel ingeplant geraken en die dan ook vaak gaan samenhangen met heel uitsluitende ideeën.
0: Wat mij heel erg opvalt bij zo'n content creators, als ik er even tussen mag komen, mm-hmm. is dat het heel erg begint met zo, niet het intellectualisme, maar ook het heel zo practicisme, zo praktisch. Veel van die jongens, die beginnen aan hun gym journey, of hoe je het ook wil noemen, zijn vaak ook jongens die niet, oftewel heel mollig zijn geweest, of heel mager zijn, en al niet zoals gezegd, of gewoon niet zo goed in hun schoenen staan.
1: Mm-hmm.
0: En je merkt dan vaak, dat die gaan op content online beginnen zoeken, die gaan naar de gym, en je gezin, dat traceert alles wat jij doet, dat pakt, dat ziet, dit nu de basic fit, elke drie dagen per week, die is met gyms, we gaan gym content. Dat begint dan zo,
1: mm-hmm.
0: met gasten, dat jij dat... trainen en powerlift en uitleggen hoe dat je specifieke workouts moet doen. Ik heb daar zelf ook op gemerkt, hè, want ik heb op deze telefoon heb ik een nieuw account aangemaakt op TikTok om te zien hoe lang het duurt voordat ik dan de alt-right, de neo-nazi pipeline, dat was echt maar een halve dag of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat begon echt met zo, gewoon like Dr. Mike. Hè, zo ook zo'n influencer die zoveel over... Hè, en verschillende soorten, Noël, die Zuid-Afrikaanse, mm-hmm. zo gym guys. Dat begint zo heel tame. En dan begint dat zo geleidelijk aan zo meer zo edgier te worden.
1: Mm-hmm.
0: Veel van die jongens zijn daar ook omdat die mannelijk willen zijn. Ze zijn zo vragen stellen, nadenken, dat is niet mannelijk. Hè. Man pakt een zware steen op en die tilt dat, grote spieren.
1: Dat is wel heel tof om te doen. Maar,
0: ja,
1: maar
0: dat is tof om te doen. Nee, ik wil het niet verkleinen.
1: Nee.
0: Maar dan begint dat, viel me op, dat je van die influencers, dan krijg je van die influencers die gewoon zo net met hun teentjes in het water zitten. Van,
1: nee.
0: En die beginnen van, ja, stel je voor dat er iemand naar je huis komt, je regels niet overneemt en alles kapot slaagt. Die wil je toch uit je huis?
1: Ja,
0: zo begint dat. En de jongeren zijn dan van, oh ja, en dat is echt... ik op mijn eigen begin, maar dat is iets heel gek. En dan deescaleert dat echt naar... zo van, dan beginnen die zo heel zo... achter de bak zo... Maybe the painter was right. Dat is natuurlijk bedoeld, dat ik dan zo mislukte... kunstscholier was, en dat is echt gek. En hoeveel jongens dat daar echt voor vallen. En ook, ja, die steroids use, hè, zeker op jonge leeftijd, wordt heel erg gepusht.
1: Ja, nee, maar het is goed dat je dat zegt, want persoonlijk,
0: je houdt er niet veel mee bezig, zegt.
1: Jawel, maar dat doet mij pijn om te zien. En we moeten allemaal een beetje soms een balans vinden tussen geconfronteerd worden en op de hoogte zijn van de horrors van de moderne samenleving. En anderzijds, dag op dag toch wel wat haalbaar te kunnen blijven leven.
0: Ja.
1: Maar ik heb mijzelf daar wel zo'n beetje van ingesloten of zo. Dus de mensen die ik volg zijn ook veel meer op dezelfde golflengte als ik. Of ten slechtste, tussen aanhalingstekens, veel meer middenfiguren die echt wel wetenschappelijk bezig zijn, die toch wel een meer positieve impact op in de community hebben, om het zo te zeggen. Maar effectief, je hoort het hier, het gaat belachelijk snel. Het begint inderdaad altijd met... Ja, associaties die zo'n beetje raar lijken, whatever. Maar hoe
0: kloppen
1: meer...
0: wel, hè. Allee, ik zou ook niet graag hebben dat iemand in mijn huis alles bent af te
1: breken. Nee, voilà. Maar dat begint dan ook met een trope dat je ook heel vaak tegenkomt. Zijn van die 18-jarige boys die zo van die heel random bijbelquotes in hun video's zetten. En in hun biografie altijd zo het emoji met het kruisje hebben en shit. Maar dat dan ook vaak heel snel gaan linken aan... antifeministische ideeën, anti-Joods, anti-dit, anti-dat, anti-migrant, papapa. En ja, in het begin is dat gewoon een beetje van, oké, raar, whatever. Maar effectief, als jongeling, hoe vaker dat je die zaken ook ziet, kwantitatieve blootstelling gaat altijd voor tenminste een bepaalde graad van acceptatie zorgen, hoe meer dat je iets ziet. Hè.
0: Ja, empathie, empathie soort van, een beetje.
1: Ja, en zo begint dat gewoon. Het is maar een kwestie van waar je aan blootgesteld wordt. En het is een heel verraderlijke slippery slope, inderdaad.
0: Het is echt zo, teruggaan op dat met die TikTok, dat ging echt zo en echt gestoord. Dus dan ging dan zo, en dan had ik het zo, en het is altijd zo, want zo pakt het nieuwe rechts hun stemmers.
1: Ja.
0: Is echt mee... redelijke uitspraken maken. Echt een geaccepteerde norm. Ay, die maken dan een zottere uitspraak in de hele context, maar die snijden enkel het stukje eruit waar je echt zo de meest normale uitspraak maken van, jij bent hier zeker welkom als buitenlander, maar jij moet dan wel, maar jij moet er gewoon goed over... Wij vinden gewoon... Zo, Tom van Grieken had dan zo'n fucking interview met een Marokkaanse guy die hem dan geïnterviewd had, die ook zo met een quarterzip daar zat, zo finance bro, die met alles... Like, om het gewoon te zeggen, ik denk dat Tom van Grieken zijn bal er net niet in paste, denk ik. En die was echt zo bezig. En in de clip, als ik Tom van Grieken niet zou kennen, niet weten voor een absolute, afschuwelijke mens en klootzak dat is... Dan zou ik echt denken van, amai, wat een redelijke politieker is dat. Wow, wat? Ja, en je ziet dat ook, hè. Het is heel, heel gevaarlijk. Maar buiten dan dat rechts, wat is er eigenlijk nog zo wat een gripe? Iets dat je stoort aan zo de gym community of de powerlifting community? En echt dingen die je echt zo, dat soort van, deze moet echt veranderen, mannen.
1: Daar is veel over te zeggen, denk ik.
0: Je mocht echt uw gang gaan.
1: Ik denk dat een van de grootste zaken sowieso wel is. Maar ik denk, om de zaken zo wat tastbaar te houden of zo, dat is niet altijd makkelijk, omdat het vaak wel over solosport gaat. Maar ik denk dat het beoefenen van dat soort zaken in meer gemeenschapsverband een enorme verbetering zou zijn. En ik heb zelf ook wel een tijd in Antwerpen in een meer gemeenschapsgebaseerde gym getraind. En dat is een gans andere ervaring ook. Ik denk dat daar al veel meer positief... Als uw sportprestaties voortkomen uit een gevoel van gemeenschap en van ondersteuning, want dat zijn wij ook als mensen. Al onze prestaties zijn niet door onszelf gemaakt. Hoe hard dat je zelf ook in een gym staat te zweten, je succes is altijd gemaakt door mensen die je steunen, mensen die het respecteren dat je daar zoveel tijd in investeert. Shout-out naar mijn vriendin. mensen die dat nog steunen, mensen die... Zelfs niet eens per se coaches, het kunnen coaches zijn, maar ook gewoon meer ervaren mensen die in een calisthenics parkje of in een gym je gewoon eens een keer wat, een tip komen geven over je techniek of eens een keer komen vragen van ik zie je dat hier, je bent een jong persoon, maar ik zie je er goed bezig zijn. Dat soort kleine praatjes zijn die ons echt verder brengen. En ik denk dat dat soort zaken meer in de spotlight zouden mogen komen dan een heel individuele belevenis van die sport, ook al is het een solosport. En dat is jammer genoeg al hetgene dat we op sociale media zien, hè, dat al die zaken in een vacuüm ontwikkeld worden, en dat is niet zo. En ik denk, als het iets gemeenschapsgebaseerd maken, zou het ook veel toegankelijker maken voor mensen om hun eerste stappen erin te zetten, denk ik. En dat zou gewoon, als we het dan heel breed hebben, op vlak van de volksgezondheid, Zou dat een fantastisch ding zijn, denk ik.
0: Ja, een soort van tekort van... Ik haal dat woord wel een beetje, dat third spaces, de derde ruimte. Mm-hmm. Maar dat is er wel, hè. Vroeger had je echt die plekken waar je gewoon naartoe ging gaan, waar je wist dat de mensen gingen zijn, waar je bevriend mee bent. Nu is dat minder en minder. Nu heb je gewoon het café. Als je nog chance hebt.
1: Ja.
0: En dat is het.
1: Ja, en dan komen we weer een beetje full circle, want dan zie je wederom dat het is een politiek gegeven. Ja. De manier waarop wij sport beleven is politiek bepaald. Ik ben nu bezig als personal trainer. Dat is bij noodzaak privaat. Maar in een ideale wereld, in onze leuke linkse utopie, zou ik ook veel liever gewoon betaald worden of mijn levensmiddelen krijgen om ergens in een soort lokaal wijkcentrum gewoon allerhande mensen ter dienst te staan en mijn passie op die manier te delen met mensen die oftewel zieke atleet willen worden of die gewoon wat gezonder willen zijn. Ja, dat zou ik ook de max vinden om sport op die manier te gaan beleven. Het wordt allemaal op die manier bepaald en natuurlijk ook. In een maatschappij die ook voorzien is op mensenwelzijn in plaats van privaat gewin voor een zeer, zeer, zeer kleine groep, zouden die zaken ook veel evidenter zijn. Hè? Nu natuurlijk niet om te ongenuanceerd over historische voorbeelden te gaan spreken, maar een heel simpel feit is wel dat in gigantisch veel landen die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorden, vind jij bij wijze van spreken achter elke straathoek een calisthenicspark, waar dat mensen gewoon kunnen gaan sporten op elk moment van de dag. En het interessante is dat je daar dat soort infrastructurele keuzes en politieke keuzes om die zaken publiek te maken en toegankelijk te maken, heel interessant ook, hebben echt al een psychologische en een sociale impact op de mensen. Dat ook effectief gemeenschapsplekken worden als die infrastructuur er is. En nog interessanter is dat er zelfs in Rusland, of de Sovjet-Unie specifiek, zijn daar specifieke trainingsmethodes uitgekomen. Hè, wanneer dat mensen doorheen de dag eens een paar keer langs zo'n parkje passeren en dan telkens een keer een paar pull-ups eruit gooien. Dat is uitgevloeid in een omschreven trainingsmethode die Greasing the Groove heet. Dat je eigenlijk doorheen de dag gewoon telkens even heel intensief presteert en dan eigenlijk terug een beetje gaat chillen voor de rest van de dag. Dus je ziet wat voor impact dat soort simpele... het hoeft niet eens zo zot te zijn. Het kan effectief gewoon zijn van we zetten hier wat stalen buizen op een straathoek en boom. Wat dat kan doen met mensen.
0: Ja. En het begint ook stilletjes aan tijd te worden voor het derde nummer.
1: Yes.
0: Welk nummer het je bij verteld is?
1: Voilà, we zijn een beetje in de omgekeerde richting te gaan. Ik denk dat dit het minst politieke nummer is. Het is een nummer van MF Doom. Rest in peace.
0: Ja.
1: Heel grote fan van MF Doom. Om heel veel redenen. Het is een... Ik zal niet zeggen dat MF Doom geen maatschappelijke kritiek heeft in zijn nummer. In dit nummer is het wel wat minder. Het is meer... puur op vlak van inhoud een meer standaard rapnummer waarin hij spreekt over hoe dat hij de rapgame op een hoger niveau aanpakt dan de anderen. Ook al doet hij dat vaak ook wel met een... Ja, niet zo'n macho bullshit, maar wel ook echt vanuit een houding van... Het rappen moet om de kunst zelf gaan en om wat dat je te zeggen hebt. En niet puur imago en rijkdom en al die stuff. Wat dat ik nog evenzeer vanuit een politiek standpunt enorm kan appreciëren. Maar het nummer is dus Vaudeville Villain. Ik zei het, qua inhoud heeft het weinig met mijn maatschappelijke visies te maken.
0: Maar dat mag ook,
1: het is,
0: hè?
1: Het is gewoon puur qua gevoel en vibes een nummer dat ik enorm graag... opzet tijdens het trainen. Dat is ook waarom ik het specifiek heb gekozen. Sterker nog, het is een nummer dat ik eigenlijk heel weinig beluister, omdat het deel is van een heel kleine playlist die ik heb, van nummers die mij gewoon heel snel in de zone brengen om echt alles te geven. En ik pas ook een beetje zo die Pavlov-methode op mezelf toe, door nummers zoals deze eigenlijk alleen maar aan te zetten als ik echt iets heel, heel zwaar of heel zot ga doen. En dan brengt mij dat gewoon meteen in de zone. En voilà, daarom dacht ik dat het nog wel tof was om dat nummer ook mee te geven.
0: Top. Dus je hebt het gehoord, dit is Vaudeville Villain van MF Doen en Victor Vaughn. Geniet ervan.

0: Alright, dat was Vaudeville Villain. Ik ben hier in de studio met Louis Peters. We beginnen zo wat ten einde te komen. En jij hebt nog iets te zeggen, Louis?
1: Ja.
0: Een pet peeve.
1: Ja, een pet peeve in de fitnessgemeenschap. Ook niet om te hard te haten, want ik denk dat het, dat het juist vanuit meer toxische manosfeer kanten dat ook wel soms wordt gezegd. Maar Pilates is echt een pet peeve van mij.
0: Ja, hoezo?
1: Wel, omdat het... Het traint spieruithouding. En heel veel mensen denken dat ze aan krachttraining zijn aan het doen. En het is niet hetzelfde wat dat met je lichaam doet. Langs de andere kant is het wel iets dat voor veel vrouwen voornamelijk heel toegankelijk is. En waar dat zij wel een veiligere omgeving vinden om sport te gaan beleven. Wat dat absoluut top is. Dus als Pilates hetgene is dat u laat gaan van niet bewegen naar wel sporten. All the power. Maar echt voor de gezondheidsvoordelen op lange termijn, als je oud wordt, voor je botten, voor je spieren, is traditionele krachttraining toch wel echt beter.
0: Ja, dan wordt echt zo gemarket naar vrouwen. Heb je dat nu zo? Ja. De hippen van het zuid gaan dan eerst dan koffie drinken of matcha of whatever. Aziatisch ding dat ze gegentrificeerd hebben. En dan gaan ze...
1: Ja, dat is ook al...
0: Ja, en dan gaan ze naar de pilatesles. Dat is wat 500 per maand kost. Ja. Om daar in een fucking dure outfit aan pilates te gaan volgen.
1: Het heeft, net zoals CrossFit, ook al een beetje iets sectaartig. Ja. Op eilanden zoals Bali, zoals iets koloniaal. Ja. Dus dat vind ik ook wel een morbide...
0: Met de tourist only run.
1: Precies.
0: Ja. Maar we zijn hier bijna ten einde, Louis. Dank je om te komen. En nu komt het kraalspel. En ze gaan jullie gezelschap houden voor de komende 3 uur, geloof ik. Geniet ervan, beste luisteraars. En dit is het kraalspel.
2: Wauw. De perfecte timing. 1 uur 's middags op Radio Centraal 106.7 FM. Het kralenspel inderdaad, vandaag zonder Jeroen. En ja, het trefte, ik hoorde iets over Pilates. En ik ging het programma eigenlijk beginnen met een anekdote die gerelateerd is aan Pilates. Ik ging thuis nog eens een sessie doen. Maar ik was aan het denken welke muziek zou ik opzetten. Ja, misschien is dat sowieso wel not done van muziek op te zetten tijdens Pilates, maar ik dacht, wie weet ga ik er wel een klein beetje krachttraining aan toevoegen en dat kan misschien wel met muziek. Dus ik was op zoek naar mijn geschikte muziek en ik dacht, hoe gaat dat nummer nu weer al van front toe voor toe of hoe heet dat weer al? Met een bepaald opzwepend ritme. En ik dacht dat het de openingstrak van hun concert in de Ancien Belgique uit 1980, Circling Overland, betrof. Maar toen ik de plaat opzette vanaf track 1, welke plaat? Dat is de langspeler Front by Front. Dan viel mijn frang. Het is niet Circling Overland, maar het is de Kralaspel Classic Until Death, Us Do Part. En voilà. We gaan luisteren nou. Pilates Annex. Krachttraining muziek. Front de cadeau. Until death, us do part.

En front de 4-2 met Until Death Us Do Part. Met het geniale stukje tekst. L-O-C-K space D-H-E space D-O-O-A space F-O-A-I-V-E-R. Een spelling. Een lesje spelling in het Engels. Lock the door forever. Maar dan met space ertussen. De imaginaire spacebar die werd ingedrukt. Dat was de eerste plaat uit mijn tweede telling op cassette dan. En dat was de nummer 1 van mijn nieuwe telling. Dat zal 1989 geweest zijn. Maar dit was een vinyl. Die is ongenummerd. Op de achtergrond trouwens een opname van de Vlaamse Primitieven. Uit hun album live opgenomen in Droppa House. Maar wij gaan ondertussen verder met nog Front 242. Ik zeg wij, maar ik bedoel ja. Ikzelf, de Nelco, Jeroen is er niet bij. Front 242, de verleiding was groot om nog wat Pilates of eerder krachttraining gerelateerde muziek te spelen. Maar we gaan toch eerder eens voor een ballade gaan. Ik denk misschien wel een nummer dat nog nooit is gespeeld geweest in het Kralenspel. Dat betreft de. De closing track van het album op LP dan Upheaval van Front 242, 1993 of zo was dat. Die is hier wel genummerd, 434 is dat in mijn collectie, tweede telling. Er zat de poster bij. Een nummer eigenlijk, iets balladeachtig. Het heeft wel iets outsider. De stem van Jean-Luc de Meijer is hier vrij gevoelig op een bepaalde manier. We gaan eens luisteren. Mutilate van Front 242.

Mutilate van Front 242. We blijven in de wereld van de synthesizers, maar op de track die we gaan horen wordt er geen stem gebruikt, denk ik. We hebben het hier, of ik heb het hier, over een liedje van Throbbing Gristle uit het album TLA, The Third and Final Report of Throbbing Gristle. Een nummer waar we Chris Carter voornamelijk aan het werk gaan horen, denk ik. Het liedje heet AB7A. Ah ja, voilà. Het staat hier ook in de hoesnotas. AB7A was played, produced, arranged and recorded by Chris Carter. Synthesizer. Muziek.

Irving Grissel dat vanaf de jaren 70. En die dingen die werden daarvoor ook al wel gebruikt. Ik weet niet wat het dan als synthesizer heette, waarschijnlijk wel. Ik heb zoiets iets bij. Een 7 inch op het Cacophonic label, sublabel van Fighters Keepers. En dat is een reeks singeltjes in dat zeer vroege experimenten worden gedaan met de IBM computer. En dus in dit geval geen muziek van Max Matthews, maar van John Robinson Pierce. Music from Mathematics, played by IBM 7090 computer en digital to sound transducer. Zeer primitieve vorm van melodische muziek te maken met een computer. En een kort fragmentje hoor, het zijn 6 korte fragmenten. Waarschijnlijk kon die computer ook niet langer doen dan voor die korte stukjes. Even kijken naar de titel, staat enkel op het label. Variation in timbre en attack.

Variation in Timbre en Attack. En John Robinson Pierce. Ik denk dat dat jaar 60 was. Onlangs luisterde ik nog eens thuis. Alhoewel, nog eens thuis. Ik luister jou nog eens thuis naar een Metaphone release die al lang klaar lag om te luisteren, maar het kwam er maar niet van. En ik luisterde voor de eerste keer naar een box. Geen hardcase. Je hebt ook softcase boxen op Metaphone met 4 platen erin en een boekje van ene Robert Fessler. En de verzameling is genoemd naar de synthesizer die hij zelf bouwde, de MPRPF 78. 78 verwijzend naar het jaar waarin hij die bouwde. En dat is weer een zeer interessante, maar ja, toch ook, die muziek heeft toch wel een emotionele impact. En die is ergens ook wel zo bedoeld. Hij gebruikt het instrument of die instrumenten als een soort van therapie, als ik zo vrij mag zijn, om dat heel kort samen te vatten. Er staan niet zo heel veel uitleg in het boekje, maar toch wel heel interessant. Bijvoorbeeld hoe hij eraan begonnen is. Hij is een beetje opgestoken geweest door Baudouin Oosterlink, die in hetzelfde ziekenhuis als hem te werk werd gesteld als fysiotherapeut. En die ontmoette daar Robert Fessler. En Robert Fessler die bouwde daar de apparatuur voor de hartafdeling en zo. Als ik het goed onthouden heb, ja, denk het wel. En ja, hij had daar gevraagd, hij is goed in techniek, hij is geïnteresseerd in muziek, kun je voor mij een ringmodulator bouwen. 2 dagen later was de machine klaar en 2 jaar later bouwde Robert.

Werfensleur, zijn eerste synthesizer. Dat moet ergens midden jaren 70 geweest zijn. En dan uiteindelijk in 78 een soort van zeer vooruitstrevend apparaat te bouwen. Dat een beetje een voorganger was voor een aantal commerciële producten. En daar toch wel heel bijzondere dingen mee te doen als ik de box beluister. Ik heb nu twee van de vier platen beluisterd. Wij gaan nu luisteren naar het tweede fragment van de A-kant. Dat heet Yi King uit 1987. Er staan ook werken uit de jaren 70 in die box. Duurt 9 minuten en 4 seconden. En ik lees het toch maar even voor, gewoon voor de gemakkelijkheid. Duurt niet lang. In Chinese philosophy, the I Ching is also called the Book of Transformations or the Book of Mutations. This piece contains 64 different groups of sounds and 64 different groups of voices generated by a phoneme generator. Dus dat is al met zijn tweede machine, dus met MPRPF 78. Ja, het is misschien beter iets om s'avonds te luisteren, maar dat kan natuurlijk de dag van vandaag nog wel digitaal. Jeroen is er nu niet bij om het uit te leggen, maar naar schijnt kun je dit programma ook via een computer beluisteren op momenten dat je maar wilt. Misschien niet vandaag, maar volgende week waarschijnlijk wel. Robert Fessler met Yi King.

Robert Fessler met Yi King uit 1987 op zijn eigen gebouwde MPRPF 78 uit de gelijknamige box op het Metafon label. Een Belgisch label. Ik luister Belgisch af en toe. En ja, wat nu? Ik heb daarnet al wat achtergrondmuziek gebruikt. Dat waren Vlaamse primitieven uit die live LP in Droppa House, genaamd Brandstichters en Oplichters. Dat is een beetje onrespectvol natuurlijk, die plaat. Ik wou die al een tijdje eens een keer spelen, maar ik vind het moeilijk in het programma. Dat is, dat is een live registratie van iets wat 100% improvisatie was, volgens de hoesnotas. Ja, zoiets vraag je... Ja, misschien best zelf bijwaart. Of iets dat je ook weer zo, ja, gelijk bij veel muziek, best thuis op het gemakje beluisterd. De luisteraar is nu misschien wel thuis, maar ik nu niet. Ik zit op de radio. Maar kom, alle gekheid op een stokje. Ik ga er dan nu toch een fragment uit spelen. Ik zet ze op, ergens vanaf het midden van de A-kant. Want hier komt zo meteen een heel mooie wending die we niet te volle kunnen ervaren, omdat we het eerste deel nu niet aandachtig beluisterd hebben. Maar dat is niet erg, het is ook een beetje een excuus om nog iets aan te kondigen. Jan Boudard van de Vlaamse Primitieve, die speelt vanavond, denk ik, in Droppa House. Dat is daar waar die plaat is opgenomen dan ook. Ja. Jan Boudard, gitarist bij de Vlaamse Primitieve, speelt niet alleen gitaar. Je doet 6 en 12 string guitar, banjo, zither en nikkelharpa. Speelt vanavond, denk ik, met Thomas Ditborn in het Birdfish concept. Homemade, slow food, drinks, merch, hangout. Doors 18:30, show 20:30, come early. En dan dacht ik dat er stond eat what you can, maar het is pay what you can. 15 euro. 5 plus 10 is 15, plus 15 is 30. Combinaties mogen ook gemaakt worden, veronderstel ik. Luisteren naar de Vlaamse Primitieve, Brandstichters en Oplichters, oftewel live at Droppa House.

Dit is eigenlijk wel een goede moment om nog eens over te gaan naar iets anders. Dit was een fragment De Vlaamse primitieven uit Brand, Stichters en Oplichters live uit Dropa House. Jan Boudaar, vanavond 4 augustus met Thomas Ditborn, Birdfish, Dropa House, soundinmotion.be. Ja, nog zoiets dat moeilijk is, waar je beter was bij geweest om er te volgen van te genieten, denk ik. Maar dat was 1974, dan was ik min 2. Carnegie Hall, Miles Davis en Kornuiten. 3 jaar later uitgebracht op de plaat Dark Magus. Eerst door in Japan en dan daarna de rest van de wereld. Ik heb hier een heruitgave bij. Het zijn 4 lange tracks. Ja, ik denk dat het eigenlijk één trip was waar het dan daarna uit gedestilleerd is geweest. Geedit door Theo Massero, de producer toen. Dat de plaat spreekt wel tot de verbeelding, vind ik. Gewoon een fragmentje luisteren. Die titels, ik vond die vreemd. Ik heb dan opgezocht waar dat die vandaan kwamen. Dat is blijkbaar 1, 2, 3 en 4 in Swahili-taal. We gaan een fragmentje luisteren uit 2. Of Wheelie. Dat laat ik me natuurlijk allemaal maar wijs maken, hè. Ik zou het kunnen verifiëren, maar momenteel geen zin in. Ik smijt hem er tussen, sowieso vanaf een bizarre plaats. Miles Davis. En Co.

We hoorden een stukje Miles Davis live in Carnegie Hall uit het album Dark Magus, maar ik kon het niet laten om dat te laten overgaan in een stukje Micha Volders, de openingstrack uit zijn album Son, filmmuziek voor zijn film Son. We luisterden naar de prelude. Van Miles Davis speelden we Wheelie, twee in Swahili, naar het schijnt. Ik dacht eerst, ja, wat is dat, die Willy of is dat Wiley? Ik begon weer te fantaseren en ik dacht, ja, dat is iets met occulte te zien. Ik dacht te refereren naar een 7-inch op het Finders Keepers label, waar een stukje soundtrack op staat van een Georges Auric. Maar dat heeft er eigenlijk niks mee te zien. Dat nummer noemt Oh Willow Wiley. Niet Wiley, maar Wiley. En, goh, occult is het ook niet echt. Alhoewel die film er misschien wel een beetje griezelig uitziet. The Innocents, niet gezien. Maar O Willow Wailey is een traditionele Schotse folksong. En dat gaat eerder over heartbreak, the pain of unrequited love, and how romantic feelings fade over time. Dat is dan, ja, wordt een boom in verband gebracht met de liefde en zo van, maar ja, bla bla bla. Maar het is ook weer, je kan hem toch spelen, want het is weer eens iets anders. Georges Auric uit The Innocents. Oh Willow Wailey.

0: Oh, Willow Whaley.
1: George Orrick.
0: Heruitgegeven door zo'n archivaris label Finders Keepers. Wat is er nog zo'n archivaris label uit Engeland? Ja, dat is bijvoorbeeld Trunk Records. De Trunk, de koffer van Johnny Trunk. Wat zou daar allemaal in zitten? Oh, wel, ja. Een cd'ken hier. It's Time for Tristram Carey. En dat is iemand zo'n beetje, die opereerde in dezelfde tijd als Robert Fessler, die we daar net hoorden, met zijn zelfgebouwde synthesizer. Robert Fessler, die maakte die muziek louter amateuristisch, in die zin dat hij er heel veel van hield om dat te doen. En ook omdat het zijn beroep niet was. Bij Tristram Carey was het wel zijn beroep. Dat was een, iemand die ook die vond ook wel synthesizers mee uit. Ene die trouwens wel is gecommercialiseerd. Ene die we veel tegenkomen in heel de opgenomen muziekgeschiedenis. Dat is namelijk de EMS synthesizer. Die wordt veel gebruikt, ook voor wetenschappelijke doeleinden op school en zo. Maar die vinden we terug in veel studio's. Pink Floyd zal er wel een gehad hebben, Brian Eno. De BBC had er een. En daar werkte hij ook wel voor Tristram in de jaren 50, jaren 60. Maar los van de elektronische muziek maakte die ook wel, in tegenstelling tot Robert Fessler, was hij wel klassiek geschoold ook. En hij speelde hem ook wel echte instrumenten. We speelden hier zowel van alles. Het zal hier wel ergens staan. Piano, viool, klarinet. Hier staat het. After further studies in composition, piano, viola en horn. En dan is er meer met elektronica gaan bezig zijn ook. Maar op die cd hier een soort van bloemlezing, een archivering van voornamelijk korte stukken. Het zijn er 32 op één cd. Daar vinden we ook muziek op. Ik vermoed dat dat voor een documentaire is, uit 1967. Die heette, dat was voor de televisie en die heette A Hill, Some Sheep, A Living. En we gaan nu eens een stukje uit horen. We gaan luisteren naar 1M1 Take 2. Tristram Carey.
2: 1M1 Take 2.

Tristram Carey, en dat was het eerste stukje uit, hoe heet het ook al, A Hill, Some Sheep, A Living. Tristram Carey, afkomstig uit een literair gezin, net als Robert Fessler, maar die dan professional werd op zijn 30 officieel, want dan deed hij de soundtrack voor zijn eerste film, The Lady Killers. Heb ik ook nog ooit gezien. Dat is iets grappig, dacht ik. Er is ook een remake van. En hoe is hem aan die job gekomen? Dat is omdat de regisseur van die film, Alexander McKendrick, dat was een drinking partner in de local boozer. En dan de naam van die pub wordt hier ook vermeld in het boekje, maar die ga ik niet vermelden, want op Radio Centraal wordt geen reclame gemaakt. En als ik dan denk aan de local boozer en de drinking partner, dan denk ik natuurlijk aan dat ene onmisbare element, en dat is de alcohol. Of in het Frans l'alcool. Of in het Malinees, denk ik dan, Porri. En dat is de titel van een nummer van Sorry Bamba du Mali. Prachtige track die misschien wel past bij het weer. We gaan eens luisteren naar dat fragment uit hetzelfde jaar waarin Dark Magus van Miles Davis verscheen. 1977, hier een heruitgave uit 2017 op Africa 7. Sorry Bamba du Mali met Porri, l'alcool.

Pori, l'alcool sur Ibamba du Mali. Zometeen of straks nog Soribamba du Mali met een van zijn andere groepen. Maar eerst sluiten we nog aan bij het thema alcohol met wat ongetwijfeld een kralenspel klassiek is bij deze. Zeker al de derde keer dat we het spelen, of dat ik het speel. Mr. Alcohol. Het is zelfs een meneer. Meneer Alcohol. Een nummer van Capital Scum. Een groep uit Putten volgens het Hoesje. Het Hoesje, een kleintje. Zo'n 7-inch op het Limburgse Rock'n'Roll Radio uitgebracht. Dat moet ergens begin jaren 2000 geweest zijn, denk ik. Het staat er niet op. Live photographs bij Klaas van Tommen lees ik hier ook. We gaan luisteren, hè. Alhoewel, ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik lees eerst even de tekst voor. Mr. Alcohol, geschreven door Peace, dat is de zanger. En Larry, dat is de gitarist. You make me feel good. You make me feel bad. You make me feel perfect. You make me feel mad. Alcohol, my enemy. Alcohol, my friend. You make me feel strong. You make me feel evil. You make me feel great. You make me stay up late. Die, liquid demon. Die.

Die Liquid Demon, Die Capital Scum op Rock'n'Roll Radio, een label uit Limburg. En alvorens we terug naar Mali gaan, eerst nog wat verder in de Limburg blijven. Obsession, ja, ik was er even door geobsedeerd door het nummer Obsession.

Action van Siglo XX. Daar bestaan verschillende versies van. Ik heb daar ook verschillende versies van. En deze, die trok mijn aandacht. Het is er eentje die we horen op een op Valhalla Records uitgegeven compilatie genaamd This Is Antler 1. Antler Records Early Years, wat staat er zoal op? Luc Van Acker en Didi de Paris hebben al eens gespeeld. Suspect, Neue Sachlichkeit, The Neon Judgment ook. Maar vandaag is een keer Obsession. Dat zou afkomstig zijn uit de compilatie No Big Business 1, 1981. Maar ik heb ergens anders nog een andere compilatie waar dat ook op staat en daar komt dat ook uit, No Big, Big Business 1, maar dat is een andere versie, dus ja, het is een beetje mysterieus. Het zou kunnen dat dat een cassette was, die No Big Business 1, dus dan kunnen er natuurlijk misschien verschillende versies van in omloop zijn geweest met verschillende, maar ik ga het veel te ver zoeken. Ik denk dat er ergens toch in de liner notes een fout zal begaan zijn geweest, gehad. Maar ik hou natuurlijk vanuit dat dit correct is. Ja. Valhalla Records neem ik wel zeer au sérieux. We luisteren een bijzondere versie van het nummer Obsession van Siglo XX. Bijzonder in die zin dat ik het mooi vind.

Obsession van Cyclo XX, zeer Joy Division beïnvloed uit 1981. Wat is er wel uit 1980? Het nummer Obsession van Cabaret Voltaire te horen en te vinden op de plaat The Voice of America. Dat speel ik vandaag eens niet, maar dat zou te obsessief zijn, denk ik. Ik speel nu Messages Received.

Messages received at the Voice of America van Cabaret Voltaire, die een tijdje geleden live waren in de AB, heb ik jammer genoeg gemist. Steven Malinder was daar, zonder Richard uiteraard, die is al even gestorven denk ik. En ook zonder Chris Watson, maar die had een ander excuus. Zoals ik daarnet zei, gaan we nog een beetje Sorry Bamba du Mali spelen. Maar hier dan met de groep L'Orchestre Kanaga de Mopti. Ik weet niet uit welk jaar dat deze plaat is, maar ik denk 78. Dus straks heb ik de naam Pink Floyd al vermeld. Toen het ging over synthesizers, wel die mannen hier, die gebruikten ook synthesizers. Waardoor ze ook wel de Malinese Pink Floyd werden genoemd. Ik weet niet of we dat in dit nummer gaan horen. Wel, nog wel wat effecten gaan horen op de gitaar. Een interessant wah-wah-achtig effect bij wijlen. We gaan een sneller nummer horen dan dat van daarnet. Van daarnet over de alcohol, dat was traag, body. Dat paste bij het weer. Dit hier, ja... Komt uit Mali, zou zeggen, het past ook bij het weer, maar het is snel. Dus we moeten oppassen dat we er niet te gek op beginnen doen. Kan ik hier nog iets over zeggen? Ja, het is volgens de Who's Note als een van de meest bijzondere composities. Het is een hommage aan het masker dat gebruikt wordt in de Dogon-cultuur. Een cultuur... Malinese traditionele cultuur met maskers en dansen en zo, waar Sorry Bamba zich in verdiept had. Voilà. We gaan eens luisteren, hè. Het is de moeite, vind ik. Kanaga. Even kijken naar hoe dat die plaat nu vooral noemt. Die noemt gewoon L'Orchestre Kanaga de Mopti, van de gelijknamige groep dus. En we gaan luisteren... Naar Kanaga, ik zeg er nog één ding over, ik kan het niet laten. C'est la masque du danseur Dogon, le symbole d'un peuple laborieux, fier de son passé et très attaché à son culture. Kanaga, c'est l'écho des falaises.

Kanaga van het gezelschap met Sori Bamba, l'orchestre Kanaga du Mopti. Blijven in dezelfde periode, 1978, met opnames van een drummer uit de Verenigde Staten van Amerika. Iemand die nog steeds leeft, heb ik opgezocht. Ik heb het over de moderne jazzdrummer Andrew Cyril, waar ik een aantal platen van heb, waaronder twee solo. En dat is natuurlijk wel uitzonderlijk dat ik muziek beluister. Allee, natuurlijk, ik luister niet veel naar muziek waarin een enkel drums te horen zijn. Maar hier dus wel, dat is eigenlijk heel lyrische muziek. Deze plaat dan toch, elke track is anders. Hij heeft daar ook wel zijn best voor gedaan. Zo is er een nummer getiteld De Nieuws, waar hij dan de klankkleur verandert door krantenpapier op zijn trommel te leggen. Dan hebben we nog een nummer met meer belachtige percussie. Dat heet dan 5000 voor Christus. En ja, en zo verder kan je de titeltrack spelen. Die heet The Loop en dat betreft dan een soort van loop waar hij rondwerkt. Een herhaling in het ritme waar we straks eventueel nog even op terugkomen. We luisteren naar die plaat opgenomen in Italië in juli 1978. Opgenomen door ene Andrea Sentazzo, de Ictus Studio. Mooie cover ook trouwens, mooie foto, en die zijn genomen door een zekere AC. Ik dacht eerst aan Andrew Cyril, maar de foto is van op een zekere afstand en het is ook Andrew Cyril zelf die erop staat, dus ik denk dat de AC refereert naar Andrea Sentazzo. We luisteren naar The Loop uit de gelijknamige plaat. In het kraalspel op Radio Centraal 106.7 FM, nog een kwartiertje te gaan, allemaal een pak vermoeiender natuurlijk, zonder Jeroen.

The Loop van Andrew Cyril. En nu begint op de achtergrond het nieuws. Dus met zijn krantenpapieren op de snarendrum. Voilà, wordt gezet. Daar wou ik linken eigenlijk aan van alles. Ik heb hier van alles klaarstaan ook. Muziek uit Groenland, maar ook muziek op mijn schietijzers, omdat ik had een verkeerde plaat meegebracht. Die beat van Andrew Cyril. Legt dat zelf ook wel uit, wat dat het juist loopt. Maar ik hoor vooral... En dat is eigenlijk een riff van Led Zeppelin ook, die John Carpenter gestolen heeft, bewust. Voor zijn soundtrack, ja, die hij dan wel op 6 uur tijd heeft gemaakt of zo, voor een van zijn eerste films, Assault on Precinct 13. Maar dan een pak vertraagt die riff. En ook wel met wat andere noten gebruikt. En dan krijgen we, ja, toch wel een classic, ook jaren 70, dacht ik. Synthesizers behandeld door Alan Howard, Carpenter zelf, compositie. We gaan luisteren naar eigenlijk een cover van hemzelf. Hij heeft ook al lang die rechten niet gehad, denk ik. En hij is ook zichzelf beginnen coveren, tezamen met zijn familie. En we gaan zo een coverversie luisteren. Ik weet niet, ik betwijfel het of wat hem er nu centen van gaat zien. Door het feit dat ik dat hier speel in het Kralenspel op Radio Centraal. Maar het is ook wel een mooie versie. Dus dan moet ik dat hier op het schietijzer... Dus curieus of het gaat werken. Kort toch iets. John Carpenter.

John Carpenter en familie met het thema van Assault on Precinct 13. We gaan afsluiten. Om 3 uur is het Kiss My Jazz. Ik heb nog 1 track klaarstaan van 27 seconden. Maar ik ga ervoor waarschijnlijk nog wel even iets zeggen. Dan wat zal ik zeggen? Dus John Carpenter deed mij denken aan The Loop van Andrew Cyril vanwege de dong doeke doegum. En wat we nu, of wat ik nu ga spelen, houdt ook een beetje verband met Andrew Cyril in die zin dat het een beetje tegenovergestelde is. Dus bij Andrew Cyril hadden we een volledige plaat met enkel drums. En wat we nu gaan luisteren is een volledig nummer van 27 seconden waarin 3 vrouwen en 3 mannen zingen. Maar normaal gezien zouden die mannen drums gespeeld hebben. En die hebben dat niet gedaan in de opname. Die opname die is van 1906. Waarom hebben die dat niet gedaan toen? Dat is niet geweten. Het zou om technische redenen kunnen geweest zijn. Er zijn een paar Oostenrijkers die dat hebben opgenomen. Maar het zou ook gekund hebben dat ze het, dat dat toen niet echt toegelaten was. Want de kolonisten die waren zich heel hard aan het moeien met de cultuur van de Inuit. Welke Inuit zijn dat hier? Dat zijn de mensen uit Uummannaq en Upernavik, dus meer West-Groenland. Hoe weet ik dat allemaal? Dat staat in een boekje waar je ook een dik boek bij kan lezen. Het boekje hoort bij de CD Inuit 55 Historical Recordings, uitgegeven op Sub Rosa. Maar er is ook een boek dat je kan bestellen van een Michael Hauser. En die gaat nog veel verder. En die volgt de CD met heel veel informatie bij alle bijbehorende tracks. Ja, ik vind dat zelf heel interessant. Dus we gaan nu gewoon even luisteren, hè, naar dit traditioneel lied. Je hebt er allemaal veel verschillende soorten nummers, maar ga ik nu niet allemaal uit de doeken doen. De tekst misschien, ja. Alhoewel, nee. We gaan het spelen. Dan komt het net uit om als introductie voor Kiss My Jazz om 3 uur. Dit was het Kralenspel.

Kiss My Jazz laveert vandaag tussen late swing en vroege bop met Wardle Gray. Zijn eerste succes, 1946, Easy Swing.

Wardell Gray en Charlie Parker hadden wel meer gemeen eind jaren 40. Hier hoort u ze samen met Dodo Marmarossa, Howard McGee en Barney Kessel.

Bebop. Een compositie van Dizzy Gillespie. Duidelijke titel toch. En meteen het begin van een nieuw tijdperk in de jazz. Met Wardell Gray en Sonny Criss bij Howard McGee, 1947. Een jaar later interesseert de 26-jarige Wardell de bop ook bij Benny Goodman, die tot dan voor het jong geweld van de bebop geen goed woord over had. Het kan verkeren.

In a Pinch met bebop-pionier Al Haig op piano, New York 1949. Een jaar later mag Wardle de gaten vullen in de kleine bezetting van Count Basie, die zijn groot orkest niet meer kon betalen. Even geen bob meer, maar toch een hele eer. One O'Clock Jump.

De Jeep is jumping. Zo Bob als Bob maar kan zijn. Nochtans met Clark Terry en Juan Tizzle erbij. Je zou het ze niet aangeven. Rustig kan Gray het ook. Hier in 52. In een Billie Holiday klassieker. Love him.

Bernie Miller's Bernie's Tune. In Waddles Grace versie die niet voor de bekenderen van Gary Mulligan moet onderdoen. Na 1952 gaat het beetje bij beetje bergaf met Waddle Gray. Alhoewel, in 1953 doet hij nog mooie dingen bij vibrafonist Teddy Charles. In mei 1955, twee maanden na oude vriend Charlie Parker's dood, zal Waddle Gray niet opdagen voor een concert in Las Vegas. Hij wordt 3 kilometer verder met gebroken nek en dood in de woestijn teruggevonden. Dood, jammer.

Terug naar 1947 dan maar. Met The Chase, een onverwachte hit die Wardell Gray en Dexter Gordon samen uit hun mouw schudden. En Model stond voor zoveel tenor sax battles in de decennia die volgden. Maar Gray dus niet meer heeft kunnen meemaken.

En nog een keer naar de hoogdagen van Wardle Gray. 1952 met Art Farmer. Dit heet dan Jackie. Een catchy tune van en met Hampton House. Annie Ross zou er een jaar later een tekst bij schrijven en er een hit mee scoren.

En ook het laatste nummer van de Kiss My Jazz van deze week. Twisted, geschreven door Wardle Gray zelf. Zou later door Annie Ross van een tekst voorzien worden. Zo weet u meteen ook wat u volgende week van Kiss My Jazz mag verwachten. Vocalese en Annie Ross. Tot dan.

Radio Centraal 106.7. Met een beetje geluk krijgt u om 4 uur huren is voor de buren. Dit was het einde van

Hunen is voor de buren hier. Radio Centraal 106.7 FM. 10 ADAB. Lekker vochtig vandaag. Just the weather I don't like. Gelukkig is er maar goede muziek om te luisteren hier bij Radio Centraal. Dit is War Slipping into Darkness live. Werner kwam mij ook te vertellen net dat een van de eerste zwarte queer bands was. Het heeft wel even geduurd dat ze uit de kast kwamen, maar dat wist ik niet.

Dit is War, nog eens met het nummer Get Down Live. Hun is voor de buurradio Centraal.

Dit is nog eens MFSB met een cover. Backstabbers. En JB's. Instrumentaal. Het is ondertussen 5:30, 5:00 uur. Mr. B, de Radio Centraal.

0: Virgen de los Siete Pilares, sí señor.
1: Ja, ze hebben iets anders hier plaatsen op het label Vampy Soul. De band Los Kenya. Ray Perez is de bandleader hier. Beetje salsa. Check it out. Hun is er buur niet, Radio Centraal, ondertussen 10 aan 5 gepasseerd.

C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Maar we hebben hier een ander plaatje van de Lifers Group. In de Lifers Group. Dat was een hip-hop collectief die allemaal in een bak zaten in American Hip-Hop Collective. Formed entirely by incarcerated inmates at the East Jersey State Prison in New Jersey. Founded in 1991 by prisoner Marvel Melvins, they are widely recognized as the prisoners, as the pioneers of prison rap. En je hebt de ene kant van de plaat is Inside en de andere kant van de plaat is Outside. We gaan de Outside spelen hier. En yep, check it out. Prison Rap, 1991.

Ja, is een beetje reggae, Dennis Brown, It's Magic, op het Greensleeves label. Ik hoorde dat een van mijn favoriete reggae-artiesten van het weekend op Reggae Gel was, Dr. Alimentado. Ik heb hem ooit ontmoet hier bij Tune op Record Store bij de Carlo Langley. En he's back, hij was aan het zingen bij een soundsystem op Reggae Gel. Glad he's back.

Yes, hier komt Pat Anthony met Crazy Love, Greensleeves label. Blijkbaar ook een reggae party met live bands en zo. Dit weekend zaterdag in Stormkop. Ja.

Het is Lopez Walker, Fly Away. Hier komt Girl I've Got a Date, origineel van Alton Ellis, maar hier is onder Brando en

De stereo was even verdwenen. He's back now. Hier is Verburen, het is 17:15 gepasseerd. Elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws met biologisch inslag, nieuws om 6 uur.

nieuw onderzoek van Edith Conwan, Cowan University suggereert dat slaapgewoonte en genetica waarschijnlijk interageren om subtiele hersen- en kennisveranderingen te beïnvloeden, geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, jaren voordat er merkbare symptomen ontwikkelen. Ze werd uitgevoerd door Edith Cowan University Center for Precision Health en bestudeerde aquaporine 4. Nu dat, dat aquaporine 4 geen helpt de beweging van vloeistof door de hersenen controleren. Een functie die het natuurlijke afvalafvoersysteem van de hersenen ondersteunt. Dat afvalverwijderingsproces is het bijzonder actief tijdens de slaap. Wetenschappers denken dat het daarom mogelijk schadelijke eiwitten kan helpen opruimen, waaronder eiwitten geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers ontdekten dat het effect van slaap leek te variëren afhankelijk van welke versie van dat aquaporine 4-gen een persoon heeft. De studie toont dat individuen die bepaalde aquaporine 4-varianten hebben, snellere grijze materieverlies vertonen wanneer ze kortere slaap rapporteerden, zegt onderzoeker Dr. Ayesha Milligan-Armstrong. En het is niet alleen welke genen men heeft, het is hoe deze genen interageren met de wereld rondom. Dezelfde variant kan beschermend of verwoestend zijn afhankelijk van hoe iemand slaapt. Dat is belangrijk omdat slaap een van de weinige aanpasbare factoren is waar mensen zelf op kunnen ingrijpen. Grijze materie bevat vele van de hersencellen die betrokken zijn in herinnering, het nemen van beslissingen, beweging en andere essentiële functies. Een afname in grijze materievolume kan een teken zijn van structurele veranderingen in de hersenen. Het onderzoek heeft 13 algemene aquaporine 4-gen varianten bestudeerd, geanalyseerd, samen met de zelfgerapporteerde slaappatronen van deelnemers aan de studie, hersenscans en cognitieve testresultaten. Onder sommige deelnemers dacht men dat het slapen van slechts enkele uren minder geassocieerd was met een snellere afname in de grijze materie. In andere zag men dat het, wanneer het langer duurde bij die persoon om in slaap te vallen, dat dat verband hield met structurele hersenveranderingen die onder meer het gevolg waren van lager hersenvolume. Cognitieve functies veranderden ook verschillend in de loop van de tijd onder mensen die slaapverstoringen ervoeren. Of het effect goedaardig of schadelijk was, was afhankelijk aan de specifieke aquaporine 4 varianten die elke persoon droeg. Men weet reeds een poos dat slechte kwaliteit slaap en het risico op de ziekte van Alzheimer met elkaar verbonden zijn, zegt onderzoeker Dr. Tienieli Porter. Wat hij toont is dat in plaats van dat men zou aannemen dat iedereen die risico loopt hetzelfde pad volgt, er een meer doelgerichte en gepersonaliseerde benadering zal nodig zijn voor de preventie van de ziekte van Alzheimer. Maar men is op dit moment met het onderzoek nog niet op het punt om genetische testen te kunnen aanbevelen. De bevindingen moeten nog gerepliceerd worden in grotere en meer diverse onderzoeksgroepen. De bevindingen suggereren dat twee mensen met gelijkaardige algemeen risico op de ziekte van Alzheimer maar mogelijk niet op dezelfde manier gaan reageren op slechte slaapkwaliteit. Verschillen in de genetische opmaak kunnen helpen verklaren waarom hersenafname sneller gebeurt in sommige individuen dan in andere. De onderzoekers raden aan klinische testen uit te voeren die genetische informatie
om ook incorporeren. Zulke studies zouden kunnen testen of verbetering van slaapgewoonten, geërfde kwetsbaarheid, kan verminderen en lange termijn evolutie kan veranderen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Dit brengt ons dichter bij het verstaan waarom sommige mensen sneller achteruit gaan dan anderen, zelfs wanneer ze gelijkaardig risico hebben theoretisch, zegt professor Simon Laws. Het identificeren wie het meest kwetsbaar is en wie het meest kans heeft om de vruchten te rapen van een bepaalde levensstijlinterventie is waar precieze gezondheidszorg moet gaan in plaats van iedereen op dezelfde manier te behandelen. Iedereen die het risico op de ziekte van Alzheimer heeft op dezelfde manier te gaan behandelen.

Op dit moment zijn er in Europa en de rest van de wereld heel veel natuurbranden die ongecontroleerd branden. Het verhaal van natuurbranden is iets complexer. In vroegere tijden waren er ook veel natuurbranden en sommige vegetatiesoorten hebben zelfs behoefte aan een regelmatig beperkte brand. Sommige zijn zelfs afhankelijk, sommige plantensoorten zijn zelfs afhankelijk van brand om hun zaden kiembaar te maken en dergelijke. Nu, de mammoetboom, dus in de Noord-Amerika, zijn soorten die net gebouwd zijn om zo'n beperkte natuurbrand te kunnen overleven. Maar ook in Amerika zijn er recent dus extreme natuurbranden geweest, waarbij duizenden mammoetbomen die gedurende eeuwen of zelfs duizenden jaren hadden overleefd, het loodje hebben moeten leggen. Nu is er een nieuwe analyse van ongeveer 26.400 mammoetbomen, die ontdekte dat bomen in gebieden waar men een beheerde brand had laten woeden, dat die nagenoeg vier keer meer kans hadden om te overleven. Onderzoekers schatten dat gecontroleerde branden ongeveer 1900 sterfgevallen hadden voorkomen onder de bomen en dat duizenden meer kunnen gered worden als men dus alle op grote gebieden dus zulke preventieve branden zou toepassen. En dus er waren twee verwoestende natuurbranden in het Sierra Nevada van Californië in 2020 en 2021. En duizenden van die reusachtige sequoias of mammoetbomen zijn daarbij dus opgebrand. Een nieuwe studie van de Universiteit van California Davis suggereert dat het verlies minder erg zou geweest zijn of erger zou geweest zijn zonder dat men dus sommige delen van dat gebied had gaan behandelen met preventieve branden. Onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications. Sequoias die waren blootgesteld aan dus door de mens beheerd vuur gedurende de voorgaande 10 jaren, hadden nagenoeg vier keer meer kans om te overleven in 2020 en de 2021 branden dan in nabijgelegen niet behandelde bomen. Dus zulke beheerde brand is zeer efficiënt in het verminderen van de sterftekans van reuze sequoias. En dat zou ook in de extreme natuurbranden van die dus niet op dit moment woeden het geval zijn, zegt Dan Dixon, een van de auteurs van de studie, die het onderzoek heeft mee uitgevoerd als postdoctoraal onderzoeker in het laboratorium van professor Yufang Ying, waar de studie werd uitgevoerd. Als dus het doel is om reuze sequoias te gaan beschermen, dan is dat beheerst vuur, dus essentieel gereedschap om voor de beheerders van die gebieden. Dus de reuze mammoetboom behoren tot de grootste en langst levende organismen op aarde. Een enkele mammoetboom kan evenveel wegen als 15 blauwe vinvissen en kan voor meer dan 3000 jaar overleven. Dus in het wild groeien die mammoetbomen op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada in Californië. Het zijn enorme bomen die geëvolueerd zijn in een landschap dat vormgegeven wordt door periodische lage intensiteits natuurbranden. Ze hebben een zeer dikke schors en een bladerdek dat zeer hoog gesitueerd is en dat dus daardoor beschermd is. Kleinere vuren die dus op de bodem van zo'n woud of zo'n helling woeden, die gaan de vegetatie daar uitdunnen, voedingsstof recycleren en omstandigheden creëren die dus zorgen dat nieuwe mammoetbomen gemakkelijk kunnen groeien. Omwille van deze reden
hebben veel mensen ooit gedacht dat een volwassen mammoetboom vuurvast was. Nu, die perceptie is dus dramatisch veranderd na het natuurbrandseizoen van 2020 en 2021. Waar beelden hele aanplantingen tonen gevuld met verbrande overblijfselen van mammoetbomen die reeds eeuwen hadden overleefd. Het zijn bomen die zeer lang leven en zoveel variabiliteit in klimaat hebben ervaren, verschillen ook in die natuurbranden, droogte en alles, ze hebben dus alles al meegemaakt. En dat dus zoveel mammoetbomen zijn kunnen overlijden in brand of omkomen in brand gedurende die twee seizoenen was ongezien. Nu dus, er zijn een aantal parken, zoals het Sequoia en Kings Canyon National Park, die sinds de jaren 60 een zeer uitgebreid beheerst vuurprogramma, brandprogramma hebben, volgens de studie. In de loop van de tijd gaat dat een lappendeken creëren van begroeiingen met zeer verschillende brandgeschiedenis. Sommige gebieden worden behandeld met gecontroleerde branden, relatief recent. Andere gebieden zijn dus reeds meer dan 100 jaar niet aan brand onderhevig geweest, waardoor doodhout, allerlei struiken en andere brandbaar materiaal zich kan opstapelen. Dat is contrast, een variabiliteit die de onderzoekers een zeldzame mogelijkheid heeft geboden om te meten hoe dus de voorheen toegepaste gecontroleerde branden een invloed hebben gehad op de overlevingskans van die reuzen sequoias gedurende de extreme natuurbranden. Wetenschappers van de University Center Davis, het US Geological Survey en de Sequoia en Kings Canyon National Park hebben verschillende types van gegevens gecombineerd om dus hun onderzoek te voeren. Ze gebruikten de LIDAR, vanuit de lucht toegepast, dus een soort radar die dus de woudstructuur kan meten met laserpulsen, samen met hoge resolutie satellietbeelden van PlanetScope. Het team heeft dus de omstandigheden van dus wat brandbaar is bestudeerd voor het vuur en de uitkomst geschat voor ongeveer 26.400 reuzen sequoias in 19 bossen die getroffen zijn door die Castle en KMP complex natuurbranden. Dat zijn de branden van 2020 en 2021. Resultaten tonen een opmerkelijk overlevingsvoordeel. Die gecontroleerde branden die uitgevoerd werden binnen de laatste 10 jaar voor die branden, hebben de kans dat een sequoia ging ten onder gaan in zo'n brand gereduceerd met 77%. Bomen in behandelde gebieden hadden ongeveer 4 keer meer kans om te overleven dan deze in niet behandelde delen van dezelfde bossen. Computersimulaties suggereerden dat vroegere gecontroleerde branden ongeveer 1900 reuzen sequoia sterftes hadden voorkomen. Het onderzoek schat dat dus een andere, nog eens 3900 bomen mogelijk de branden hadden overleefd als elke mammoetboom in die getroffen bossen dus een gelijkaardige behandeling vooraf had ontvangen. Klimaatsverwijziging, temperatuurstijging, klimaatopwarming zorgt ervoor dat de frequentie en de ernst van storingen die oude bossen gaan treffen, toenemen. Dus door de droogte en de extreme natuurbranden is dat dus het geval. Reuzen mammoetbomen blijven van nature uit resistent tegen gewoon voorkomen

brandbaar materiaal die beschikbaar is wanneer zo'n grote natuurbrand in de buurt komt. Nu, dit is een studie. Waarbij men dus zeer hoge resolutie gegevens heeft gecombineerd met een rigoureus statistisch netwerk, raamwerk. Men is dus in staat geweest om inzichten aan het licht te brengen op de effecten van beheerste branden, die dus verder gaan dan wat traditionele anekdotes of veldwerk kan vertellen.

wanneer men in een tekstboek kijkt of gewoon al op het internet gaat naar al die nieuwe, al die influencers die het over fitness heeft, lijkt het als elk onderdeel van het menselijk lichaam reeds in kaart is gebracht. Dat elk spiertje een naam heeft, elke zenuw kan gevolgd worden, dat alles... Dat men inzicht heeft in alles en dat alle informatie reeds voorhanden is. Maar dat is niet. Sinds de publicatie van De Humani Corporis Fabrica door Andreas Vesalius in 1543, dat was het eerste alomvattende anatomieboek gebaseerd op directe waarnemingen van menselijke dissecties, is... De anatomie heeft dat een zweem van autoriteit gekregen. Vesalius heeft in zijn werk eeuwen van overgenomen fouten gecorrigeerd en heeft daarmee de oude fysicus Galenius dus van de troon gestoten door directe observatie van het menselijk lichaam. Door het werk van Vesalius is dus de anatomie op de kaart gezet als een bewijsgebaseerde wetenschap. Maar 300 jaar later kreeg men dus Gray's Anatomy door Henry Gray. Weer een nieuw werk die de impressie nog versterkte dat het lichaam uiteindelijk volledig gecatalogiseerd was, geïndexeerd en netjes georganiseerd. Dat er een systeemkaart was met volledige verklaringen. Maar al deze tekstboeken hebben een misleidend gevoel van zekerheid gecreëerd. Ze gaan het lichaam, het menselijk lichaam voorstellen als stabiel, universeel en volledig naar ieders inzicht. Maar echte anatomie

veel rommeliger dan deze tekstboeken voorstellen. Nu, veel van de vroege topografische anatomie, dus de zorgvuldig in kaart brengen van structuren tegenover elkaar, was afhankelijk van kadavers die de wetenschappers verkregen door grafrovers. Ah ja, ze gingen dat natuurlijk niet zelf doen, hè. Er waren mensen die daarin specialiseerden en waarbij dus die wetenschappers bestellingen konden doen. Dus resurrectionisten waren mensen die dus recent begraven lichamen terug gingen opgraven. En daarbij gingen dus disproportioneel arme mensen het doelwit zijn. Dus mensen die dus niet altijd begraven waren, niet onder zware stenen of zo, en die ook geen familiebescherming hadden of de financiële middelen om hun graf te laten beschermen. Dus die lichamen werden dan verkocht aan anatomisten die deze gebruikten voor dissecties en dus het lesgeven aan studenten. Nu, die werkomstandigheden voor de vroege anatomisten waren moeilijk en er waren dus aanzienlijke beperkingen. En men had ook een slechte verlichting. Vaak waren die lichamen dus van arme mensen, waren onderhevig aan ondervoeding. Vaak hadden ze ook ziektes. Mogelijk waren er dus ook postmortem veranderingen die reeds waren ingetreden en weefsels dus andere uitzicht of vormen hadden gegeven. Nu, men kon dus ook niet zo ongelimiteerd bestellingen doen, dus die samples waren klein en opportunistisch. Er was ook geen demografische informatie. Men moest doen met wat men kon verkrijgen. Dan had men ook dat er af en toe wel eens vrouwen werden gedissekeerd, maar daar werd dan zeer zelden rapport over uitgebracht. En het was precies onder deze omstandigheden dat dus die anatomisten waarnemingen deden die de fundering zijn geworden van de klassieke anatomische topografie. Men had een anatomische norm die tevoorschijn kwam uit deze studies, die dus eigenlijk een nauw en sociaal gelaagde sample was. Nu, dit doet niets af aan de uitzonderlijke technische vaardigheden van de vroege anatomisten. Ze hadden een zeer grote observatievaardigheid, opmerkelijk, maar de omstandigheden waaronder ze moesten werken was ook iets dat een stempel heeft gedrukt op wat ze eigenlijk zagen of konden zien en wat ze daarbij gemist hebben. Dus als men nu moet vragen of de menselijke anatomie, de kennis daarvan beëindigd is, moet men ook een oncomfortabele vraag stellen. Was het ooit echt compleet in dus die eerste tekstboeken? De vraag blijft dus wetenschappelijk, maar ook ethisch zeer moeilijk liggen. Voor veel van de 20e eeuw was er weinig vooruitgang in de anatomische onderzoeken. Tegen de jaren 60 waren er slechts weinig kadavergebaseerde studies die wereldwijd werden gepubliceerd. En dat was ook omdat men altijd had aangenomen dat het menselijk lichaam volledig in kaart was gebracht. De medische opleidingen bleven natuurlijk wel gebruik maken van menselijke lijken, maar veel van daarvan wat er gebeurde, was dus dat men zich toespitste op het overbrengen van reeds vaststaande kennis en men gebruikte dus die lichamen niet voor nieuwe anatomische observaties. Nu, dat is een stabiliteit die men dan aannam
men dacht dat men alles wist, dat die kennis klaar was. Maar dat maskeerde dan ook een dieper probleem. Die stabiliteit was er net omdat al de kennis die men ging onderwijzen, geërfde kennis was en niet iets dat men aan de werkelijkheid had getest. De verbeterde beeldtechnieken, dus vernieuwd onderzoek van kadavers en groeiende bewustzijn van anatomische variaties hebben eigenlijk gezorgd de laatste tijd voor een renaissance in anatomie-studies. Structuren die eens werden over het hoofd gezien of slecht werden beschreven, worden daardoor terug bestudeerd of voor het eerst bestudeerd. De menselijke anatomie of de kennis ervan is ver van volleindigd. En de anatomische studie herontdekt hoe oncompleet de kaart van het menselijk lichaam eigenlijk is. Een van de meest belangrijke verschuivingen in de moderne anatomie is het herkennen dat variatie de regel is in plaats van de uitzondering. In tekstboeken ziet men vaak een typisch lichaam voor onderwijsdoeleinden, maar echte menselijke anatomie zit eerder langs een spectrum. Menselijke anatomie varieert over verschillende dimensies tegelijkertijd. Men heeft enerzijds het verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen. Men heeft verschillen in de loop van de levensduur, naarmate het lichaam zich ontwikkelt en veroudert. Maar men heeft ook nog eens verschillen tussen populaties die vormgegeven zijn door genetica en omgeving. Verder dan deze brede patronen ligt dan nog eens een enorme individuele variaties. Bloedvaten kunnen een verschillende route volgen, spieren kunnen afwezig zijn of gedupliceerd en zelfs de vouwpatronen van de hersenen zijn verschillend van persoon tot persoon. De standaard anatomie die getoond wordt in tekstboekjes is daarom niet een universele blauwdruk, maar een gesimplificeerde referentieuitgangspunt met een brede biologische basis. Nu, die variaties is belangrijk en dat gaat verder dan het operatiezaal. Verschillen in zenuwen, vaten en gewrichten kunnen dus wijzigen hoe ziekte zichzelf gaan vormgeven, beïnvloeden hoe scans geïnterpreteerd moeten worden en gaan vormgeven aan patronen van beweging en beschadiging. Subtiele verschillen in hoe gewrichten in elkaar zitten, kunnen het risico op omstandigheden zoals osteoartritis beïnvloeden, terwijl variaties in de anatomie van bloedvaten dus een invloed kunnen nemen op de gevoeligheid voor herseninfarct of een aneurysme. Het verstaan van anatomische diversiteit is daarom centraal, niet alleen voor chirurgie, maar ook voor diagnose, medische beeldvorming, biomechanica en de studie van ziekte zelf. Zelfs na eeuwen van studie blijft het menselijk lichaam nieuwe anatomische inzichten opleveren. Structuren die eenmaal over het hoofd gezien werden, van voorheen niet erkende lymfatische vaten rond de hersenen bijvoorbeeld, tot over het hoofd geziene ligamenten in de knie, worden op dit moment bestudeerd of herbestudeerd. Vertrouwde weefsels worden op nieuwe manieren bekeken en de kaart van het lichaam wordt steeds altijd maar herzien. Mensen moeten meer weten over hun lichamen. Groter verstaan, groter inzicht helpt mensen hun eigen gezondheid beter te beheren en meer met vertrouwen te benaderen. Maar men moet ook zich herinneren dat de kanonische anatomie die wordt voorgesteld in de tekstboeken best verstaan wordt als inderdaad een onderwijsmodel, niet een perfecte vertegenwoordiger van biologische realiteit. Hoe meer men het menselijk lichaam van nabij gaat bestuderen, hoe meer men zich realiseert dat er nog steeds veel te leren is.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zijn in huis heeft, met als thuis een gerecycleerde muziek.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Go ahead.
1: Moving, doing it, you know.
2: Go ahead.
1: Can I count it on?
2: Go ahead, go ahead.
1: One, two, three, four.

Wetenschappers onder leiding van het University Center San Diego Scripps Institution of Oceanography waarschuwen dat zuurstof zeer snel verdwijnt uit oceanen en zoetwatersystemen, waardoor de planeet mogelijk in een onveilige zone terecht zal komen. Sommige van de resulterende veranderingen zouden kunnen blijven gedurende eeuwen en kunnen niet omkeerbaar zijn binnen het levensspan van één mens. Nieuwe overzichtsonderzoek bestudeert aquatische deoxygenatie, dat refereert aan afnemende niveaus van opgelost zuurstof in de oceaan, de oceaandeoxygenatie, de kustwaters, rivieren, meren en stromen. Onderzoekers hebben ingeschat hoe dit groeiend probleem interageert met de 9 belangrijke aardsysteemprocessen die zijn opgenomen in het Planetary Boundaries Framework. Dat is een raamwerk dat werd geïntroduceerd in 2009, waarin omgevingsprocessen worden geïdentificeerd die essentieel zijn voor het in stand houden van een stabiele en weerstand biedende planeet. Het volgt op ook hoe de menselijke activiteit deze systemen naar dus buiten de grenzen van veilige omstandigheden duwt. De 9 geïdentificeerde planetaire grenzen zijn klimaatopwarming, oceaanverzuring, biodiversiteitsverlies, de atmosferische aerosollading, de stratosferische ozonvernietiging, zoetwaterverandering, landgebruikverandering, chemische vervuiling en biochemische stromen. Biochemische stroom, waaronder dus de stikstofcyclus. De onderzoekers argumenteren nu dat het opgeloste zuurstofniveau in het water formeel zou moeten worden opgenomen in deze lijst en dus een tiende grens zou moeten, als tiende belangrijk aardsysteem zouden moeten worden opgenomen. Dus de gezondheid en stabiliteit van het leven op de planeet is afhankelijk op de gezondheid en stabiliteit van aquatische ecosystemen. En daar moet zuurstof in aanwezig zijn om deze normaal te laten functioneren, zegt de auteur Erika Ferrer, een Scripps Oceanography student en op dit moment verbonden aan het University of California Santa Barbara's National Center for Ecological Analysis and Synthesis. De studie werd gestart om het profiel van aquatische deoxygenatie als een globale bedreiging te gaan aantonen en te tonen dat het niet geïsoleerd werkt. Menselijke oorzaak opwarming, overmatige uitstoot van vervuiling en veranderingen in de beweging en ventilatie van diepere waters zijn de belangrijke krachten die de aquatische deoxygenatie drijven. Naarmate het zuurstofniveau daalt, kunnen ze biologische en chemische processen verstoren die helpen in het regelen van het klimaat op aarde. De afname bedreigt ook organismen over aquatische voedselpyramides, van microscopisch leven tot vissen en haaien. Marine zoogdieren kunnen ook lijden, zelfs hoewel ze dus lucht gaan ademen aan het oppervlak van het water. Zuurstofverlies kan de prooien waar ze van afhankelijk zijn verminderen of van locatie doen veranderen, kan leefgebieden beschadigen en de voedselpyramides gaan wijzigen waar ze afhankelijk van zijn. Ferrer en Scripps, biological oceanograaf Lisa Levin, een van de belangrijkste auteurs van de studie, heeft het idee voor de herziening van dus onderzoek ontwikkeld nadat ze de COP25 had bijgewoond. Dat is de 2019 klimaatsveranderingconferentie van de Verenigde Naties, die werd georganiseerd in Madrid. De onderzoekers hopen dat de bevindingen onderzoekers en beleidsmakers zal aanmoedigen om aquatisch zuurstofverlies te gaan bestuderen naast dus de klimaatopwarming, vervuiling, biodiversiteitsafname en andere druk op de planeet in plaats van het als een afzonderlijk probleem te beschouwen.
Het toevoegen van de aquatische deoxygenatie aan dus het planeetgrenzen raamwerk zal helpen de impact daarvan op de stabiliteit van de aardsystemen te verstaan. Het dempen van de impact vertegenwoordigt een kritisch component van het beheer van biodiversiteit en klimaat.

En zo zijn we weer aangekomen bij een nieuwe Ernst Haas Stoorzender editie van de Horniauer. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. 9 gerenommeerde artiesten hebben de esoterische klanklandschappen van Tehom opnieuw geïnterpreteerd voor het album Lacrimae Mundi Remixed, dat vorig jaar tijdens Soen verscheen. We hoorden Lacrimae Mundi, de Atrium Assarceri Remix. En dit is It, The Ancient Metal.

En dit is Rendise uit zijn album Oedipus 2, The Blind Priests. Rendise of Vasilis Sardelis benadert Sophocles' tragedie als prima materia voor een alchemistische en therapeutische kunst waarbij hij archetypen gebruikt die voortkomen uit ons collectieve onbewuste. Door het gebruik van tarotkaarten en elementen van Jodorowsky's psychomagie vormt en construeert hij zijn muziek, zijn kunst, als middel om iemands onderstroom verder bloot te leggen voor therapie en bewustwording. We horen The Field You Are In.

Uit de vijfde compilatie van Music Analysis Discussions Records hoorden we Sisselman met The Weeping Soul. Verleden week releaseerde Namcar het album Antimon, een ceremoniële afdaling in de verborgen architectuur van de psyche, waar ritueel geluid een middel tot transformatie wordt. We horen Melanosis.

De compilatie Decennium werd verleden maand uitgebracht ter ere van het 15-jarige bestaan van het label Noctivagant. Het presenteert een omvangrijke verzameling creatieve werken en contrasterende geluidstexturen, ontworpen om de zintuigen te prikkelen, tot reflectie aan te zetten en de luisteraar onder te dompelen in een meeslepende sonische reis.

Nog een nummer uit Lacrimae Mundi remixed van T. Hom. We hoorden The World Ended, de Northound remix. Satellite Supersonic Volume 1 is een soort tributeplaat met nummers van Secret Chiefs 3. We horen Ishra Kiyun met Balthazar, Melchior, Kaspar.

Radio Centraal 106.7, Mega RCFM Stereo, Centraal op DAB Plus, met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Zo dadelijk gaan we overschakelen naar de suikerij, naar een rechtstreeks uitzending van op een actie rond de Antwerp Pride, waar men een degelijk LGBTQ en zo verder beleid eist in Antwerpen. En daar is actie rond op de suikerij en Radio Centraal gaat verslag uitbrengen.

0: Zoals gezegd, schakelt Radio Centraal nu over naar de suikeren.
1: Maar er zijn ook altijd uitzenders, niet te veel stilte, zeg je wel.
2: Ja, misschien kunnen we... Nou, misschien Sander. Sander?
3: Ja?
2: Zou jij iets op de radio willen zeggen? Want we moeten zoiets gaan uitzenden.
3: Op de radio?
2: Ja.
3: Hola.
2: Gewoon over... Jullie zien en wat heb je hier?
3: Ja, dat is waar.
1: Je weet wat deze is?
2: Oh shit.
3: Ja, dat is waar.
1: Ik heb daar ook voor gehouden.

0: En mensen mogen daar een eigen vraag bij schrijven. Ik heb wel geen balpen, ik heb misschien wat balpen.
1: Ja.
0: En dan mogen ze die gewoon hier bij Anthony gewoon afgeven.
2: Ja.
0: Of gewoon aan jou. En ik doe de uitleg wel tijdens ons woordje.
1: Zullen we gewoon uitdelen samen met de zin?
0: Ja, top.
1: Oké.
2: Ik had die interviews moeten gedaan worden. Mm-hmm. Ja, daar gaan we nog een koptelefoon nodig hebben. Dus ik heb hier telefoon volgesteld.
3: Er is iemand zijn met een gsm en een chat.
4: We hebben hier
2: zeg maar.
1: Dat
2: moet je wel uitgezonden worden.
1: Dat
2: moet je wel uitzenden.
1: Heb jij WhatsApp?
5: Ik heb gebruikt Spotify.
2: Nee, dat is een Google.
1: Ja, maar het probleem is dat
2: je live op Twitter en op Centraal.
1: Dat kan niet. Maar dat moet ik gewoon nu naar huis kennen. Dat is gewoon
2: Jij
3: moet gewoon een nummer bij u krijgen.
1: Ja,
4: gewoon. Ik heb gewoon een nummer bij u krijgen.

0: Maar een micro wat meer naar hier? Dat is moeilijk. Ja, dat ik komt nog een Of ik klik hem er even zelf als je wilt.
1: Wacht, nee. Jawel, doe maar.
0: Right, it's me.

0: schaap, die zitten lekker gewonden neer. Dat trekken we niet.
1: Ja, perfect. Moet je dat weer eens testen? Of,
0: Dat gaat niet, we zijn al live aan het uitzenden.
1: Ah, ja, oké. Okay.

0: en toen heb ik weer het aardjes en pink weer. Zo meteen om 8 uur. Toch?
1: En waar komt die muziek nu uit? En als jij babbelt?
0: Hieruit.
1: Ah, oké.
0: Die muziek komt hieruit. En hier sturen we terug mee naar de studio.
1: Ah, oké. Wat is allemaal niet uitvieren, hè?
2: Ja.
1: Is dat uw pak? Allee, dat is waar Radio Centraal hebben jullie allemaal. En jij bent van de PV, ja. Nee, ja.
2: Nee, ik ben van de studio.
1: Ah,
2: nee,
1: van de studio.
2: Ik ben een freelancer van de studio.
1: Ah, oké. Ik dacht dat Marcia had gezegd dat. Nee,
2: nee.
1: Ja. En deze is weer een speciale uitzending omdat dat niet op vrijdag is.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ah, ik
1: begin het systeem. Ja,
0: moet
1: je bij de
0: maar ik moet dat wel terug in de studio brengen.
1: Oké, dan zullen we dat doen. Ja.
3: Ja.
1: En jij zit stand-by, dus ik kon zelfs misschien nog eens mee. En dan ga ik. Hoe laat? Hoe laat?
0: Dat stukje dan, dat stukje terug.
1: En hoe laat is het gedaan? Ah, kwart voor 8?
0: Ah, kwart voor 9.
1: Ah, kwart voor 9. Oké, want ik moet om 10 uur ergens in de room. Dat doe ik wel, ja. Er is al wel wat volk, ze
4: passen.
1: En ik denk
4: ja,
1: dat daar
4: komt zo
1: aan
4: Emzo
1: van, ja. En Chef Kok,
5: thank you.
3: allemaal God gaat doen. En ook wat dat betreft tegelijkertijd, het is ook allemaal nog wat. Ik heb mijn jakken afgesproken dat zodra dat jij gedaan hebt, dat wij zijn in het laatst niet aankomen en dat gewoon weer heel laat over. Ik ga ook even tegen hen
2: zeggen. Je hebt die micro nog nodig om aankondiging te doen.
0: Denk je wel even wat Mercia wil? Als Mercia dat wil, wel.
2: Ja, maar ik zal ze vragen. Mercia.
0: Dit is wat je zelf doet.
3: Dadelijk.
0: Voilà. Je kan ze beter zelf doen.
2: Dus ja. Oh, dat leek hem aan het weg.
3: Ja, zeker.
4: Nu dan is de maand op verlof, dus zal ook niet voor de volgende.
3: Ah, oké. Okay. Voilà. Maar ik kom misschien vrijdag
0: weer. Ja, dat is wel. Dat zou ik ook wel zeggen. Ja, dan ben ik er zelf niet, maar dan zelf te zien.
3: Ja,
0: ik
3: heb ook veel vakantie dan.
0: Ja, ik kan mijn vrienden in Frankrijk
4: zijn
0: dan
4: zeker niet.
0: Dat is ook wel lekker.
3: Ja, zeker.
0: Ik ben blij.
3: We gaan eruit delen.
0: Ja, dat is
3: Maar dat is meteen voor heel het publiek dan.
2: Zoals
3: ah ja, nee, dat wou ik niet dan. Sorry.
0: Wel, dat is mee, dat is nog eentje.
3: Nee, dan doen we. We gaan nog 5 minuutjes wachten.
4: Ik ga
3: en dan gaan we.
4: Allee, we gaan
3: doen.
4: Want ja, anders ga jij met een gsm moeten aanpakken en dan gaan we doen. Ik zal wel gewoon.
2: Ja,
4: ik ga gewoon naar hier komen. Ja. Ja.
3: Ja, maar
5: Zeker sinds in die medicatie is, dat is 2 jaar geweest, dat is dan goed. Oké. Dat kan ik wel. Dat ik hier een ander wil gaan geven, maar na een maand in Frankrijk.
6: Ja, volgens mij keek ik eruit mee gesproken, maar we zaten in die periode.
5: Ja, het is echt goed. Ja, pas op.
2: Ja, opnieuw.
5: We hebben 12 jaar op de medische suite uitgegaan, dus we hebben 12 jaar natuurlijk.
6: Ik hoop niet dat je daar al helemaal naar uit. En wat is leuk, is leuk.
5: Ik ben de fabriek zo beu gezien. Ik weet er al meer dan 20 jaar. Hè?
6: Ja, hoe oud zeg je?
5: 46.
6: Goed, hè?
5: Ja, yep.
6: Voor mij was het ook op het les, zei je, maar echt op. Echt op.
5: Ja,
6: je les is echt op. Maar ik kon op pensioen gaan. Zo zalig.
5: Ja,
6: oh, al die tijd voor u. Tegen zelf weer op en op.
5: Inderdaad, het gaat er zelf gewoon. Ja. Niks lopen.
6: Ik hoor, dat was vol in de plaatje. Dat is gewoon. Toch niet vast.
5: We zijn aan het wachten.
6: Toch niet vast.
5: We zijn aan het wachten.
2: Ja,
5: ze
2: was
6: op een
1: hallo, ik ben Tessa.
5: Wij zitten in de Radio Centraal, ik zit hier een beetje door.
2: Ah, je zit een uitzending nu?
5: Ja.
2: Ah, top.
5: Okay. Nou, ik zeg dat Marcia ging van hier, maar dat was een beetje weg van ons.
2: Oké.
5: Marcia heeft wat blaamvrij, zeker?
2: Ja,
7: ik vind het nu misschien ook wel...

0: Goedenavond iedereen. Van harte welkom hier, naast het stadhuis, aan de vooravond van Antwerp Pride. Binnenkort gaan we vieren, we gaan dansen, zingen en tonen hoe kleurrijk, krachtig en veelzijdig onze queer gemeenschap is. Maar voor we feest vieren willen we eerst het stadsbestuur aan de maat. Want Pride is niet alleen een feest. Pride is durven zijn, ruimte innemen en opkomen voor onze rechten. Pride blijft nodig zolang niet iedereen zich vrij en veilig door de stad kan bewegen. En vanavond stellen we één eenvoudige vraag. Hoe ziet een stad eruit waar queer mensen zich niet alleen tijdens Pride, maar elke dag veilig, welkom en gelijkwaardig kunnen voelen? Pride is protest.
1: Onze vragen aan de stad zijn concreet. Wij vragen een huurwoningmarkt zonder discriminatie. Veilige crisisopvang voor queer jongeren. Een trans-inclusief beleid. Een stad waar we ons veilig voelen. En wij vragen dat onze gemeenschap niet wordt uitgespeeld tegen anderen. Zo dadelijk zullen verschillende sprekers en artiesten deze thema's verder uitdiepen. Maar dit gaat ons allemaal aan. Daarom maken we ook ruimte voor jullie vragen aan het stadsbeleid. We hebben postkaartjes waarop onze vragen aan de stad staan. We hebben een aantal mensen die die zo dadelijk zullen uitdelen. En je kan er gerust je eigen vraag bij schrijven. Je kan die op de post doen of gewoon aan ons meegeven. Je kan die hier bij Anthony van Radio Centraal afgeven. En dan gaan wij alle postkaartjes afgeven aan het stadsbestuur. De Schepen voor Gelijke Kansen heeft alvast laten weten dat ze ons met plezier zal ontvangen. Je zal zien dat op die postkaart ook staat voor een parade zonder voorpost. Ondertussen hebben we vernomen dat de toelating voor voorpost om langs het parcours van de Pride Parade te betogen er niet komt na nieuwe veiligheidsafwegingen naar Berlijn. We hebben daarop besloten om gewoon thuis te blijven. Dat is goed nieuws, maar laat er geen misverstand over bestaan. Een extreemrechtse organisatie hoort wat ons betreft niet thuis langs het parcours van een Pride Parade. Niet vorig jaar, niet dit jaar, niet volgend jaar, nooit.
0: LGBT-beleid gaat over echte mensen en echte levens. Over mensen die hier wonen, werken, studeren, liefhebben en meebouwen aan deze stad. Mensen die niet alleen tijdens de Pride gezien willen worden, maar iedere dag beschermd, gehoord en ernstig genomen willen worden. Pride haal je niet enkel en alleen uit regenboogvlaggen of feestelijke evenementen. Pride toon je in je beleid, in je engagement en in je moed om ongelijkheid echt aan te pakken. Dus laten we vanavond onze stemmen horen. Geen Pride zonder daden. En daarna gaan we natuurlijk vieren. Feest, dansen. Lekker uitbundig, trots en zonder ons kleiner te maken. Welkom allemaal. Geen Pride zonder daden. Een betaalbare woning vinden is voor veel Antwerpenaren al moeilijk genoeg. Maar wie een migratieachtergrond heeft, een handicap, vrouw, queer of trans is, botst nog vaak tegen extra drempels. De discriminatietest die de stad zelf niet uitvoeren tonen aan dat sensibilisering alleen niet volstaat. Voor een hardleerse groep makelaars zijn krachtigere maatregelen nodig. Enzo Kvaratskhelia is medeoprichter van België en werkt dagelijks met LGBTQIA+ vluchtelingen, migranten en andere mensen in kwetsbare situaties. En daarnaast is hij actief in het opvangcentrum op Linkeroever. Hij ziet van dichtbij wat woondiscriminatie betekent. Aan hem nu het woord.
2: Goedenavond, meneer. Het is zo spannend met zo'n fantastische mensen staan en iets belangrijks brengen, iets belangrijker verhaal brengen. Ik ben Enzo, ik kom uit Georgië, ik ben al bijna 9 jaar in Antwerpen. En ik heb ook heel veel verschillende, zoals is net gezegd, heel veel verschillende statussen, maar ik zelf identificeer voor mijzelf als gay-activist. Dat is alles, voor de rest is niet meer interessant. En wat ik wil zeggen, ik wil daar zeker blij zijn, omdat dat is moeilijk spontaan in het Nederlands praten. I am so sorry. En ik wil zeggen dat ik ben hier niet vandaag niet voor gekomen om te praten over hoe zo'n systeem in theorie zou moeten werken. Ik ben hier om te vertellen hoe het vandaag voor veel queer-vluchtelingen echt werkt. Stel, jij iemand wordt die alles heeft verloren, iemand die werd bedreigd of mishandeld, omdat die zichzelf was, die alles achtergelaten op zoek naar veiligheid. En wanneer die persoon eindelijk in België als vluchteling wordt erkend, zeggen we, jij hebt 2 maanden de tijd, zoek nu zelf maar een woning. Onmogelijk. Voor veel mensen is dat geen nieuw start, het is het begin van een nieuwe crisis. Ik weet waarover ik spreek. Ik zie die mensen dagelijks. Enkele jaren geleden klopte een transvrouw bij mij aan. Zij had haar vluchtelingenstatus gekregen, maar geen woning. Ze belandde op straat en werd opnieuw geconfronteerd met geweld, hier in Antwerpen. Ik kon haar niet aan haar lot overlaten en heb haar maandenlang opgevangen in mijn kleine appartement. Echt super kleine appartement. Niemand zou afhankelijk mogen zijn van de God wil van een persoon. Bescherming moet de verantwoordelijkheid van onze samenleving zijn. En dit is geen verhaal hoe ik het verleden. Vanuit mijn werk en mijn engagement kreeg ik bijna wekelijks berichten van queer vluchtelingen die nog maar enkele weken hebben om een woning te vinden. Zelfs vandaag kreeg ik bericht. Zonder netwerk op een overhitte hoermarkt. Voor velen is dakloosheid geen risico meer, maar is bijna onvermijdelijke realiteit. Ja, er bestaat noodopvang, maar die is vaak moeilijk toegankelijk. Hantert strikte voorwaarden en kent lange wachtlijsten. Voor veel mensen komt die hulp simpelweg te laat. En precies op het moment waarop mensen eindelijk veiligheid zouden moeten vinden, worden zij opnieuw geconfronteerd met onzekerheid, uitsluiting en het risico op geweld. Daarom is het noodzakelijk dat we investeren in vroegtijdige woonbegeleiding, voldoende toegankelijk noodopvang en een woonbeleid dat ook rekening houdt met de bijzondere kwetsbaarheid van queer vluchtelingen. Want mensen vluchten niet om afhankelijk te blijven. Zij willen werken, studeren, bijdragen aan onze samenleving en opnieuw een leven opbouwen. Dat begint niet alleen met een verblijfstatus, dat begint met een veilige plek om thuis te komen. En Pride is inderdaad protest. Dank u wel.
1: De solidariteit met transpersonen binnen onze gemeenschap staat onder druk. Wereldwijd investeren anti-rechtenbewegingen miljoenen om ons tegen elkaar uit te spelen. Ze willen ons doen geloven dat het beter is voor onze aanvaarding als we minder zichtbaar zijn, ons aanpassen of een deel van onze gemeenschap achterlaten. Maar zo werkt emancipatie niet. Onze rechten zijn gegroeid omdat mensen de moed hadden om zichzelf te zijn en voor elkaar op te komen. Transpersonen hebben altijd deel uitgemaakt van onze gemeenschap. Ze hebben mede klappen opgevangen en nog mee.

0: gender, je kan bij ons terecht. Die boodschap werd geschrapt na tussenkomst van de toenmalige voorzitter van de ZNA-ziekenhuizen, huidig burgemeester van Doesburg. Een stad die zegt dat iedereen welkom is, moet ook tonen waar mensen terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Dus laat het Centrum voor Genderzorg onze gemeenschap informeren. Een tweede vraag gaat over de stad als werkgever. De Vlaamse overheid kent al jaren een regeling voor transitieverlof voor transpersonen. Die werd ingevoerd onder minister Lisbeth Homans en dat was pionierswerk in Vlaanderen. Waarom zou stad Antwerpen dat voorbeeld niet kunnen volgen voor haar eigen medewerkers? Die vraag hebben we ook voorgelegd aan de vakbonden, die mee opstappen in de parade en alvast ABBW heeft laten weten dat op de agenda te zullen zetten bij een eerstvolgend vakbondsoverleg. We houden jullie op de hoogte. Om uit eigen ervaring te vertellen waarom toegankelijke zorg en erkenning zo belangrijk zijn, geef ik graag het woord aan zanger en muzikant Eimer uit Gent. Gent die trouwens ook een regeling hebben, transitieverlof voor transpersonen. Dat werkt heel erg goed daar. Eimer.
1: Ervaring delen als trans, non-binair en queer persoon. Specifiek als het gaat over transgender zorg. In 2020, september 2020, heb ik zelf topsurgery ondergaan, dus operatie waarbij je borstkraag verwijderen. Bij mij onder de van Kenter, voor dat eerder reden. Ik weet nog dat ik heel erg uitkeek naar die operatie en dat ik op het einde echt wel nood had daaraan. Want hoe langer dat ik moest wachten en ik al zekerheid had dat ik het nodig had, hoe zwaarder het werd voor mijn mentaal om dat te plaatsen. Ik heb dan een jaar op de wachtlijst gestaan bij UZ Gent, het kinderteam. En dan ben ik overgeschakeld naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas bij een plastisch chirurg, omdat het dan sneller ging gaan. De periode ervoor was het heel lastig, maar daarna heb ik echt een half jaar mij super euforisch gevoeld. En nu zijn we echt al bijna 6 jaar later. En het is heel vreemd, want ik sta er eigenlijk niet zo hard bij stil zelf dat ik die operatie heb gehad. Ik breng wel graag door awareness rond, maar voor mij is het gewoon normaal en ik voel mij gewoon vrij op deze manier. Ik merk heel erg de tendens de laatste jaren, algemeen met de rechtsing, laten denken aan de Verenigde Staten en de UK, waar de transrechten heel erg onder druk staan, maar ze staan sowieso overal onder druk. Ik merk ook bij de trans mensen die ik ken in België, of toch zeker in Vlaanderen, dat de regels ook wel wat aan het verstrengen zijn precies om toegang te krijgen tot transzorg en dat de wachttijden heel lang worden, langer dan bij mij. Dus ik wil gewoon belang aan het aangeven van transzorg en dat gaat verder ook dan wat ik nu aangaat. Dat gaat verder dan operaties of hormoontherapie. Transzorg is ook gewoon ervoor zorgen dat mensen die zoals mij zijn, zichzelf kunnen zijn op het werk, eigenlijk in hun dagelijks leven. Dat kan gewoon dat zelfs zijn dat ze in de persoonlijke pronaamwoord mogen kiezen en dat aanvaard wordt, dat ze mogen kleden zoals ze willen. Trans zijn is meer dan operaties en hormoontherapie en sommigen hebben dat niet nodig. Het nummer dat ik nu ga spelen heet The Tent That You Got. Ik heb het geschreven nadat ik heel veel haat kreeg online omdat ik transgender non-binair queer ben. En het is een soort protest om als tegenreactie.
2: Please complain. Pretend that you're gone, I won't change. Believe it or not, live my way.

0: Kinderen in onveilige thuissituaties moeten zo snel mogelijk basisveiligheid krijgen. En daar slagen we als overheid vandaag niet in. Dat zegt kinderrechtencommissaris Caroline Breijens. Een veilige opvangplaats vinden is voor veel jongeren al moeilijk. Voor queer en genderdiverse jongeren is het vaak nog moeilijker om een plek te vinden waar ze ook zichzelf kunnen zijn. Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door LGBTQIA+ jongeren en samen met Betonnen Jeugd, een Antwerpse organisatie voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, delen zij hun ervaringen en hun oproep aan de stad. Sarah en Eva. Nina! Mijn excuses. Ik heb het maar net gehoord. Sarah en Nina.
1: Hoi allemaal, ik ben dus Nina, ik ben ALMI-coördinator bij Wel Jong BZW. En het is ongeveer 3 jaar geleden dat wij het thema thuis en dakloosheid bij LGBTQ+ jongeren echt zijn beginnen vastpakken. Samen met Betonnen Jeugd. Voor degenen die Wel Jong nog niet kennen, wij zijn een jongerenorganisatie voor en door LGBTQ+ jongeren. Wij hebben momenteel heel wat activiteiten, waaronder ook wel thuis een inloopwerking, maar nog geen opvang. Dus, ik dacht, ik neem een expert mee rond het thema, die hier wel echt iets meer van weet dan ik. Sarah, ik ga het even aan jou laten.
2: Ja, goedenavond iedereen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind dat het eerste verhaal. Ik werk bij Betonnen Jeugd. We zijn een jongerenwerking voor jongeren die in armoede opgroeien. En we zijn een zeer divers publiek. Dus we hebben ook jongeren die dak- en thuisloos zijn. Jongeren die jongeren van LGBTQ. Jongeren die van alles en nog wat met stempels uit instellingen. En we proberen daar een veilige haven voor te bieden. Nu, in de vraag was ook een stuk van, kunt het onderbouwen met wat cijfermateriaal. En ik ben ook wel een beetje gaan zoeken, want heel veel cijfers rond dak- en thuisloosheid en LGBTQ zijn er niet. Maar wat ik wel mee heb, zijn 2 verhalen van jongeren die in mijn hart zitten, maar ook bij mij in de werking komen, om een beetje aan te tonen wat de problemen een stuk zitten. En een van mijn 2 schatten was bijna 18, was ongeveer 2 maanden voor zijn verjaardag. En zijn vader had ontdekt dat hij eigenlijk bij het LGBTQ-gemeenschap hoorde. Maar hij kwam uit een islamitisch gezin en dat was daar eigenlijk not done. Er werd ook al gesproken van je moet terug mee naar Marokko gaan. Wij gaan kijken, kunnen wij dit probleem oplossen? Die is gaan vluchten. Toen heb ik best wel wat telefoons gedaan, ook naar opgroeien. Maar omdat hij bijna 18 was, lijkt dat ook een onmogelijke situatie. Het is wel goed gekomen. Hij heeft plaats kunnen vinden waar hij zich veilig voelde bij vrienden die het waagden om te zeggen: we nemen iemand binnen die nog net geen 18 is, want dat mag niet. En we geven hem een warme omgeving en zodra dat hij 18 was, is hem terug zijn leven in handen beginnen te nemen. Dat geeft een beetje aan van hoe moeilijk dat was op dat moment om een plek te vinden. Dat was wel crisiszorg met 18, maar omdat er geen verdere stappen konden gezet worden, werd dat ook niet echt als optie gezien. Dus ik pleit eigenlijk dat het ook wel voor jongeren, jonge jongeren kan. En ook vanaf 17 jaar, dat ze eigenlijk ook wel niet loslaten. 18 jaar niet loslaten. Mijn 2e jongere, hij was 18 en een paar maanden. Nu, dat is een schat van een gast, maar het is heel, heel zichtbaar dat hij LGBTQ is. Maar dat was allemaal geen probleem thuis. Alleen had zijn moeder in één keer een andere relatie en ze kwamen in één keer ook nog met andere kinderen in een heel klein appartement wonen. En dat ging niet. En de anderen waren allemaal minderjarig. Dus hij moest eigenlijk kijken van oké, waar ga ik naartoe? En dat gebeurde van de ene dag op de andere, stond hij bij ons en ja, ik kan vanavond eigenlijk niet meer naar huis. En dan ben ik beginnen te bellen en te horen. We hebben ook de opvang overwogen, los van dat er een wachtlijst was, we hadden een aanmeldingslijst van 3 maanden, was het ook op dat moment, volgens ons, volgens de werken samen, maar ook volgens de jongeren zelf, niet de veiligste plaats om naartoe te gaan. omdat er ook heel veel andere mensen daar naartoe komen die wel tegen LGBTQ zijn, die hem al begonnen uit te lachen als hij daar binnenkwam op bezoek. Het is daar ook goed mee gekomen, hij heeft eerst in een woonvoorziening gezeten. Dat liep dan ook niet goed en hij is nu gaan verhuizen. Dus zijn oplossing was om te gaan verhuizen naar de andere kant van Vlaanderen, wat het er dan niet is. Ook omdat het voor hem niet veilig voelde om naar de opgang hier te gaan. Dat zijn de twee verhalen die ik wou meebrengen om een beetje mee aan te tonen waarom wij hier zo hard voor pleiten. We hebben andere verhalen, dus die hebben we daar straks over lopen. Maar soms moet het ook laten zoals het is.
1: Dit zijn jammer genoeg twee van de vele verhalen. Jongeren worden voor verschillende redenen, die vluchten uit huis of die hebben geen keuze, die worden op straat gezet voor heel veel verschillende redenen. En het is niet de bedoeling dat wij uren, dagen, weken, maanden moeten zoeken naar een plaats voor hen. LGBTQ+ jongeren die verdienen warmte, geborgenheid en veiligheid. Dus wij zijn vragende partij om in gesprek te gaan over veilige opvang voor LGBTQ+ jongeren. Pride is a protest.

0: Frederik Latour, Naomi Deelden, Isaac Deury, twee derde van Les Aan Perdu, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik zou jullie willen vragen, vrienden, om allemaal een beetje meer naar voren te komen. Dat gaat voor het einde van de avond, gaat dat heel goed werken. Ik hoop dat jullie niet altijd zo volg staan zijn. Het is een queer manifestatie. De aanslag op de Pride in Berlijn herinnert ons eraan hoe kwetsbaar veiligheid kan zijn. Maar veiligheid gaat niet alleen over een aanslag. Ze gaat ook over hoe veilig je je voelt om jezelf te zijn op straat, op het werk, in de sportclub of helaas soms ook thuis. Ook in Antwerpen is dat voor veel queer mensen nog geen vanzelfsprekendheid. Daarom vragen we de stad om een sterker antwoord op geweld en onveiligheid. Door te investeren in sensibilisering, door meldingen van geweld en discriminatie laagdrempeliger te maken, door na te denken over hoe we de publieke ruimte inrichten en door te investeren in gemeenschapsvorming. Want veiligheid is niet alleen iets wat een overheid maakt, het is ook iets wat wij elke dag samen maken. Veiligheid begint wanneer we weten dat we niet alleen staan. Zaterdag wandelen we met duizenden door de straten van Antwerpen. Laten we ervoor zorgen dat niemand alleen hoeft te wandelen, niet alleen tijdens de Pride Parade, maar alle dagen van het jaar. Door naar elkaar om te kijken, door community te bouwen, door ruimte te maken voor elkaar en soms gewoon door ervoor te zorgen dat niemand alleen naar huis hoeft te wandelen. Over wat veiligheid voor hen betekent en hoe we daar samen werk van kunnen maken, geef ik graag het woord aan Tove Verstrepen namens Reclaim Our Pride.
1: Ik woon nu al enkele jaren in Antwerpen, maar origineel kom ik uit een echt klein boerendorp. Het soort boerendorp dat als je aan mensen zegt van ik kom vandaar, dat je het drie dorpen verder moet uitleggen tot ze een dorp kennen. En daar hadden we nog de gewoonte dat als we bij mensen langs gaan en ze zijn niet thuis, dat je een emmer voor de voordeur zet. Iets om te tonen van hey, ik geef om u, ik ben hier geweest. Zelfs als jij er niet bent, is hier een teken dat er iemand is die om je geeft. En het verbaasde mij zoveel in Antwerpen, een wereldstad, dat hier posters hangen, dat hier affiches zijn, dat hier duizend tekenen zijn van mensen die om belachelijk goede doelen geven. En hoeveel meer mensen er langs durven lopen. Hoeveel hier wordt uitgereken van handen, hoeveel boodschappen er zijn en mensen die moeite doen om op straat voor elkaar te komen. En de moeite dat het nog kost om daar aanwezig bij te blijven. Antwerpen. Een stad met zoveel historie die tegelijk angst heeft voor danssporen op hun stenen. Ik heb het geluk gehad hier met vrienden op straat te kunnen dansen. Om mij soms gewoon zorgeloos te voelen. Wat zowel een geluk is als geen overbodige luxe. En ik kan mij niet inbeelden hoe een groot stad op zo'n moment niet duizenden danssporen wilt. Want als het schoon ziet is het zo hier dat je kunt ophalen. Hoe wij in straat soms zo schik kunnen hebben om hand in hand te lopen. Hoe telkens een deeltje van mijn hart mij verlaat als mensen gewoon hun handen loslaten. En hoe de luxe is dat ik hier kan staan, mijn mond vol eigenlijk slecht voorbereide woorden, zonder schrik voor auto's, zonder schrik voor de mensen die hier voor mij staan, maar toch nog met duizend kleine hoeveelheden schrik. Dat ik naar mijn vrienden moet sturen, ben je veilig thuis geraakt van een event. Dat ik in de ochtend stuur van hé, ik heb gisteren niks gehoord, is alles oké. Ik kan er niet inkomen hoe we hier duizenden plekken onder hun lucht kunnen aanbieden. En dan nog mensen dat willen ontnemen. Ik kan hier niet met cijfers staan. Ik kan hier niet andermans verhalen delen, dat is echt niet mijn plek. Maar ik kan wel de blikken van vrienden vertellen en het mijn hart breekt. Als ik ze op straat in kleren zie wandelen die ze echt goed doen voelen. Zoals kleren dat je drie dagen op voorhand uit de kast hebt gekozen of vijf minuten op voorhand. En dat je nog steeds met zo'n zwang de deur uitloopt tot die deur sluit. Ik kan er niet inkomen dat een stad bewust zou kiezen of mensen erin voor minder geluk te hebben. En het enige van de publieke ruimte is voor mij het delen. Als je samen toch wat kleine trillende deeltjes zijn, dat je niet gewoon elkaars geluk wilt voelen. Dat je duizenden bewuste keuzes op een dag kunt maken om iemand aan te spreken en te zeggen, yo, je bent hier thuis. Yo, congrats met je geblondeerd haar of hé, hey, uw haar ziet er niet uit als een roze kauwgom, al dat een tegenstander die ooit gevolgd. Dus voor mij persoonlijk is het publieke ruimte voor van elkaar te kunnen houden, maar ook om te kunnen zeggen van hé, hey, eigenlijk verdienen wij meer dan veiligheid. En dat is waar het volgende gedicht over gaat. Ik vraag aan mijn vrienden, stuur een fruitje. Want zeg als je veilig thuis komt, voel te beladen. Ik wil digitale aardbeien en bananen. Ik wil dit gevoel niet als noodzaak erkennen. Ik wil dit gevoel niet als noodzaak erkennen, want onze hulpkreten zijn nodeloos gebleken. Het feit dat we in een stad leven waar onze ruggen gebogen gaan onder lasten. Antwerpen, hoe lang kunnen wij nog grappen over queers die huisgenoten waren als we de huur niet kunnen betalen? Als zoveel van ons hun daken verloren of niet het voorrecht hebben om het te kennen. Antwerpen, wij. Wij maken laaizangen van sirenes. En ik wil mijn zweet laven, maar niet van te rennen, van te dansen. En ik wil met hem dansen, maar ik heb schrik. Schrik om in een stad te leven. Schrik om in een stad te leven waar mochten de verleden tijd van machten is. Waar we musea herbouwen, maar niets geven om het herhalen van geschiedenis. Dus ik haal, stuur een fruitje, stuur me de wetenschap dat je nog wild genoeg was om verspraan bocht van je vingers te likken. Stuur mij de wetenschap dat je nog wild genoeg was om te dansen en krassen te maken. Antwerpen, zoveel van ons zijn geesten voor een familie, zoveel van ons zijn niet gezien als spoken, maar te gezien op straat. Soms zoeken mensen ondergronds gewoon een excuus voor het zichtloos in elkaar te slaan. Dus ik herhaal, stuur een fruitje, ook op de grijze dagen, vooral op de grijze dagen. Erken het verdriet van straten, waar handen als oude liefdesbrieven splitsen. Een grijze hemel gemaakt van assen, van verbrande liefdesgroeven. Antwerpen, ik blijf het herhalen, maar mijn hart kan het niet dragen om te vragen voor lichtere dagen. Mijn stad, mijn botten, luister, mijn vrienden, mijn geliefden. Fuck it, neem een roos in de mond. Slik alles behalve de torens. Laat je woorden snijdend zijn. In een dakloze rucht, wees mee de wildgooi in de Rubenstuin, mijn muzen. Neem een tekst in je hand en bal je lied tot vuistslag. Melodie schop de sirenes uit de nacht. Wij verwarren geen noodzaak met oorzaak. Wij zijn hier en verder zo queer. Wij schoppen melodiezang door nachten. Wij willen slechts aan rennen straatkatenaren geven. Wij willen gewoon een excuus om ons verder te bekleden hoe wij willen. Zelfs als piraten. Waarom? Omdat we weten dat al onze vrienden schatten zijn die we willen geraken. Antwerpen, wij weten het. Lef zonder wetten gaat niet leven. Dus steek stokken in de wielen die op ons in blijven rijden. Maar beloof me dat die zou blijven. Wees mee de wildgroei in Rubenstein. Wees het ongeplande groen in de winter van wit. Mijn vrienden, wees het grootste kalm bezet tegen het riet. Mijn liefde, ik wil je vragen, ben je meer dan veilig? En ik heb zoveel schrik dat ik te veel gevraagd is. Stuur als je thuis bent. Ik wacht morgen. Oh,

0: Wij vragen dat u luistert. Wij vragen dat u kijkt. Naar dit. Naar een stuk stof. Een stuk stof waar wij onder schuilen. Waar wij waarde aan willen geven. Voor wie het ons maakt. Wie wij beminnen. Waar wij weigeren te buigen. Ik plant mijn vlag hier vandaag voor dit stadhuis. Dat ze kan wapperen tegen moeilijk buigzame muren. Dat ze door de jaren heen, beetje bij beetje, met elke zachte windstoot een indruk kan nalaten in uw zandsteen, uw arduin, uw rood marmer. Tot ze op een dag haar weg door de muur heen heeft gedanst en een plaats krijgt aan uw tafel. Maar tot die dag plant ik haar hier. Ik plant haar op straat. Ik plant haar in een nachtclub. Ik plant haar in Berlijn. Ik plant haar in huis aan een te stille eettafel, in een slaapkamer van een jong gebroken hart. Ik plant haar daar waar iemand beschermd had moeten worden. Waar ze iemand had kunnen instoppen. Waar ze niet welkom was. Een stuk stof. Vandaag, bij dit gebouw dat zichzelf maar al te graag drapeert in kleuren, sommige kleuren niet, andere wel, vraag ik dat u uit uw ramen naar beneden kijkt. Ik vraag u om de vlag diep in al hun ogen te kijken. In elke kleur die u kunt vinden. Vouw hun niet op. Leg hun niet terug in een kast tot volgend jaar voor wanneer het mag. Want het wil en zal niet wachten tot het mag. Het is hier nu. En het moet. En akkoord, het is niet altijd een mooi ding om naar te kijken. Het valt op. Het mengt zich niet in. Het is onvoorspelbaar. Het is soms moeilijk te verteren, maar het vraagt ook niet om mooi gevonden te worden. Het vraagt niet op te mogen gaan in de omgeving. Het vraagt gezien te worden voor wat het is. Het vraagt onontkenbaar te zijn. Het vraagt zich uit te kunnen rollen, trots over de stad heen te kijken en te weten dat ze onbeschaamd dansen mag. En terwijl u daar in uw kantoor, achter uw bureau, strategisch uw pen laat zigzaggen, weet u even goed als ik dat hoe hard u ook de andere kant opkijkt, hoe hard u wilt doen alsof, hoe hard u het misschien niet begrijpt, u mij niet gaat vertellen dat u het niet heeft gezien. Dank u wel.
1: Sending the clowns. Deze week trouwens ook in de studio. Vrijdag, 9 uur, Herstory, Fome. Zijn er nog ticketjes?
2: Ja.
1: Zijn er nog ticketjes? We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van dit moment. En ik wil jullie allemaal bedanken. Ik wil alle sprekers bedanken, alle artiesten bedanken. Iedereen bedanken die hier zijn, die zijn gekomen vanavond. En we wensen jullie natuurlijk nog een heel warm en een veilig en een trotse Pride. En zorg goed voor elkaar, want geen Pride zonder daden. En onze taak voor vandaag zit erop. We gaan morgen trots op straat staan. Maar vandaag, stadsbestuur, is het woord aan jullie. Aan hen. Heel fijn om dat samen te doen. Dank jullie allemaal. Ik ga nog iets drinken in Paters Paatje. Als jullie van 10 heeft, tot straks. Merci.
3: Thank you.
2: Ik weet niet waar je dat hier kunt doen. Het
3: staat daar zo wel wat dicht zijn waarschijnlijk.
2: Geen idee.
3: Ja, in principe gaan ze overgeschakeld even zo, zeg maar even. Dat is klaar.
2: Yeah.

0: hands reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves, these babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision one follows the other, like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, "Hypocrite!" But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation, and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future for the fruit it will bear. Het is weer tijd voor Petit Salon. Klinkt als een Frans scheldwoord, maar is eigenlijk toch wel best veel gezelliger. Jasper is er niet bij vandaag, die is op vakantie. Dus de belangrijkste vraag van de dag gaan we niet kunnen beantwoorden, want we drinken zelfs geen thee. Dus daar gaan we het niet over hebben. Maar we hebben wel een andere gast. Patrick, welkom bij ons in de studio. Patrick is Hypnoskill, is zijn andere naam, en is een legende in de underground elektronische scene in België en daarbuiten. Waarom heb ik u gevraagd, Patrick? Er gebeurt van alles in de stad. Zoals vorig weekend Café d'Anvers dat heel het Sint-Jansplein overneemt. De lokale bevolking moet dan maar iets anders gaan doen en daar het hele weekend de openbare ruimte inpalmt. Maar er was al zoiets gebeurd en dat was de aankondiging door Amelie Lins en burgemeester van Doesburg over wat ze gaan doen aan het KMSK. En jij hebt daar een post over verstuurd. Laat ons daarmee beginnen.
2: Ja, in ieder geval bedankt voor mij hier te hebben. Het is lang geleden, curieus.
1: Welkom, welkom.
2: Fantastisch, dat centraal nog altijd vol een bak. Ik vind dat geweldig. Ja, dat was de 27e mei, ben het even terug gaan opzoeken. En eigenlijk is dat bij mij heel slecht gevallen. Vooral ook, daarnet even in het voorgesprek gezegd, hoe VRT Nieuws daar weer zich opstelt als regelrecht PR-bureau om dergelijke evenementen gewoon keihard te gaan ondersteunen. Enerzijds als city marketing PR-agent fungeren, anderzijds als agent gaan fungeren voor een evenement van Amelie Lens en haar nota bene eigen bedrijf dat organiseert. En dan bovenop nog een keer de ad interim vervangburgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die nu niet bepaald iemand is die uit de controverse schuwt, dat zegt ze ook zelf. Ik heb een paar van die quotes even gaan opzoeken. Ik heb geen boodschap aan bullshit, ik zeg wat ik denk en ja, ik hou van wat provocatie. Kijk, dat heb ik dan gemeen met haar, vol een bak. Het tweede wat ik met haar gemeen heb, is dat ze, nu ga ik even heel hard gaan, ik hoop dat ze jullie niet van antenne smijten.
1: Zij is niet aan zit daarin, denk ik.
2: Nee, maar het gaat eigenlijk een beetje over Antwerpen. Ze zegt, als nota bene burgemeester van Antwerpen, voor mij voelt Antwerpen toch als een dorp. Als Antwerpenaar mag ik dat zeggen. Oké, als niet-Antwerpenaar zeg ik dat ook. Antwerpen is een dorp.
1: Voilà.
2: België is een dorp. Eigenlijk is België gewoon één stad. Oké, dat heb ik even gezegd. Dus ik heb twee dingen gemeen met haar. Voor de rest hou het ook op.
1: Ja,
2: dus,
1: wel, maar dat dacht ik.
2: Ja, dus, maar bij mij is eigenlijk vooral... ik heb daar aan een nacht over geslapen. Ik dacht van, ja, let it go, weet je. Ik ga daar niet aan meedoen, aan die letterlijk shitshow, want dat is het. En dan een dag erachter dacht ik van, oh my god, nee, echt, ik werd daar echt gewoon ongemakkelijk van wakker, mm-hmm. omdat ik ook direct heel de dynamiek van dat verhaal zie. Dus een dynamiek van dat verhaal. En dan vooral ook de heel zware uitspraken.
3: Ja, dankjewel voor het interessante interview. Sorry, ik moet onderbreken, maar de Mindo Elf, hey, voor de loyale luisteraars, is vandaag niet. Ik kom het vandaag van 4 tot 7 uur, kom ik jullie vergezellen. Mijn excuus, ik laat ben. 5 minuutjes. Ik ben hier helemaal bezweet aangekomen. Gespoeid om toch nog op tijd te zijn, maar te vergeefs. Maar dat heb je wel een beetje als je van Mechelen komt. Maar we gaan er ineens in vliegen. Het is vrijdagavond. De meeste mensen zijn onderweg van werk naar huis. Klaar om te genieten aan het weekend. En wij gaan er ineens ook in vliegen. Dit is Radio Rauw met Nanne van den Branden. En dit is Ain't Nothing Changed van The Black Poet en DJ Premier. Geniet ervan.
4: Oh, daar gaan we. Oh, ja, daar is hem, ze.

Hallo, hallo, hallo, beste luisteraars. Ik ben hier blij om hier te zijn. Ik hoop jullie ook. Ik kreeg wat te horen van mensen die aan het luisteren zijn. De gain staat er een beetje hoog. Dat ze mij niet konden horen. Maar ik denk, nu zal dat wel in orde moeten zijn, denk ik. Ik hoop jullie mij kunnen horen. Ik heb een aanvolgnummer klaarstaan voor jullie. En dat is... Afrofunk Revolution. Geniet ervan. Wow. Even de tel kwijt. Mijn excuses. Het gaat beter gaan. Hierna hoor.

Ja, ja, ja, beste luisteraars, dat was Afro Funk Revolution van Ifa en Okwe Idili. Het volgende nummer klaar op staan is toch wel een best echt wel een Afro Funk klassieker uit Ghana. En dat is The Panther van Mano Dibango. Heel super, echt heel goed. Een van een super bangelijke saxofoonspeler. En dat hoort je ook in dit nummer. Ja, genoeg gesproken. Tijd om het nummer op te zetten.

Ik weet niet of jullie reisplannen hebben voor dit weekend, maar ik heb een Amsterdam ticket van Amabano. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Amsterdam Ticket van Amabano. Dit is Radio Rauwkost, live vanuit Radio Centraal. En ik ben Nando van den Brande, jullie host. Ik ga jullie vergezellen van nu tot 7 uur. En ik hoop dat jullie al aan het genieten zijn van jullie weekend. En als jullie nog aan het werken zijn, nog even doorbijten. En voor de mensen die de nachtshift doen, ja, jullie shift gaat zo beginnen. Gaat straks beginnen. Ik hoop dat ik toch wel een beetje luisteraars heb. Want ik weet dat het ook regegeel is. En dat is echt zo een beetje de pilgrimstocht, om het zo te zeggen. Van toch wel heel veel mensen. Ik heb heel veel maten van mij die naartoe zijn gegaan. Nu op regegeel zijn. Zoals Kaba. Dat is ook een maat van mij. En ja, het is daar waarschijnlijk nu van alle middelen te doen en te genieten van dub en reggae muziek. Maar het volgende nummer klaar opstaan voor jullie is eigenlijk een house nummer. Een beetje weggaan nu even van die afro-funk sound en een beetje iets meer gaan naar onze house. Hè, want het begint ook wel geleidelijk aan. Het is vrijdag, het is aan het feesten en ik wil zo wat die sfeer naar binnen brengen. En het volgende nummer klaar heb staan is Make Love van Room 5. En Room 5 is een Belgisch-Italiaanse house DJ die eigenlijk wel vrij bekend is over de wereld. Alleen is niet bekend, maar die, die is toch wel in de house-scène, is die toch wel vrij gekend, toch een klassieker en grondlegger. En ik dacht van, die is ook van Antwerpen, dus waarom gaan we niet ineens even, een beetje vereren mijn nummer van hem te spelen, genaamd Make Love van Room 5. Van zijn album Music and You. Hier is hij.

Ja, dat was Make Love, zoals het al een paar keer gezegd werd in het nummer van Room 5. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Shine a Light van de C90s. Een duo dat house nummers maakt in het Verenigd Koninkrijk, in Engeland. Ik vind het een heel goed nummer. En dat is van de Flight Facilities. En die hebben een remix hiervan van dit nummer gemaakt. Maar wow. Wacht, sorry, beste luisteraars. Ik moet even terug op mijn woorden komen. Ik ben hier zo moeten geraken. Ik ben hier op tijd proberen te geraken. Want ik had... om even uit te leggen. Dus ik heb een garage dat ik huur. Ik ga jullie even mee pakken in mijn heel persoonlijk saai leven. Dus ik heb een garagebox dat ik huur. En daar staat een motor van mij. En door prijsverschillen met de huisbaas. Allee, het is geen slecht persoon. Maar de prijs begon gewoon wat te duur te worden om het te verantwoorden. Het was €110 per maand voor een garageplaats in het centrum van Mechelen. Gewoon om die te geven, een gewone garagebox. Een simpele garagebox is gemiddeld €70 net buiten het centrum. Dus het is wel wat duurder dan in Antwerpen. En het begon wat te duur te worden. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik ga dan afzeggen. Ik heb dan een deal gemaakt met hem van, kijk, ik wil nog afbetalen, ik schuldig ben. Allee, ik moet afbetalen, maar ik wil geleidelijk aan naar iets nieuws zoeken. En dan was hij van, oké, ik zal hem al op te huur zitten. Ik mocht nog blijven staan totdat ik iemand nieuw vind. En uiteindelijk vindt hij iemand nieuw. En bleek dan dat mijn verzekering, dat die verlopen was. En ik had er niet meer op gelet. En ik was van, oké, ik ga die tijdelijk even bij iemand moeten zitten. Dan moet ik voor een Antwerpen rijden. Maar ja, ik weet dat de meeste mensen dat wel weten. Als je dan als je motor niet verzekerd is, of je auto niet verzekerd is, of je brommer, dan mocht je de straat niet op. Dat is simpel als dat. En dus ik kon er dan niet meer rijden. Dus ik moest die dan ergens vast gaan zitten, buiten in Mechelen. Toch wel een beetje zenuwen. Want meestal zit ik graag mijn motors gewoon binnen, zodat ik weet dat die niet gestolen wordt. Nu zat hij buiten, dus ik heb dan vast moeten zitten en snel spoeien naar de bus. Die kwam dan niet. En dan ben ik helemaal moeten wandelen naar het station. Ben ik dan helemaal bezweet, zo op de trein gestapt. Mijn excuses aan de reizigers waar ik mee op de trein heb gezeten, want ik denk waarschijnlijk niet zo fris rook. Ik heb me wel gedoucht en zo, hè, maar ik was aan het zweten niet normaal. Dan heb ik hier geraakt en nu zijn we hier. Ik wou het daarom ook even vertellen, vandaar dat ik te laat ben. Maar het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Shine a Light van de C90s. Geniet ervan.

Ja, dat was Shine a Light. Ja, gewoon een super bangelijk nummer. En ik ben heel blij dat ik dat altijd kan brengen voor jullie. Ja, maar deze stoel maakt hier heel veel geluid. Maar ja, ik wou het toch even over iets hebben. Dus mij, ik had iets, dus mij iets opgevallen. Is, voor ik gewoon, wow. Ik wou even een verhaal vertellen. Dus, ik weet niet of jullie mee zijn met AI. Hè? Dat is meer en meer aan het voorkomen. Dat is meer en meer een dagdagelijks, een dagdagelijks iets voor de meeste mensen. Hè? We worden daar meer en meer... komt dat in ons dagelijks leven? Als je het op zoekt op Google, heb je een AI-summary. Vroeger was het gewoon een Google-summary. Maar nu is het echt een AI dat heel vliegensvlug alle mogelijke sites afgaat, de antwoorden nemen op je vraag, maar ook AI-posters, AI-muziek, eigenlijk allemaal echt boekt, om het zo te zeggen. Ik ben er totaal geen fan van. En eigenlijk zou jij er ook geen fan van mogen zijn, want buiten het feit dat het een beetje... Het kan gemakkelijk zijn, ik ga er al heel eerlijk over, zijn. Voor mij is het ook soms heel gemakkelijk om even snel iets op Google of via die AI dingen op te zoeken. En ook al is dat niet echt altijd correct, dus je moet er wel mee oppassen. Ben ik daar toch echt wel niet een fan van. Hey, ten eerste heel grote ethische problemen. Zeker als het gaat over creativiteit, voor artiesten, voor zeker en vast, kunst, muziek, zoals ik zeg. En het ook, er is natuurlijk ook wel een beetje een relatief verschil met iemand die zegt van, weet je wat, ik krijg voor de fun een AI-foto maken van het een of het ander, maar ik heb het dan echt over bedrijven. Ik zie reclames van multimiljoen bedrijven die een Belgisch bedrijf onlangs, een verzekeringsbedrijf, dat gewoon AI gebruikt. Voor een reclame, voor die geld genoeg hebben om een artiest te betalen. Of een graphic designer, een artiest. Zijn mensen die altijd, waarvoor de werkmarkt al zo competitief is en moeilijk is om in terecht te geraken, om een job te vinden. Dus dat vind ik echt wel een beetje schandalig soms, als ze dat doen. En ook vooral om natuurlijk de ecologische reden. Hoeveel water dat zo'n en energie dat een AI-centrum gebruikt. Wacht, ik heb hier een... Wacht eventjes. Ik heb hier een foto. En dat ligt uit om een idee te geven hoeveel verbruik dat zo'n centrum. Om dat gewoon even in beeld te zetten. Ik zal het even hier erbij pakken. Dus mijn telefoon. Bijvoorbeeld met onze telefoons, die verbruikt 1 watt wattage. Dan een ledlamp is 8 watt. Een MacBook Air, dus zo'n wat meer geavanceerde laptop, gebruikt 30 watt elektriciteit. Een gemiddeld Europees huis, dag en nacht, als je die allemaal dag en nacht meegerekend, en natuurlijk, s'nachts wordt er minder verbruikt, verbruikt ongeveer 400 watt. Een boiler doet ongeveer 2000 watt. En dan hebben we de snelste elektrische auto-oplader. En die verbruikt, eventjes wachten, 1 miljoen watt. Ja. En dan hebben we een turbine, een windturbine, die maakt 15 miljoen watt op. Qua elektriciteit. En een nucleaire reactor maakt 1 miljard watt op. Wel een flinke sprong is. Groter Parijs verbruikt 7,5 miljard watt op. En dan Nvidia, die helpt, die de processors maakt eigenlijk. Daarom ook mensen die PC's maken zijn of in IT zitten, zullen dat wel weten. Hè. Processors en RAM zijn heel duur geworden voor die reden. Ze helpen met die AI-server rooms te maken. Dat 25 miljard, dat was een deal van 25 miljard, gaan ze nog een nieuwe datacenter maken. Voor OpenAI, dus de mensen achter ChatGPT. Op de plaats van een oude uranium ontginningsplek gaan ze in Ohio gaan ze dat plaatsen.
Een verwerkingsplek in Ohio, mijn excuus, van ongeveer 10 biljoen watt. Gewoon om dit te geven. Dat is 1/4 van wat Frankrijk. Dat is 10 nucleaire reactors of 1%. Nee, 1/10 van wat Frankrijk verbruikt op het hoogste punt. Elke dag. Dus dat is super slecht en heeft zoveel liters water nodig om dat af te koelen. Dat trekt dat vaak van waterbronnen in de buurt of van het water van de tap. En dat vervuilt dat. Want natuurlijk, je gaat erdoor, dat wordt vervuild. Dat water loopt door al die leidingen. Wat super slecht is. Om te beginnen. Dus dat is eigenlijk al het grootste probleem in AI. Dat is datacenters, ook het geluid. Dat is echt schandalig, die beelden van hoe dat ze mensen die wonen, die eerst wonen en ze bijvoorbeeld een datacenter bouwen, dat ze die echt wegjagen. En er zijn een paar hardnekkige mensen die blijven, want ze hebben betaald voor dit huis. En dan hoort je echt het geluid, zo echt super luid. En dat is echt, ja, waarschijnlijk zo'n heel hoge drone eigenlijk. Dus dat is ook het probleem. Maar het grootste probleem ook is een beetje, de 1987 probleem, zoals de Big Brother. Het grote surveillance systeem dat ze willen bouwen hiermee. En wat ze ermee kunnen bouwen, privacy, zo'n ding is. Want ja, ze zijn dan nu in camera's aan het zitten. En camera's bijvoorbeeld in Amerika, in Palantir. Ze scannen bijvoorbeeld met supermarktcamera's mensen hun wandelpatroon. En zo weten zij wie dat is die voorbij een vlogcamera wandelt van Palantir. Palantir is zo'n mega evil bedrijf. Weten ze wie dat is. Maar dan gaat het ook zeggen dat dat voor veiligheid is, maar dat wordt niet voor veiligheid gebruikt. Dat wordt vooral voor mensen die tegen ICE protesteren, te arresteren en voor illegale migranten te winnen. En natuurlijk een soort van surveillance state te doen. Een beetje hetzelfde wat de westerse media zei over wat China doet met het kredietsysteem en de camerasystemen. Zijn ze ook nu mee bezig in het westen. Ja, dat is ook heel problematisch natuurlijk. Hè. Een voorbeeld hiervan is, en ze gebruiken ook altijd graag mensen. Wij zijn altijd ook een beetje het product, het surveillance product. Als we kijken bijvoorbeeld naar misschien sommige mensen die dat zelf niet gespeeld zullen hebben, maar wel misschien kinderen of kleinkinderen hebben gehad, die dat gespeeld hebben. Ik heb dat gespeeld bijvoorbeeld. Pokémon Go, dat is zo in principe. Dus wat is Pokémon Go? Ik zal het even uitleggen. Dat is eigenlijk... Je hebt een app op je telefoon en net zoals in de Pokémon games moet je eigenlijk Pokémon vangen. Maar je vangt die eigenlijk door rond te wandelen in je eigen buurt. Dat is een beetje als Google Maps, maar in plaats van dat je gewoon van A naar B gaat, krijg je ook nog dingen. En dat was allemaal tof, je verzamelt je Pokémon, je hebt zo in parken en plekken, herkenbare plekken, zijn er zo van die gyms. En je moet dan strijden in de gym met je Pokémon. Allemaal goed en wel. Dat was een super grote rage. Super grote rage. Echt heel populair in 2016. En ik heb eraan meegedaan. Maar het ding is, wij hebben allemaal eigenlijk de grote AI-machine gevoed. Want we hebben dat is allemaal naar OpenAI gegaan. Dat bedrijf dat heeft gemaakt, dat Pokémon Go heeft gemaakt, dat was eigenlijk waar die de straten aan het mappen. De wandelwegen die mensen nemen. En met die data die hebben ze voor miljarden verkocht aan OpenAI. En zij hebben die data gebruikt om nu bijvoorbeeld hun delivery robots. Dus je eten bestelt in Amerika en veel steden nu, komt er niet een persoon je eten meer brengen, nu is het een robot. Dus mensen die met de gig-economie een beetje geld proberen te maken, die jobs proberen ze ook van hun af te pakken door van die zelfrijdende robots te creëren. Wij zijn eigenlijk altijd zo'n beetje het product. En nog een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, er is zo'n trend op TikTok, op social media, met de jongeren, waar dat je een zin zegt in verschillende emoties. Een soort van acteer. Een soort van acteer challenge. Waar dat je een zin in verschillende emoties zegt. En vaak is dat zoiets komisch, zoals ik heb mijn bos afgeschoren, uw bush, uw schaamhaar. En dat is dan komisch en je laat dan uw ouders dat dan zeggen in verschillende emoties. Maar het ding is, wat veel mensen niet door hadden, was dat die trend is gemaakt geweest zodat AI, OpenAI, en dat kon analyseren. En eigenlijk op die manier de AI-stemmen meer realistisch kon maken voor AI-video's, dus eigenlijk voor misinformatie. Dat is echt het grote probleem. Ik wou het daar even over hebben. Dat is alleen hoe schandalig dat is. Maar op een iets betere noot,
ik heb een nummer klaar voor jullie staan van Taiko Onuki. En dat noemt 4AM van haar album Mignon.

Goedenavond, u luistert naar RKC. Een beetje vroeger dan normaal. Maar dat geeft ons meer tijd en meer reggae. Want ik vond het te heet voor eender welk en andere stijl. Dat is één. En de reggae, zoals wij hem kennen, de rocksteady, die is eigenlijk ontstaan in 68 omdat het een te warme zomer was. Werd verteld door Toots Hibbert van Toots and the Maytals. En die heeft toch wel ook het eerste reggae-nummer op zijn naam staan. Dus die mensen had recht van spreken, want gestorven tijdens de COVID-pandemie. Ik heb er wel een nummer van bij. Het eerste trouwens dat we gespeeld hebben was A Message to You, Rudy, van Dandy, niet van de specials. Deze was het origineel. En van de metals heb ik African Doctor bij. Want zoals u zich misschien herinnert, voor alle specials over dode mensen en levend live spelende mensen en voetbalgekte, daarvoor waren we dus in het jaar van de A. We zijn daar terug. Dus bij deze, African Doctor.

Dat was Ruben Anderson, Ambition of Men. De wijsneus onder u heeft al gemerkt dat we eigenlijk nog geen reggae in het spelen zijn, maar vooral ska. Dat klopt. Tot een halve dag, was ik. Tot een enkele uren geleden was het plan om 10:30 te beginnen. Dus ik dacht, laten we er wat ska voor plakken. Voor de playlist die wel in gedachten hadden. Ook omdat dat logisch is. Ska is de voorloper van de reggae. Alton Ellis bijvoorbeeld, die heeft de beiden gemaakt. Deze is Ain't That Loving You.

Shadow in the Dark van Roland Alfonso, die ooit nog bij de Scatlights zat. Scatlights horen we straks misschien nog wel eens. Maar eerst nog wat ska. Calypso Joe. Ik weet niet of dat ska is of Calypso. Ik denk er wel vanaf. In ieder geval, het is niet voor de allerkleinste, want dit is Adults Only.

Het was Laurel Aitken, eigenlijk nog van voor de ska. Het is van 1957 in de eerste vorm van bluebeat, wat de Jamaicaanse variant op rhythm and blues was in de voorloper van ska. Een andere van die bluebeat mannen was King Voop. Dit is van hem A Lie Dem Tell. Dat is achteraf nog een reggae standaard geworden.

A Better Man van de Ethiopians. Wie hebben we nog? Ain't No Love van Jennifer Lara.

Millennials kennen deze man het beste van het werk van Massive Attack. Maar in de jaren 70 maakte de heer Horace Andy al reggae. Dit was uiteraard een cover. Ain't no sunshine when she's gone. Tot zover. Culture. Hier ook bij. Alone in the Wilderness.

Vanop Catch a Fire was dat All Day All Night van Bob Marley en de Wailers. Ik heb een van die Wailers ook nog apart bij. Well, ik heb er twee apart bij, we beginnen met één. Dit is Bunny Wailer van het album Blackheart Man Armageddon.

Doe maar natuurlijk. Voor wie later is ingepikt dan 10 uur toen we vroeger begonnen. Vandaag 2 uur reggae met een A. Want ik ben dit jaar begonnen met het systeem van de zoologie. Die geven elk jaar alle geboren beestjes, kalfjes, puppies en zo, de naam met dezelfde letter. Ik ben beginnen doen met de playlist Bean dit jaar. Vandaar dus reggae met een A. Alles gaat voorbij. Bijvoorbeeld. Of nog andere reggae uit de lage landen. Iets nieuw. UFO Collective. Dit is The Art of Conversation. Iets wat onze transatlantische vrienden niet meer zo goed beheersen.

Dat was een lichtjes versleten versie van Ape Man van Augustus Pablo. Een plaat van een halve eeuw oud. Reggae, dan zeggen we natuurlijk Sly en Robbie. Ze hebben iets over een Ayatollah. Ik denk een Ayatollah of 2, 3 geleden.

Had u hem herkend, deze cover? Het waren de Easy Star All-Stars van op het album Dubside of the Moon. En van die plaat was dat Any Color You Like. De heren van Pink Floyd zijn blijkbaar populair bij dub muzikanten. Misschien heeft het meer hetzelfde rookwaar te maken. Bijvoorbeeld Boost. Dat is ook een reggae collectief. Die hebben deze versie van Another Brick in the Wall

Dat was dan Wailer nummer 3. De heer Pieter Tosh. In Zuid-Afrika was dat probleem opgelost. Apartheid in Palestina nog niet helemaal. Ik had nog wat dub en reggae uit andere landen dan Jamaica beloofd. Deze is dub uit Algerije. Van Abdel Ali Slimani, de Anaguilé Lili dub.

Pounding System van African Hedgehog. Van Dub Syndicate is een geweldig album. Deze was African Hedgehog. Het enige nadeel aan de album is, je kunt absoluut niet.

niet zien waar de nummers beginnen of stoppen. Bij deze stopt het. Uroy heb ik ook nog bij. Africa for the Africans. Niet meer als juist.

Dat konden we niet laten liggen in een uitzending met regionummers met een A. De heer Gainsbourg en Ozarm, etc. Of A Cup of Tea van Dennis Brown. Iced tea, hopelijk dan toch.

Een van die veel te vroeg gestorven reggae mannen, Prince Far Eye, At the Cross. Nog alive in kicking, maar zeer oud. Linton Kwesi Johnson. All we doing is defending.

Assassinator van Ike Mouse. Nou, het volgende is iemand die geen probleem heeft met een klein ego. Een Almighty. Geproduced door Joe Gibbs. Dit is African Dub.

Dat waren de Aggravators, geproduced door King Tubby. Aggravators waren basically zijn studio band. Dit was A River Invasion. We hebben nog tijd voor twee liedjes. Bijvoorbeeld eentje van Max Romeo, A Five Week Country.

Oké, het is juist 12 uur, dus tijd voor de laatste. Ik heb nog één nummer, één reggae nummer met een A. Ashes in Dust van Lead Scratch Perry. Volgende week zullen we anders eens de laatste deel van de In Memoriams van deze zomer doen. In de hoop dat het dan ook een klein beetje minder heet is dan nu, want ik ben echt totaal gesmolten. Of opgesmoord. Ashes in Dust dus.

0: They call me Selassie because I'm crazy. I'm crazy in the sky. They call me Marcus Charles because I'm king of drum. And I'm the phantom. Boom.
1: En vanaf nu, Nachtmachine met Dennis Stiefus.
2: Aanzien te starten, u bent redelijk jong, u zegt zelfs juist 16, 17 jaar. Hoe ben je daar in terecht gekomen?
3: Ja, ik denk ten eerste dat je moet begrijpen dat er toen ook nog geen internet was. Er waren geen blogs, er was geen social media. Dat was het enige wat je had om te communiceren met like-minded mensen. Was misschien door zo'n tijdschriftje.
2: Mm-hmm. Om die like-minded mensen te vinden, om te beginnen.
3: Ja, en om daarmee een connectie mee te hebben. Ik vond in mijn jeugd heel weinig connectie met mensen in mijn klas, mensen rondom mij heen. Heel lastig om connectie te vinden met mensen die niet bezig waren met andere dingen die misschien wat feller gingen. Ik was er niet geïnteresseerd in de normale popmuziek. Dat ging mijn interesse lag elders.
2: Het zal ook niet hebben geholpen dat u in de Leeuw van Vlaanderenstraat in Capelle...
3: Hoe vaak dat ik dat vroeger heb gehoord. De Leeuw van Vlaanderenlaan in Capelle. Ja, inderdaad. Ja.
2: Daar bent u opgegroeid?
3: Ja.
2: Het is een omgeving die niet noodzakelijk vol zat met mensen die ook geïnteresseerd waren in punk, anarchisme, hardcore, extreme vormen van muziek.
3: Nee, inderdaad. Dat was white suburbia, volledig zo. Ik denk redelijk snel, we hadden wel in Capelle was er wel een jeugdhuis, dat noemde de Vlegel.
2: Mm-hmm.
3: En daar werd dan New Wave gedraaid en zo wat punk. En dan die gasten van Bad Influence, die punkgroep uit Capelle, die hingen daar rond. En ik denk dat ik zo op die manier wel wat in contact ben gekomen met een underground scene.
2: Okay.
3: Bootsy, die had in Braschaat, in Braschaat,
2: mm-hmm,
3: op het dorpsplein. De garde in het verkeerde keelgat. Dat was een soort kraakpand. Hij woonde alleszins onder het podium van dat jeugdhuis. En die bracht dan allemaal punkgroepjes naartoe. En dan kwam hij met zijn fiets naartoe. Dat was fantastisch. Dus je kwam in Braschaat of all places.
2: Mm-hmm.
3: Kon je nou ooit plooi in haar generic gaan zien en zo. En al die... Dat was waanzinnig. Dat was echt waanzinnig. We zaten daar met 15, 20... mensen. En dat heeft mij beïnvloed. En dat vond ik te gek. En dan krijg je zo de eerste fanzines die ik... Wow, wat is dat? Wow, dat vind ik cool.
2: Op die concerten kreeg je
3: op die concerten, krijg je dat soort dingen te zien. En ik had dan een goede kameraad. We zijn nog altijd goed bevriend trouwens. Peter Keulemans, die maakte ook een fanzine. We hebben onze muzikale ontdekkingen... samen zo, dat traject zo afgelegd, zo naar een Brabo gaan, platen gaan kopen. Ik moet deze eens luisteren, neem dat eens op een cassetje.
2: Jullie waren allebei gevestigd in Capelle, in Benidorm?
3: Ja, klopt. Ja.
2: En zijn fanzine heette...
3: Better Youth.
2: Better Youth. Bestaat eigenlijk... eigenlijk het tweede nummer van Bonds of Friendship, daar zat het eerste nummer van Better Youth in.
3: Ah, dat is goed mogelijk, dat we dat zoiets deden,
2: om elkaar eigenlijk een beetje te steunen, denk ik.
3: Ja, en om zo onze netwerken wat... dat was ook gewoon leuk, hè. Dat was een hobby, hè. Wij amuseerden ons. Maar het leuke was... ik denk dat we dat in het Engels deden. En,
2: het eerste van u was in het Nederlands. Ja, het eerste paar.
3: Ja, dat is mogelijk. Maar dan uiteindelijk hebben we dat in het Engels beginnen doen. En dan konden we zo... de fanzines uitwisselen en dan stuurden er mensen 5 fanzines op en stuurden wij er 5 van ons op. En dan werd dat 5 van ons werden dan in Athene verkocht en wij verkochten dan 5 fanzines van die gasten uit Griekenland op concerten hier in Antwerpen. Zo ging dat. Ja, dat is fantastisch.
2: Wat opvalt is dat in de jaren 90, als ik ben beginnen naar concerten gaan, eigenlijk ook via u. U bent van grote invloed geweest op mensen die een generatie jonger zijn als u.
3: Ja, okay,
2: de mensen van Rubbish Heap, NHB destijds, Nico Docks en dat soort mensen.
3: Ja.
2: Die dan weer iets ouder waren als ik. Je hebt mij ook enorm aangemoedigd om met een fanzine te beginnen. Ik weet nog dat je daarover hebt gezegd. Fanzine maken is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Dat heeft ook mij met heel veel mensen in contact gebracht. Het is inderdaad een heel leuke manier om pre-internet met gelijkgestemden in contact te komen. Wat opvalt in die periode, die late jaren 80 en eigenlijk heel de jaren 90, is dat er in Antwerpen zelf geen enkele plaats, of bijna geen enkele plaats is waar je met die dingen in contact kon komen, waar je naar dingen kon gaan kijken. TomTom eindigt hier, denk ik, in 90, 91, 92 misschien. Je had in de jaren 80 wel de 1000 appeltjes, geloof ik, waar wel een hoop dingen te doen waren. Maar in de Cinderella en zo waren geen concerten, geloof ik.
3: Nou, heel af en toe, maar dat was ook een beetje... Ja. Dus, daar ben ik niet zo heel vaak geweest. Nee, er was in Antwerpen niks. Hè. Nee, dat is echt zo. Als wij concerten deden, moesten wij op de goodwill van een volkszaal ergens in een achter de parochiezaal of zo, zoiets. Hè. Mm-hmm. En dan was er altijd gezever achteraf. Hè, van, oh,
2: veel lawaai.
3: Ja, lawaai. Je stond de vuile schoenen op de muur in.
2: Ja. Maar het is wel zo dat u dan in die omgeving van Antwerpen, dus Braschaat, Capelle, Ekeren ook enzovoort, op concerten terechtkwam. Dus die werden wel georganiseerd en je vernoemde net Bootsy, Butsenzellers, de drummer die iedereen in Antwerpen ondertussen wel kent.
3: Ja.
2: Hij organiseerde die dingen ook.
3: Hij organiseerde ook dingen, hè? Ja, hij organiseerde die concerten. En de 1000 appeltjes zeg je daar, en dat is effectief ook wel... ook wel een plek geweest hè, waar je dingen kon zien, waar je bijvoorbeeld Scream heb gezien.
2: Mm-hmm. Met de drummer van Nirvana.
3: Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar wij reizen ook gewoon heel Vlaanderen af. Hè. Dus we gingen naar concerten in Dendermonde, Netwerk in Aalst. Heel veel keer zijn we naar Netwerk in Aalst geweest. En dan de Forten Vis later in Ieper. Er waren wel een aantal plekken waar je zo telkens terug naartoe kon.
2: Nou, dit
3: om
2: is al,
3: concerten te zien.
2: Dit is echt al de underground scene, die ook nog bestond in de jaren 90. Ik heb al die plekken ook aangedaan, laat ons zeggen, om dingen te zien. Wat was echt in die begindagen, hoe dat u erin terecht bent gekomen? Wat waren dan de plekken en hoe bent u daar terechtgekomen? Was dat via iemand in de klas of in school? Of,
3: nee, via school en de klas niet. Nee, zeker niet. Ik denk... vanaf dat je in contact komt, dat je gaat naar concerten, dan liggen daar flyers overal. Ja. Hè. Mensen komen de flyers uit, die zeggen, oh, wij organiseren daar iets. En je houdt die flyers bij, en dat lijkt me wel leuk, wil ik wel eens checken. En dan ga je daar naartoe. of je koopt in de Brabo, want het was ook een belangrijke plek eigenlijk. Hè. Je kon daar veel platen kopen. Van veel uiteenlopende genres eigenlijk. En zo kwam je in contact met dingen. En als je dan zag bijvoorbeeld... MDC die spelen daar. Of Napalm Dead speelt daar. Of... Je ging kijken, hè. Ja.
2: Ja. En je bent al snel begonnen met een trein heel België af te reizen daarvoor.
3: Ja, met een trein en zelfs liften en zo, hè. Ja.
2: Wat zijn daarin legendarische shows geweest in die periode?
3: Ik denk... Er steken er wel een paar uit. Ik denk zo die Futurama-shows in Deinzen. In de Brielpoort. Ik denk dat wel legendarisch was, ja. De Bad Brains en zo. En dan de Sperm Birds in, denk ik, was dat Roxy? Of was dat nu Netwerk in Aalst? Dat zijn ze bij die concerten wel bij blijven. En dan, die Straight Edge bands, die Youth of the Day en zo. Dat waren wel heftige concerten, ja.
2: Ja?
3: Ja, best wel, ja, tuurlijk. Ja, extreem... supersnelle hardcore. Ja, dat ging stage dive. Dat was crazy.
2: En een zaal
3: really crazy. Zonder security.
2: Een zaal vol gezonde, mooie jongens.
3: Oh, gaan we de dierweg op. dat ook natuurlijk. Ja.
2: Ja. In jullie vroege fanzines wordt er ook zowel de straight edge levensstijl gepromoot. Mm-hmm. Iets waar u later het absolute tegenovergestelde van bent geworden.
3: Dat was wel een zekere affiniteit die je ermee had. In die zin, zeker hier in Antwerpen... In de punkscene waren er ook wel heel veel mensen die verslaafd waren aan
2: speed,
3: maar ook heroïne.
2: Ja.
3: Je zag heel veel alcoholmisbruik, je zag heel veel geweld dat daardoor ook bestond. Op concerten. Dus ik denk dat dat een logische reactie daartegen was. En ik denk dat dat internationaal misschien wel zo was. Maar ik denk niet dat wij ooit echt zo fel met kruisen op onze handen en zo. Dat was een minor threat. Die fase is aan mij voorbij gegaan.
2: Het is iets dat mij, als ik de vroege bladjes lees, ook heel erg doet denken aan zo'n soort voorstedelijk katholicisme. Hey, zo'n soort iets dat hier heerst. Oh, je kunt dat niet ontkennen. En je voelt in uw laatste nummer bijvoorbeeld, nummer 7, voelde echt een... het is ook al wel later gezet, tegen dan 24 jaar oud, denk ik. Voelde een soort volwassen, coming-of-age-achtig ding, waarin dat je het ook over seksualiteit hebt, over homofilie. Het wordt meer een queer reisfanzine, waarin dat je die dingen ook letterlijk afgooit. Waarin dat je echt pist op de kerk, ook op strijdertjes, op een soort... op de kerk dat zoiets geworden is, op die hardcore-shows, op het weinig vernieuwende en zo.
3: Uiteraard, ik bedoel, jaren 80... Dat was ook wel een heftige periode, hè? Politiek gezien. Reagan, Thatcher, hier hadden we dan die De Hane, daarvoor Martens. Dat was allemaal zo, Jesus Christ, weet je, zo...
2: Het is nog erger nu, hè.
3: Gaan we beginnen?
2: Komen we wel terecht.
3: Ja, dan komen we wel in terecht. Nee, natuurlijk, maar... dus je creëert, je wilt ergens een tegenstem laten gelden. En door dat te doen, wil je connecties maken. En door die connecties versterkt je eigen. En ik denk dat dat heel belangrijk was. Al de dingen die daarna zijn gebeurd, waarmee dat ik wil zeggen, kraakpanden, concerten, het platenlabel, dat heeft allemaal heel hard te maken ook met het bouwen en het ondersteunen van een tegencultuur. En ik denk dat dat essentieel is in de geschiedenis van hetgeen wat ik proberen te doen heb. Het is die tegencultuur die op een of andere manier die heel belangrijk was om gelijkgezinden te ontmoeten en om een plek te creëren die veilig was voor iedereen, die niet zo conservatief gezien was. En ja, die laatste issues waren inderdaad meer coming of age. Ja. Daar vind ik mij wel in. Ja.
2: In die vroege nummers voelde je inderdaad, gelijk dat je ook al zei, een soort connectie zoeken, een scène creëren ook heel erg. Wat dat je daar zegt over je gelijken niet vinden in de buurt waar je en in school enzovoort. Je wordt denk ik ook sterk sociopolitiek geëngageerd. Op welke manier uitte zich dat? Waar je betrokken bij allerlei organisaties enzovoort, die bijvoorbeeld protesten organiseerden, of waren zelf betrokken bij protesten?
3: Ja, er zijn grote acties geweest, hè. Dat ging vaak over de acties tegen Shell, tegen de apartheid. Dat waren heel belangrijke acties waar ik wel heel actief mee betrokken was. Organisaties waarmee ik betrokken was. Ik ging af en toe naar de meetings van de Medadien Peters, van de Socialistische Jongerenwacht. Ik was bevriend met die jongens van Exhaustless Revolt. Dat was toen een beetje een punkgroepje uit Antwerpen. En wij gingen samen een concert en zo. Dat was te gek. We hadden continu discussies. En dat was fantastisch. En dan, er was een tijdschriftje, De Nar. Dat was ook zo'n tijd. Dat kwam echt wel elke maand uit. Dat was ook zo'n fanzine van een gast hier uit Zekere.
2: Het is op den duur een krant.
3: Het is
2: een krant geworden, maar de mensen die bijvoorbeeld met de Frikker, met de drukkerij die ondertussen niet meer bestaat. Erik van de Frikker was onder andere betrokken bij het oprichten.
3: Die heeft dat opgericht,
2: Was begonnen als een papieren fanzine, op den duur een krant geworden, die maandelijks was, maar zich wel echt vooral op anarchisme.
3: En actievoeren vooral, hè.
2: Anarchistisch actieblad.
3: Zoiets. Maar dat waren allemaal kleinschalige initiatieven die zo zich afspeelden in de fringe, hè, in die wereld rond die concerten. En, dus dat liep allemaal wel wat door elkaar. Veel van die bands hadden ook al heel politieke boodschappen. Of die, en dat was vaak heel expliciet, maar vaak een beetje minder expliciet. Ja, boeiend. Ja.
2: Zou je zeggen dat je in die periode van die begindagen, als je 16 jaar bent, op een korte tijd enorm veel leert over de anarchisme en over dat soort zaken die je karakter hebben veranderd?
3: Ja, dat is eigenlijk een, dat is een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Ik denk dat andere mensen dat misschien beter kunnen, maar
2: ik heb het gevoel dat er niet veel veranderd is met wat je... Als we nu met elkaar praten en ik hoor over wat je nu doet, je zit een helft van het jaar bij wijze van spreken op reis. Mm-hmm. Als ik gisteren nummer 7 van Bonds of Friendship, het fanzine, herlees, dan lees ik daar de coming-of-age-periode. Je zit duidelijk al uit de kast. Je komt allerlei weirde figuren over heel de wereld tegen. Je reist 8 maanden lang heel de wereld af. Ja, uiteindelijk is het niet zo eigenlijk geen verschil met wat je nu doet.
3: Ja, misschien...
2: Je moet natuurlijk overleven, hè? Dat is een verschil. Je bent jonger je hebt het daar ook over... niet werken of proberen heel kort, heel snel veel geld te verdienen dan geen adres te hebben en zo snel mogelijk terug naar een ander land zijn. Dat is veranderd. Je hebt nu een huis en je zit in een relatief comfortabele situatie waardoor dat je...
3: Ja. relatief. Maar het is inderdaad relatief. En het is ook zo op korte tijd veel geld verdienen. Ja, ook dat is relatief. Hè. Ik bedoel, wat voor u en mij veel geld is... is voor iemand anders heel weinig geld. ik wil maar gezegd hebben... Ja, dat klopt wel. Ik probeer zo vrij mogelijk te leven. Zo goed mogelijk te doen. That's it. Ik heb maar één leven, hè. Ja.
2: Hoe in die beginperiode... Eigenlijk is het redelijk snel al... dat we in die fanzines lezen. Je kunt natuurlijk in die fanzines kunnen zien als een soort dagboek, hè, op een bepaalde manier, van uw 16 jaar tot uw 24 jaar ongeveer. En daarin wordt eigenlijk in het tweede nummer al duidelijk dat je enorm internationaal... die uw interesses internationaal zijn en dat je ook direct op tour zegt gegaan met bands en zo. Hoe is dat begonnen? Wat was de eerste tour dat je hebt gedaan en hoe is dat gekomen?
3: Oké, ik ben op mijn 23 kocht ik een enkel ticket naar Dhaka, Bangladesh.
2: Ja, dat is wel beschreven staat in nummer 7. Ja.
3: En dan ben ik zo over land teruggekomen. Ik was het jaar ervoor met Griekse vrienden die ik kende, die ook een fanzine deden. En die had ik dan in Griekenland ontmoet. Wij hadden dan samen naar een klein eilandje geweest in Griekenland. Waar ook zo de punks en anarchisten en activisten vanuit Griekenland naartoe gingen. En ik spreek echt eind jaren 80, begin jaren 90.
2: Waren dit de mensen die later Panikos enzovoort vormden?
3: Naftia.
2: Ja.
3: Panikos kwam dan een jaar of 2 jaar later.
2: Een human lethargy.
3: Human lethargy en zo, ja. Dat was die periode. Ik ben dan overland, dus door Afghanistan, Iran en dan Turkije. Dan nog in een gigantische bomaanslag meegemaakt. Dat was crazy. Oei. En dan toegekomen in Griekenland. Om daar nog een maand op dat eiland te zitten, samen met die mensen die ik dan het jaar ervoor had leren kennen.
2: Die mensen heb je leren kennen op een punkconcert?
3: Op dat eiland eigenlijk. Dus niet echt op een punkconcert, maar op dat eiland waar geen concerten waren, want er was geen elektriciteit. Dus die hadden daar vakantie in, die nodigden ook vrienden uit, die hadden er een klein

0: Ik zei, wat te gek, ja, is goed. Wacht, kan ik ze naar huis bellen? En dan ben ik nog met hun meegegaan. Ja. Dan zijn wij, en dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik op tour ging.
1: En dit was met welke band?
0: Naftia. Naftia, en dan was een Duitse punkband, Graue Zelle, die daar ook mee speelde. En die leerde ik dan kennen op die tour. En dan andere groepen dan in Noorwegen, So Much Hate en Live It, How to Live It en zo, al die bands. En dan vroeg Graue Zelle na die tour, oh, wil jij niet met ons meekomen op tour? We gaan in februari of zo op tour, we moeten op tour. Het voorprogramma van een Amerikaanse groep. Oh, oké, is goed, ik ga mee, te gek. Dat bleek dan die Offspring te zijn.
1: Is dat echt?
0: ja, dat is
1: echt. Gaan ze met die Offspring op tour? Dus.
0: Ja, ik denk dat hoeveel concerten waren er? Wij waren denk ik 2 weken op tour en ik denk dat 4 of 5 concerten was met die Offspring. En dat was zo, juist op het moment dat die hadden zo een single, dat gigantisch groot werden. En dat waren concerten in jeugdhuizen en zo. En dan plots halverwege, die tour was al bezig, kreeg wat horen, ja, die concerten, we gaan dat nu veranderen van het jeugdhuis naar de sporthal. Dus dan kwamen we plots terecht in zo'n plekken waar 800, 900 man binnenkwam in plaats van 150 of zo. Dus ja, dat was wel een avontuur. Ja.
1: En dit waren, dus de eerste waren eigenlijk al in de jaren 90. Dacht dat jij in de jaren 80 al met allerlei bizarre bands op tour was geweest?
0: Ja, ik denk het niet, nee. Nee.
1: En je komt via zo'n tour, kom je dus over heel Europa terecht over eigenlijk de lokale versies over heel Europa van wat jij hier doet. Dus dat heeft u een horizon waarschijnlijk gigantisch verbreed.
0: Ja, een netwerk. Hè? Allee, bedoel, je komt terecht in kleine autonome jugendcentra, in kraakpanden, in Zwitserland, in Italië. Ah, fantastische, heel grote plekken. Hè? Die echt georganiseerd waren. Hè? Waar gigantisch grote concerten waren. Die ook een heel grote sociale werking hadden voor de buurt. Die echt heel betrokken waren met de buurt. Dat was echt waanzinnig om te zien. En dat heeft me wel heel erg geïnspireerd. In die zin... je komt dan terug in Antwerpen en je zegt, what the fuck? Hier is niks. Hoe kan dat niet? Ja.
1: Ja, nog eens, in het centrum of in Antwerpen zelf was inderdaad in die periode niks. En op niks, het eerste kraakpand is het eigenlijk tot 95 wachten. Hè?
0: Ja,
1: dan was er Vogelvrijstad, daar zullen we het zodra zeker over hebben. Bonds of Friendship loopt ondertussen als een fanzine verder. Je hebt er zo 7 gemaakt. Maar wordt ook een cassettelabel.
0: Mm-hmm. Ik denk dat zo wel wat gelijkertijd was.
1: Oké, en dat was een soort benefiet cassettelabel.
0: Alles was toen benefiet, Dennis. Er moest altijd niemand dat geld en iedereen. Heb jij nog 5 frank? Ja, wacht hier, ik heb nog 2,5. Dat doe ik gewoon als keigoed.
1: Ja.
0: Zo was het, hè. Ja. Dus uiteraard, je deed dat zo. Hè. Ja, je hielp elkaar en zo. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Die eerste benefiet cassette was een compilatie, een stof vol met totaal obscure Spaanse, Griekse en ook een Belgische chronic disease.
0: Ja.
1: Gentse band.
0: Ja, met een drummer van Soulwax. Ja.
1: Ja. Het is heel grappig, want ik ben inderdaad met die Steve Slingenaier, de drummer van Soulwax, maar die heeft ook gedrumd bij Rhyme Cut Core.
0: Juist, ja.
1: Er zijn weinig mensen.
0: Ik heb dat onlangs, als je daarover... Ik heb er een uitzending over gedaan, of iets over gepost op Instagram, waar ik zag. Ik dacht van, oh, allee, fuck, ik heb die cassettes nog. Of ik had die cassettes nog. Ja,
1: het is een heel bizarre combinatie. Iemand die zowel bij Rhyme Cut Core als bij de diepe crusties van chronic disease.
0: Ik herinner me dat wij waren penpals, hè. Wij schreven brieven naar elkaar. En ik connecte wel met die gast. Die speelde ook bij Rise Above. Dat was
1: een van de eerste
0: strijdersgroepjes uit België. En dat was zo iemand die heel... die dacht heel hard na over dingen zo. En je kon dat zien. Die was zo heel... weet je zo, ik kon er wel mee connecten. Ja, op een of andere manier. Maar het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Ik heb hem tientallen jaren niet meer gezien.
1: Hoe is die tape er gekomen? En had dat een...
0: Dennis, dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Dat is er gekomen. Ik weet dat er in Capelle was er een klein fabriekje, niet meer. Je kon tapes laten maken.

0: de Dubbe.
1: Juist, ja.
0: Ja, dat bestond daar.
1: Ja.
0: Dat was redelijk goedkoop en we hadden zoiets van, wow.
1: Zagen er allemaal hetzelfde uit, van die cassettes die zo'n zwart...
0: ja, klopt.
1: Zo'n zwart vlak, zo'n grijs-zwart vlak... ja, zo zou je niet.
0: Ja, zo zou je
1: geen papier
0: dat, ja,
1: erop, niks, geen stickers
0: niks,
1: erop.
0: Nee, niks. Allee, je kon dat ook allemaal wel laten opzetten, hè, maar wij maakten het dan allemaal zelf. Ja, in een copyshop, in een knippen en plakken. Hè, ja.
1: Daarna is er nog een andere cassette gekomen, een splitcassette over de, van de mensen die je daarnet al vermeldde. Exhaustless Revolt.
0: Ja, dat
1: met
0: is juist.
1: Cigarette.
0: Ja, ja, dat is juist, ja.
1: Ook een benefit tape? Ja, het waren echt...
0: Zo ging dat, hè. Ja, je wou iets doen en je wilde een bijdrage leveren.
1: Je wilde vijf frank verdienen.
0: Je wilde dan vijf frank ergens ondoneren of zoiets, hè, ja. Maar ja, dat waren de tools, hè. Dus die cassettes en die fanzines op een bepaalde manier ook, dat waren de tools om contacten te leggen en om mensen te leren kennen. En dat was superleuk. Dat was heel vriendschappelijk. Dat was heel... er waren geen contracten. Dat was allemaal niet zo. Hè. En dan, ja, die... Ik herinner me dat cassetje waar je over spreekt, met al die noise en die echt extreme... best wel wat extreme dingen die erop stonden. Ik vond dat cool. Dat was gewoon... je try to push the envelope a little bit. Hè. Dus ik denk dat wel meespeelde ook, ja.
1: Herinner je eerste concert nog? Wat je gezien hebt? Of dat echt zo mind-blowing...
0: Ik denk dat een van de eerste... Ik weet niet of het eerste was, maar een van de eerste was wel The Clinic. Ja.
1: Oh.
0: In Countout, ja.
1: Helemaal iets anders.
0: Ja, is dat helemaal iets anders?
1: Ja, dat is toch tegenover kruist, grindcore, hardcore, was het toch iets heel...
0: Ja, maar die past toch ook echt in die underground en dat was ook best wel een fel concert.
1: Ja, maar dat geloof ik graag. Dirk Evans, vorige week nog gezien in de Nor.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, niet geen concert, maar hij was daar als bezoeker.
0: Oké,
1: okay, zeer sympathieke mens.
0: Ja, absoluut.
1: En, dat was in mijn eerste concert. Dus
0: en Erik van Wontergem. Ja. Dan later zo de eerste CD van Maya bijvoorbeeld heeft
1: gemasterd. Ja, grappig. Ja, die naam kwam ik daar straks ook nog in tegen. Vond ik ook verrassend op een bepaalde manier. Ja. Ik las in een van de fanzines ook dat je... Heb je geprobeerd om de single van Panikos uit te geven en dat niet gebeurd is? Dus was het beginnen met het uitgeven van vinyl iets wat, ja, er zijn allerlei kleine stapjes of delen van het kaartenhuis die je daarvoor moet kennen en moet leren om dat deftig te doen. Ik heb dat van jullie geleerd, letterlijk. Ik ben... met Ultra XM en Vinyl beginnen uitgeven een beetje via jullie. Jullie hebben mij geholpen met contacten te leggen met de perserij enzovoort.
0: Ja, ik weet dat nog. Ja.
1: Jullie wisten dat allemaal al wel en ik niet. Het eerste singeltje dat je hebt uitgegeven was ook alweer een benefit single, Walk Across America for Mother Earth. Een benefit single voor een organisatie die voor de oorspronkelijke Indianen
0: opkwam. Dus het was de herdenking. Een aantal van mijn vrienden en kennissen die waren heel hard betrokken bij de Walk Across America. En die werd gehouden ter herdenking van de 400-jarige... kolonisatie van de Verenigde Staten en de onderdrukking van de inheemse bevolking. Die daarmee gepaard ging, uiteraard. En zoals gezegd, een vinyl uitbrengen, dat is inderdaad iets complexer en dat kost ook veel meer geld. Vooral een cassetje op 50 of op 100 stukken, dat kost niet zo gek veel geld. Maar een plaat uitbrengen op 1000 exemplaren,
1: wat toen de minimum was, geloof ik.
0: Ik denk dat je ook wel 500 kon doen, maar ik denk dat 1000...
1: Was toen redelijk courant.
0: Ja, was redelijk courant, inderdaad. En ik herinner me dat er waren dan gasten die ik kende uit West-Vlaanderen, die ook een gelijkaardig labeltje hadden opgericht. Be Yourself Records, denk ik dat heette. Toffe gasten. En wij zijn dan eens een keer samen naar Words of Warning gegaan. Dat is een platenfirma in Engeland. Om zo eens te gaan kijken, hoe doen die dat? En ik weet nog, de Chris van Maya, die was er toen ook bij. En dat was eigenlijk heel leerrijk. En dan kwamen we ook terecht bij die Andy van Full Circle, die dan later PhD heeft opgericht. Plastic Head. Dus, allee, grote speler in de independent platenindustrie momenteel. Maar dat zijn wel dingen die... daar pikte wel wat dingen van op. Wij vroegen ook heel veel. Zeiden, hoe moet dat? Doe
1: want je wilde, wilde dat wel doen. Dat was wat je wilde gaan doen.
0: Er was ook wel zoiets van... Als je dat doet, moet je dat goed doen. Je kunt niet 1000 platen persen en dan 1000 platen in de kelder laten staan. Allee, je moet ze dan ook wel verdeeld krijgen. Je moet ze wegkrijgen.
1: Iets wat toen was er hier in Antwerpen... buiten Bad Influence, die al wel platen hadden uitgebracht op dat moment, denk ik. Of ook vinylplaten en zeker tapes. Was er hier, waren er hier andere punkers die dat soort van dingen...
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar die dat ook verdeelden?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Dus dat was hier niet, hè?
0: Maar wij verkochten... We hadden bijna nooit echt officiële verdeling. Dus dat marcheerde zo niet. Je verkocht je platen op concerten. En heel veel wisselen, hè. Dus wil je 10 van mijn singles, zal ik 10 van uw singles pakken en dan verkoop ik 10 van uw singles bij mij in de stad. Oh ja, te gek. En dan verkoopt het 10 van die singles van die andere groep in Antwerpen. En dan komt je groep een keer spelen en dan, snap je? Zo
1: leerde ook de bands kennen natuurlijk.
0: Uiteraard, dat was ook de manier waarop het werkte, hè. En tape trading, uiteraard. Mm-hmm. Zo is dat eigenlijk wat gestart. En dan die eerste twee, die single van Panicus, waar je net over vroeg. Ik denk dat ik toen ook veel op reis was of zo in die periode. En ik moest dan dat geld bijeen krijgen. En dan denk ik dat uiteindelijk Bruno van Janet Records...
1: Die hebben dat uitgegeven toen.
0: Ja. Ik denk dat we dat zo hebben afgesproken, dat ik dan tegen de gasten van Panicus zegt, sorry, maar ik heb hier nog een kameraad die dat misschien wel kan doen. En ik denk dat dat zo is gelopen, maar ja... Het is niet zo gigantisch lang geleden.
1: Maar het is niet omdat je niet wist hoe je dat moest doen. Ik herinner mezelf, als ik ermee begon, dat al die stappen, dat lijkt iets. Hè. Als je een plaat vast hebt, lijkt dat iets dat je gewoon moet gaan kopen. Maar dat was toen zeker niet zo. Hè. Dat was eigenlijk heel ingewikkeld.
0: Ja, ik denk niet dat het niet was. Ik denk dat ik vooral wist hoe dat je het wel moest doen. En dat ik door het dat ik het niet kon doen. Omdat ik weg was of omdat ik op reis ging. Of ik weet niet meer precies waarom. En dat het daarom beter was voor die groep. Dat iemand anders die zich er fulltime mee kon bezighouden, het ging doen. En zo is die single van Panicus er gekomen. Dat herinner ik me nog. En dat is heel fijn, want ik ben nog altijd in contact met die gasten van Panicus.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Bestaat die band nog?
0: Ja, die zijn onlangs hebben die terug gespeeld. En ik heb een drummer is overleden aan kanker een jaar of twee geleden. Maar een andere, andere. En zo. Een van mijn beste vriendinnen is de vrouw die altijd mee op tour ging met hen en zo. Ja.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Ja, maar het is
1: moeten zo, we misschien zodra ook nog even opzetten? Ik speel graag de openingstrack van de single Walk Across America, waar we het zodra nog even verder over zullen hebben.
0: Punk, ja.
1: De single opent met een geweldige track van Hiatus. En Hiatus, toch ook wel een heel bijzondere bende.
0: Absoluut.
1: Ik moest lachen met het lezen van het fanzine, want daarin gaat het ergens over Hiatus. En er staat, Hiatus is very nice, en tussen haakjes, en very drunk. Misschien een beetje veranderd, maar niet veel. Hiatus speelt op het einde van de maand in de Nor.
0: In de Nor, ja, waanzinnig, ja.
1: Dus we luisteren naar die openingstrack.
0: Fantastisch.
1: Die hier,
0: heerlijke punk. Ja.
1: Absoluut. Blaast nog steeds door.
2: I think most of these groups would be vastly improved by sudden death.

0: hiatus, openingstrek van de For Mother Earth compilatie. Walk Across America bedoel ik, mijn excuses. Eerste vinyluitgave die je ooit maakte, denk ik. Ik zie hier live twijfelen.
1: Was dat de eerste? Ik denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was de eerste. En er was ook nog een plaat van The Scraps die ik ook samen deed met die Be Yourself. Maar dat was ik niet echt zo uit. Deze was wel, denk ik, de eerste. Ja, ik ben niet meer 100% zeker wat er eerst kwam, om eerlijk te zijn.
0: We luisterden naar Hiatus, die, zoals gezegd, toch een heel belangrijke, misschien wel de eerste en enige en echte crustgroep in België is. Hun slogan was in grind we crust.
1: Ja, zoiets, hè? Ja.
0: En het was een, of het is nog steeds een bende onwaarschijnlijk ongeregeld. Die, als je daar naartoe ging en naar die concerten in Luik, hè, want ze zijn van Luik afkomstig, ja, ja. Heel die scène, ook dat is voor mij een gigantische invloed geweest, al zien op die concerten. Er waren punk en hardcore en crust concerten te zien, grindcore concerten, maar tussen die concerten speelde die disco en electro en allerlei andere idiotere muziekjes en stond heel die zaal te dansen en die verkleedden zich ook allemaal in gevonden kleren van oma's en weet ik veel wat. Dat was daar toch allemaal altijd heel... ik moet zeggen dat daar een heel vrije sfeer in destijds.
1: Die hadden... Ja, maar dat is zeker zo. En dat heeft mij ook wel wat beïnvloed, die scene, die scène daar rond zo, van Nabat.
0: Ja.
1: Die gasten van Unhinged, maar die maakten ook een fanzine.
0: Ja, Unhinged was eigenlijk de follow-up band op Hiatus. Dus Hiatus bestond er gelijk even, maar...
1: Ja, ik denk zoiets, hè. En die grafische vormgeving van was echt altijd heel goed. Die waren anarchistisch en zo echt onderbouwd. Die brachten dingen uit, echt heel schoon uitgegeven.
0: Ja, absoluut. Die flyers bijvoorbeeld en posters waren ook allemaal gezeefdrukt. En hetgeen ik daar onwaarschijnlijk aan vond, was dat daar... Dat waren de meest duistere figuren die ongelooflijk high en dronken waren, maar die sloegen er wel in om te kunnen spelen, ten eerste. En ten tweede, om grafisch materiaal voor te brengen dat met niks in België te vergelijken was.
1: Ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen de mensen die dat grafische werk maakten. Want dat was
0: Alain vooral.
1: Ja. Ik denk dat Alain niet zo'n dronkaard was, om eerlijk te zijn.
0: Nee, misschien niet. Ja. Nee, het was iemand die er als een soort golden boy met zijn prachtige gouden lokken zo wat bovenuit keek in zijn rood kleedje en met de glimlach de chaos aanzag.
1: Maar die hebben zo... Ik denk, was dat 10 jaar geleden of zo? Was er zo'n groepje uit Luik? Ken jij die naam? Van
0: Cocampus.
1: Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel ook zo'n groepje bij Alain en Ben.
0: Ah ja, Two Star Hotel.
1: Ja.
0: Speelde hij ook bij, een soort rock and roll groep.
1: Zo, arthouse, art rock, zo'n beetje die vibe. En als je dan spreekt over die disco en dat heel dansbaar, zo best gelijk die chick deden en zo. Die vibe, die heerste er echt wel heel hard in die groep. En als je dat zegt, van ja, die waren er ook wel door beïnvloed, dat kwam zelfs terug in die andere muziek, die niet zo die crusty dingen was. Want na die crust is het muzikale palet van het label van Conspiracy Records uiteindelijk is iets breder gegaan.
0: Veel breder geworden, ja, absoluut. Ja. Gaan we het zodra zeker over hebben. Sure. Daar zijn we nog
1: maar wat ik wil zeggen is dat wij waren er niet alleen in, hè? Dus ook bij die wat ze in de Luik deden en heel die scène rond La Zone, dat concertzaaltje.
0: Waar Alain is eigenlijk de man die al die dingen, Alain Manu, geloof
1: Manu, ja, klopt. Ja.
0: Die zijn eigenlijk Nabat begonnen als een anarchistische boekenzaak en zijn dan van daaruit een label begonnen die eigenlijk vooral de lokale scène, net zoals wat jij hebt gedaan, lokale scène ondersteunen met singles uit te geven van Hiatus, samen met Profane Existence en met andere internationale labels. Daar passeerden ook gigantisch veel bands, die waren zeer connected met een internationale scène. Ging u zelf ook naar die shows in Luik?
1: Weinig, want Luik was altijd wel een beetje ver. Ik herinner me wel dat ik er een paar keer geweest ben en een paar keer ben blijven slapen. Dat herinner ik me wel. Ja.
0: Je hebt mij ook eens verteld dat Alain een van de eerste mensen in de hardcore scène was, waartegen je hebt verteld, waarbij je uit de kast bent gekomen.
1: Dat zou goed kunnen, dat zou goed kunnen, ja. Ja, maar ook, ik denk dat het vooral was omdat die schreven zelf ook over seksualiteit.
0: Vrije liefde.
1: Vrije liefde en seksualiteit. En, dus dat denk niet dat zoiets was van, oh, ik kan dat. Daar kan ik, maar ik denk niet. Allee, ik denk dat ik daar gewoon een goed gesprek mee heb gehad op een gegeven moment. Maar niet in de zin van, oh, dat is nu de eerste aan wie ik het ga vertellen. Zo was het zeker.
0: Nee, ja. Oké. Was dat iets dat aanwezig was in die hardcore en punk scène? Was daar een openheid naartoe?
1: Ik heb eigenlijk wel. Ik heb me daar nooit. Ik heb me daar altijd heel goed gevoeld. In die zin. Dat ging nooit. Dat was de plek waar ik mij thuis voelde. Dus je gaat de degenerates, als je zeker in de Duizend Appels en zo in die plekken kwam, of in de Cinderella of all places.
0: Freak scene.
1: Freak scene. En who cares? Who cares? Well, you like a guy? Oh, you like a guy? Whatever.
0: Ja, natuurlijk. Zoals het moet, uiteraard.
1: Uiteraard. Maar ja. Ik bedoel, toen in die periode was dat niet vanzelfsprekend. Nee, uiteraard. En zeker ook niet. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg te maken had met hoe ik me voelde op school en zo. Als je elk uur een mopje of een opmerking hoort over je net of dit of dat, op de duur is zoiets van, oh, weet je wat, yes, the fuck off. En je komt dan terecht op een plek waar dat niet is. En dat is fijn. En ook al was die muziek super, misschien macho of luid of extreem. Er was wel een heel andere vibe, weet je. Welkoming voor alle freaks en alle mensen die er wat anders waren. Die anders dachten, die er anders uitzagen. Die zich op een andere manier uitdrukten. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om die cultuur die dat verzekert. Dat heel belangrijk is om dat levend te houden voor heel veel mensen. En ik denk dat een groot deel van hoe dat conspiracy begonnen is, uit dat idee gegroeid is.
0: Ja, daar zijn we dan zo'n beetje bij aanbeland, denk ik. Hoe is die... mijn gevoel zegt... Dus ik heb dat fanzine, dat nummer 7, is voor, denk ik voor mij van de eerste fanzines dat ik heb gelezen, of gevonden of gekregen heb. Ik weet niet meer hoe, maar ik denk via de... Ofwel Nico Docks, ofwel via de mensen van Rubbish Heap. Dat is iets van, deze moet eens lezen. Ik was geïnteresseerd in punkmuziek. Maar daar kwam ineens een hele boterham bij van allerlei... Ja, van vrije liefde tot anarchisme, tot het reizen, tot zeker niet werken, enzovoort.
1: Ja.
0: Hoe is die... in dat laatste fanzine lezen we nog van, ja, ik wil eigenlijk geen vast adres. Ik wil zoveel mogelijk weg zijn. Ik ga zien dat ik kan werken om terug... te vertrekken. En eigenlijk is daarna een soort volgens mij collectieve woonsituatie gekomen die jij ook hebt gecreëerd.
1: Ja, ik denk
0: hier in Antwerpen?
1: Ja, op een gegeven moment ik ben nog van de generatie, wij moesten nog naar het leger.
0: Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad.
1: Nou, ik moest mijn burgerdienst doen.
0: Ja.
1: En dat was in die periode dat ik met die Griekse punkgroep op tour kon gaan. Ik moest eigenlijk al in september terugkomen om aan mijn burgerdienst te beginnen. En dus ik belde mijn moeder van, ja, ik denk dat ik nog niet... Ja, maar jij moet terugkomen, want je zit er niet. Je moet een burgerdienst beginnen, en dat kan niet anders. Je moet je brieven... Fuck die dingen. En uiteindelijk ben ik dan in december begonnen. En dat was de allerlaatste lichting van de... Vanaf januari moesten de mensen niet meer in burgerdienst. Ik was echt bij de allerlaatste die nog een jaar burgerdienst moest doen. Dus ik moest wel een jaar ergens wonen. En toen was het echt wel het idee daar ook al van... ik was dan bevriend met met mijn goede vrienden. Chris en Thomas en Mark.
0: De mensen die Maya vormden.
1: Ja, die Maya vormden. Die waren dan aan het spelen. Die waren niet zo echt in de punk scene of zo. Hè. Die hadden niet die vibe van... Oh, we zijn echt een underground. Die hadden wel de vibe, we zijn een underground band. Maar die hadden niet echt de connecties. Die konden ook niet gaan spelen. Dat was ook niks. Dat was ook de periode dat de Deus heel groot werd. Hè. Dus Deus was dan het enige wat er bestond in Antwerpen. En die kwamen dan... op MTV, en die braken dan door. En dan alles was Deus, Deus, Deus, Deus. En je moest dan eens iets anders proberen te doen. Dat was... heel de established muziekindustrie... They didn't get it. Al hetgeen wat daar buiten ging... Oh, dat kan toch niet, dat kun je toch niet verkopen, dat is toch niet verkoopbaar. Die dachten echt alleen maar in termen van commerciële, ja, alleen maar valabel als het commercieel is, als je het kunt verkopen. Ja, ik had zoiets van, dat is allemaal bullshit, weet je. Bedoel, het is alleen maar valabel als het verkoopbaar is, wat is dat nu van onzin. En ja, zo zijn we dan toch beginnen nadenken over, ja, we gaan dat ook doen, we gaan ook een label begonnen, want wij werkten toen samen.
0: Maar heeft deze nog mee een burgerdienst? Of is het toch niet
1: dat is in dezelfde periode. Dus dat is in die periode. Ja, ik moest dan ergens gaan wonen. Ah, ja. En ik had dan met Thomas van Maya een appartement gehuurd in de Lange Leemstraat. En dat is eigenlijk de plek waar dat conspiracy geboren is. Hè, waar dat, ja.
0: Het was eigenlijk een gigantisch, heel vreemd appartement, in die zin dat het eigenlijk precies een kilometer doorliep achterin. Ja. Er waren heel veel kamers.
1: En je kon toch naar boven ook. We woonden er met vijf, denk ik.
0: Was het equivalent van een huis, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, dat was best wel groot. Boven de Chicken Express. Dus die
0: stonk geur, daar constant.
1: Naar die kip, gebraden kip. Daarom dat het ook zo goedkoop was. Daarom dat we daar ook konden huren. En daar zo... en dan Dave, de drummer van Rubbish Heap. Ja. Die is daar ook bij komen wonen.
0: Sophie de Vroede.
1: Sophie de Vroede, ja. Die is daar ook bij komen wonen. Heidi van Not Yet heeft er ook een tijd gewoond.
0: Not Yet, dat ook een damespunkband was in die periode.
1: Ja, klopt. Ja, dat was super. Een heel leuke vibe die daar heerste. In die... Ja, 25 jaar. En het gebeurt, hè. Ja. Je zet dingen aan het doen. En ze komen en gaan van mensen.
0: Ja, het is enorm veel veranderd. Hè. Tegen, als ik er ben beginnen op bezoek komen, was Thomas zeker al weg.
1: Ah ja, dat is mogelijk. Ja. Thomas en Heidi zijn dan redelijk snel een koppel gevormd. Heel schattig ook. En die zijn dan naar Indië vertrokken, denk ik. Die zijn dan, die zijn dan lang op reis gegaan. En dan hebben die iets anders gehuurd. Ja, dat klopt wel. Hè. Dat ging inderdaad wel... Daar hebben heel veel mensen gewoond in die periode. Ja.
0: En die legervervangende periode... hoe hebt u dat ingevuld? Is dat ook een sociaal... Want je kon dat als sociaal werker doen.
1: Ja, ik heb dat dan in zo'n jeugdinfo. Dat is een jongerenadviescentrum. Ja. Daar heb ik dat dan gedaan. En moest, ja, voilà, ja. Mm-hmm. Fair enough. Ja.
0: Ook workshops rond en lezingen rond HIV en AIDS en zo gedaan. Ja.
1: Dat was eigenlijk de burgerdienst, dat was de invulling. Dus vormingen gaan geven over AIDS en hoe dat je kon beschermen en... hoe dat je veilige seks kon praktisch. Niet alleen voor homo's, hè, maar eigenlijk bijna niet voor homo's, hè, maar voor jonge mensen op scholen, via scholen. Zo. En dan werd je ook uitgenodigd en vooral op zo 3 dagen van een bepaalde klas en dan moest je komen en dan kon je heel de namiddag daarover praten. Dat is lang geleden.
0: Maar het markeert dus die overgang van Bonds of Friendship naar... naar het collectieve huis in de Lange Leemstraat, waar Conspiracy Records is geboren. Is dat geboren om Maya te steunen?
1: Ja.
0: Dus dat zegt het...
1: Eigenlijk wel. Ik denk dat in die periode... achteraf is dat altijd moeilijk om dat nog heel goed in te schatten. Maar in die periode was dat zeker zo om de vrienden... en om de muziek voor uit te brengen. Omdat niemand anders het deed en niemand anders het ging doen.
0: En ze hadden ook zelf niet...
1: Het idee was ook om het iets professioneler aan te pakken dan voorheen. Dus het was echt wel het idee van... Oké, we willen iets doen dat we goed doen... we willen dat die distributie ook een beetje beter verloopt.
0: Je wilde ook zelf direct een distributiekanaal worden. Want dat was het eerst niet, hè? Het was eerst
1: ik denk dat pas later is. Ja. De distributiekanaal is pas later gekomen. Als we echt door hadden van, oké, we krijgen hier echt een distributie. Want we kunnen niet opboksen tegen de deusen en aanverwanten. Dus alle distributiekanalen die waren echt vooral geïnteresseerd in muziek die ze snel konden verkopen. En dan spreek ik over concurrent en over de onafhankelijke...
0: Semafor.
1: Gaat er nog zo... Er waren nog een aantal...
0: Pia's.
1: Pia's vooral, ja. Dus er waren grotere bedrijven hè, die waar je moeilijk toegang tot vond.
0: parallel hiermee liep er hier in Antwerpen ook, eigenlijk in Mortsel, ook weer een suburb, liep Lowlands in diezelfde periode ook al, eigenlijk op dezelfde manier, ook in de living van
1: in de garage,
0: de woon, of in de garage van, de mama van Tom de Weert begonnen. Was daar enig contact mee? Want hij was, hij was wel direct begonnen met het distributeren van muziek die je niet vond. Dat was zijn bedoeling. Hè? Je kon in zaken als Brabo en Metropoen Fopkelder konden wel dingen vinden, maar eigenlijk de diepe underground was daar onvindbaar.
1: Ja, maar die was niet bezig met rockmuziek of met punkmuziek of met counterculture. Daar was hij niet echt zo gek mee bezig. Die was echt vooral bezig met zo wat de avant-gardistische dingen. Hè? Dus dat was een andere... Een ander publiek. Misschien dat wel wat overlapte, maar ik...
0: Je zou kunnen zeggen dat Maya op een bepaalde manier ook een psychedelische band was. En dat Tom...
1: Nee, zeker. Ja,
0: dat zou er nog wel in hebben gepast.
1: Ja, dat klopt. Maar in ieder geval, dat is pas een paar jaar daarna is die connectie er wel gekomen. Maar helemaal in die beginperiode was hij er eigenlijk niet, want ik kende hem ook niet persoonlijk.
0: Hoe werd die komst van dat nieuwe label en van die eerste cd, want dat is alleen op cd uitgegeven, Slow Escape van Maya, werd toen als een soort Antwerps collectief omschreven. Een heel ruime band met meer dan 8 mensen op een bepaald moment, geloof ik. Dat eigenlijk die een soort combinatie speelde van psychedelische muziek, ambient, stoner rock, hardcore ook. Je hoort daar ook zowel wat galmen van dingen als Panicos en Bad Influence enzovoort in. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Lauw. Vanaf dat we zijn beginnen naar het buitenland te gaan, was dat helemaal anders. Als ze bijvoorbeeld in Oostenrijk speelden, of in Duitsland speelden, of in Polen speelden, dan was dat crazy.
0: Dat was wel direct zo door uw connecties daar?
1: Ja, best wel, denk ik, ja.
0: Dus jij boekte ook tours?
1: Ja, uiteraard. Goed, in het achterhoofd, je wilt dat die cd's verkopen. Je wilt die groep steunen. Dus dat is een schakel van een aantal dingen die je dan moet doen. Die groep wou vooral ook spelen, dus je doet zoveel mogelijk dan, hè. En als je hier in Antwerpen 2 of 3 keer per jaar kon spelen, was het veel.
0: Ja. Dat is nog steeds een beetje zo.
1: Ja, dus wat ga je dan doen? Hè? Dus dan ga je naar het buitenland. Hè. En buitenland, in België is het buitenland vlakbij. Hè. Ik bedoel, op 1,5 uur zit in Duitsland, op 20 minuten zit in Holland. Ik wil maar zeggen, het is evident om dan naar het buitenland te gaan.
0: Er was ook een soort techniek om die, zeker bij singles, ik weet niet of het met de cd ook zo was, maar er was een soort techniek die ik nog altijd kan aanmoedigen, die moeilijker en moeilijker wordt, omdat het veel duurder is geworden dan vroeger. Vroeger kostte een singeltje maken bijvoorbeeld eigenlijk maar 1,5 euro tot 2 euro voor een singeltje per stuk, denk ik.
1: Ja, 60 frank, 1,5 euro.
0: 60 frank.
1: Ja.
0: Was om die singles of... cd's aan een inkom te geven bij, en dat was dan inclusief bij de prijs die je betaalde.
1: Ik denk dat...
0: Zo zijn er een aantal van die parties geweest.
1: We hebben dat gedaan met Rubber Sheep. Het idee was, wij hadden geen geld, hè. Nee. Dus we zijn een platenfirma begonnen met 0 euro. Ja. 0 Belgische frank. Zero. Dus wat hebben we dan gedaan? Ik denk dat ik dat heb geleerd van de Kleister van Skuld Records. Ik weet niet of je die
0: ja, Skuld Records ken ik,
1: uit Duitsland. Die was ook zo begonnen. Die had me dan een keer uitgelicht. En wij zijn met Maya begonnen. Die waren met veel. Die hadden best wel wat fans. Die waren wat mensen die echt Maya volgden. We hadden gezegd, als wij nu 150 cd's op voorhand verkopen, dan hebben we het geld waarmee we de cd kunnen doen.

0: Ik moet denken aan een opvoedster vroeger, die ik had daar strafstudie van. En die zei, kom, kom, draai om. En iedereen noemde die komkommer.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn zo.
1: Dat was een binnenkopper.
0: Dat was een binnenkopper. Beste birdietjes, ja, het was leuk om te doen vandaag. Geen nieuws, goed nieuws dus. Volgende maand...
1: 22 augustus.
0: 22 augustus, Brazilian Numbers. Uitgebreid Braziliaans, denk ik, niet?

0: Wanneer gaat hij die planken zagen?
1: Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken. Creativiteit. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken. Het vermogen tot communiceren van
2: Oké, even herpakken.

0: Wanneer gaat hij die planken zagen?
1: Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken. Creativiteit. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen. Zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren. Dit is Blaastaal op Radio Centraal 106.7 FM Stereo Hertz, DAB Plus kanaal 10A, streaming.radiocentraal.org.
0: 7 plus 6 is gelijk aan 13. 13 min 1 is gelijk aan 12. Dus 12 is het juiste antwoord.
2: 12 kersen, 3 appels en 4 stukken ananas.
3: Blaastaal, blaastaal, blaastaal, blaastaal.
1: Blaastaal betreft het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Blaastaal betreft het beheersen van de algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken, in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.

0: het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
1: Wanneer gaat hij die planken zagen?
2: Ik ben de 2-seconden-man, 2-seconden-man. Ik leef al 1 seconde lang,
3: al 1 seconde lang.
2: Ik heb mezelf zo pas ontdekt,
3: mezelf zo pas ontdekt.
2: O mensen, wat ben ik opgewekt.

0: zijn leven lang. Geen tijd dat ik in de spiegel kijk.
1: Dat ik in de spiegel kijk.
0: God weet waar ik

fijne rimpels, die uw wezerkerven lijkt lustig kabbeling moe gedijnde zee.

0: wijl wonderblauw.
1: Ben je bang van slangen?
2: Ja,

Zij springen over de beek. Wil je soep drinken? Wij lopen door nauwe gangen.

uw ogen met uw dromen zwerven, lees ik met dankbaar kloppend hart de herinnering aan de mooiste stonden die God ons ooit te leven gaf.

Uw fijne gratie die kalm de jaren tart, uw slaafsgedinstig prograf, neigt eventjes voor het kleine wonder dat ons na lange dode jaren dit schokkend weerzin doet ervaren, spijt argeloos ons beide graden toemend op onvruchtbaarheid.

0: geblokkeerd te zitten boven het oosten van ons land. Hoge temperaturen.
1: Verlies, ontgoocheling, nakaarten op het terras.
2: En dan moeten we weer al naar Frankrijk.
3: De piramide van 4. 16 projecten.
2: Droogte.
4: Ze is verantwoordelijk, die moet maar voor extra personeel zorgen. Hé, hey, oh! Kan hier toch niet alles doen, hè?
2: Droogte.
5: Ja, Koreman.
6: De doodsoorzaak van Tim Reinaerts is een gebroken nek.
7: Half twee, 2 uur. Pieter sliep al. Ik wil de namen van

0: klasgenoten die kunnen bevestigen dat jij op die reunie waart. Maar het is andersom, hè? Een affaire. Een nieuwe relatie, madame. Alsjeblieft. Ja? En nu? Ja, wacht.
1: Attentie, alsjeblieft. Let op.
2: Heeft ons dit geld gekost?
3: Ja, dat heeft ons geld gekost.
4: Een oude boot met een groot zeil vaart op zee. Zij springen over de beek. Kijk goed naar de tekening. Het woord eindigt op pt, pt. Op het eind van de dijk staat een geit. Pt. Waarom begin jij te remmen?

I'm gonna let you go.

0: Wakwetu, wewe mumuona au shua mama kwa bana kunjifanya sana wewe unjili. Mwana kwa kambunda yange. Kitunda kwa mabumbu, kule mkupwa mbambi.
1: Paarden. Staarten. Taarten. Feesten. Beesten. Plaatsen. Kaarsen. Beesten. Kaarten.
2: Je moet met de onderstreepte woorden beginnen.
1: Op schoolreis rijden Jan en Lies door een oud dorp met nauwe straatjes. De lucht is blauw, maar het is wel koud. Lies heeft dikke kousen aan. Het is een heel eind rijden.
2: Op het eind van de dijk staat een geit.
1: In een winkel kopen Jan en Lies gauw snoepjes. Ze betalen aan een oude vrouw. Voor de winkel is er een plein. Op het plein staat een leeuw van goud. Er stapt een pauw door de poort. In de wei staan 3 geiten en in een hok zitten 5 konijnen. Paarden. Staarten. Taarten. Feesten. Beesten. Plaatsen.
3: Kam jayi muntu, kanamani nangu.

0: Tell me, tell you, Monto, and then money. We are one back with a lucha. We are one back with a lucha, or Gangre, Magole, when we're done. Tell me, tell you, Monto, when I'm running under. Tell me, tell you, Monto. Tell me, tell you, Monto, and then money. Whenever, name, won't be a man for the women.
1: Hij heeft nog steeds zijn lome smile. De handdruk is intact gebleven. Zijn moppen zijn nog lekker geil. Ik bleef bij hem van 5 tot 7.
2: Kaarsen.
1: En toen ik eindelijk moest gaan, toen wist ik wat ik wilde weten. Ik heb gauw een
2: beesten, waarheidsuur gedaan. Kaarten.
1: En lange

0: tijd bij hem gezeten. Tezamen stellen wij het best. Geen mens die ons nog kan verdrieten. Wij ronken in hetzelfde nest en buiten lopen de bandieten. En dagelijks komt vriend Sipier ons frisse netels binnendragen.
1: Baarden.
0: Omdat wij, zegt de heer Griffier, niet om de geur
1: koorden.
0: Maar om ze vragen.
1: Woorden. Soorten. Baarden. Koorden. Woorden. Soorten. Paarden. Beesten. Staarten. Fijn,
0: zo ooit.
1: Lijm, rijp, koud. Buurvrouw, kousen. Ze zegt, vijf, ze krijgt pijn, ze ligt blij. Ze zegt, nou, buurvrouw, rijp, buurvrouw, touwen. Buurvrouw, eigen, kousen, blauw, eind.

vrijdag, keien, saus, muts, vork, heks, fiets, wolk, film, niets, berg, melk, eet altijd met mes en warm

vrijdag, keien, saus, bergmelk, eet altijd met mes en warm. Als ik fiets, draag ik een heks. Mijn zus gaat op straat. Roodkapje en de boze heks. Ik drink elke dag een glas. Melk, berg, straf, sproet, struik, streep, sprot, strik, sprong, spreek, tong, weg, warm.

boom, mol.

Beer, poes, haan, deur, duif. Beer, hoog, boom, pech. Zij zaagt lucht. Zij zaagt toch lang. Zij zaagt links. Zij zaagt vinger, donker. Zij zaagt kleine stokken, wijde klei, dikke wijde klei. Zij werpen messen, op het plein bouwt hij huizen. Op zondag zijn mijn ouders vrij oud.

De meid eet kip met rijst. We spelen in het zand en eten ijs. Nooit naaien, nooit waaien, nooit dikke kasten draaien. Zij zaagt mooi de rook uit de schouw.

Zij zaagt mooi de rook uit de schouw. Rook. Koeien stoeien wit en zwart.

wit. Zij rook wit. De deur staat open. In onze tuin loopt een muis. Ik heb geen honger. Je krijgt van je ma een zoen. De deur staat open. De saus is lekker. Ik heb geen honger. Konijnen wonen in pijpen onder de grond. Als ik blij ben, dan lach ik stout. Pa rookt een pijp in de nauwe gang. Buurvrouw, tijgers, de deur staat open.

Ik, mijn vork naast mijn bord. Die berg is niet hoog, maar hij heeft honger. Zijn maag is spin, kruis, spook, slim, knal, plaatsen, planken, kranten, nieuwste, staarten, goedkoop, blaffen, roeiboot. 15 touwen, pech,

Want zo ik langer nog in vraag en kwijn, dan sneef ik op het barren. Zogen met terugvoert in uw pijzig oord van blinde volgzaamheid en vroom aanvaarding uw wet. Rijk me de hand, mijn God, zend me de balsem van uw

scheef, schaap. Je danst heel snel, schat, schreef, scheef, schaap. Jij zorgt goed voor het dier. Schuim, schrift, schaap, schroef. Schuim, schrift, zij morst soep. Pa werkt hard. De kat volgt de muis.

geef schaap. Je danst heel snel, schat, schreef, scheef, schaap. Jij zorgt goed voor het dier. Schuim, schrift, schaap, schroef. Schuim, schrift, zij morst soep.

pa werkt hard. De kat volgt de muis. Leen turnt graag.

Leen werpt de bal. Zus fietst naar huis. Ik heb het schuim schrift.

Er zit een scheef schaap op het bord. Schaap. Schroef. Knal, slim, spook. Paarden. Spin. Zus zwemt op haar spook. Blauw spook. Op de tekening zie je een grijze lucht. Op de foto staat een worst. Een grijze worst.

0: Op de foto staat een rat. Knal. Slim.
1: Het volgende dat we nodig hebben is de 11-stappen-handleiding. Hierop staan al de stappen die we straks gaan nemen om ervoor te zorgen dat u een geordende map zult krijgen. Een inhoudsopgave. Zoals u ziet heeft de inhoudsopgave weer dezelfde kleurtjes en onderwerpen als de gekleurde kaart.

Throw them at your neighbors.

0: confrontatie met degenen die voor ons zijn. Van alles beroofd. Ons namelijk op tot de nabijheid. We voelen echter hun aanwezigheid, die ons evenzeer aanspreekt als degenen die aan land zijn gekomen en aandacht en hulp nodig hebben. Voor elke intellectuele overweging en ideologische overtuiging roept de confrontatie met degenen die voor ons zijn, van alles beroofd, ons namelijk op tot de nabijheid. De brief aan de Hebreeën zegt ons: denk aan diegenen die mishandeld worden, want ook jullie hebben een lichaam. Dat is de kern van de evangelische gelijkenis. Men wordt naaste. Men wordt een naaste.
1: Si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle.
2: Ik ben hier gekomen om jullie te bedanken, broeders en zusters van Lampedusa, voor de nabij.